0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken.

0: bekeken?
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur...

0: Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke ongeluk.

0: ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: I am the god of health.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

voor jullie gaat zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

konijntje. Oh, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Ja, ja, zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief

konijntje. Oh, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

grote station. Zoek je wat rozen bij haar uit, vraag ze beslist een flinke duit. Maar is de eerste schrik voorbij, lach je tevreden en blij. Oh, signorina, mooi zijn je roemen fris

0: met jou.
1: Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: hand en zeg je, met jou ben ik compleet. En je ademt langzaam uit en de avond die verdween.
1: Steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Natuurlijk zijn er hufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks en bandieten. En drabbers te veel. Natuurlijk, er zijn lafaards. Er zijn schoften en schurken.

Heb je klerenleiers? Heb je boeven en teringleiers? Er is tuig en getijzen en gaaiers volop. Natuurlijk, er zijn racisten. Er zijn vast.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor...

0: voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

je gisteren nog op de teledraad. Nu ben je al weg, wens je goede vaart. Ach, kleine zwaluw, kom.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

en zijn er hem. Ik denk wel eens de mensen zijn het zat. Elk onder zijn eigen grijze hoed. Zelden maar een opgewekte snoet. En op het caféterras puilt de slagroom uit het glas. Ik denk wel eens het gaat ons veel te goed. Pa is moe, moe is moe. Broer is moe en zus is moe. Oom is moe, tante moe. Iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe. Zomermoe en wintermoe. Weekendmoe, levensmoe. Wat moet het nu doen? Moe van het politiek geleuter. Moe van kranten en tv. Moe van al het gebietenpeuter. Moe en zo blasé. En moe van het praten.

En de blijheid komt uit fles. Energie zit in een pil. Uit ampullen en injecties komt reserve levenswil. Lieve mens, waar is de tintel in je eigen rode bloed? Lieve mens, waar is de blijheid, de bloemen op je hoed? Hoe bestaat het? Is de koek al op?

is haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder in het licht. Iedereen loopt om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, misschien wel nooit meer vrij. Totdat de ogen.

liefde voor het zoen. Maar ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: still at 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but two hours.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: de Titanic. Rose, in de film gespeeld door Kate Winslet, maar wij hebben Tatjana Simic bereid gevonden de rol voor ons over te nemen, komt in haar auto aangereden en stopt voor het grootste schip dat er ooit in de historie der mensheid is gebouwd.
1: Jeetje, wat een groot ding. Wat een joegel. Allemaal mag je zo'n kan, heb ik nog nooit in mijn leven gezien.
0: Ze kijkt op uit het kruis van de chauffeur en ziet dan ineens het schip liggen.
1: Jeetje, wat een groot ding. Wat een joegel. Allemaal mag je zo'n kan, heb ik nog nooit in mijn leven gezien.
0: En dan ineens ziet ze de naam.
1: Titanic, ik heet Tatjana.
0: Ze gaat aan boord van de Titanic in de wetenschap dat ze op de eerste onzinkbare boot ter wereld zit. Ondertussen is Jack, in de film gespeeld door Leonardo DiCaprio, maar wij hebben de even zo aantrekkelijke en vrouw gekmakende Johan Cruijff bereid gevonden de rol voor ons over te nemen.
2: Een heel goede avond allemaal, welkom.
0: Johan is aan het kaarten in een kroegje verderop.
2: Nou kijk, het is heel logisch met kaart. Je moet gewoon zorgen dat je de poppetjes op de juiste plaats hebt staan. En moet je gewoon zorgen dat je een spelletje wint, dat lijkt me logisch. Kijk, er zijn meer van die in- en uitspraken die ik heb, dat is logisch.
0: Uiteindelijk wordt het toch nog gekaart en Johan weet het potje te winnen.
2: Ja, je moet winnen om te winnen, je moet schieten om te scoren. En ze hebben dus al meer fabuleuze in- en uitspraken. Nou, logisch, weet iedereen. Nou.
0: Met deze gelukkige winst weet Johan een kaartje te bemachtigen op de cruise van zijn leven op de Titanic.
2: Nou, het is... Oh, wacht even, kijk. Ik zie dit gaat fout. Ik kijk naar die boot en ik zie dat het gaat fout. Kijk, die boot vult zich met water en die schotten breken in twee. Heb je een boot die in twee gebreken? Nou, moet je gezorgd dat je niet tussen wallen van het schip landt, want het speelt bij Twitter. Nou, wil je helemaal niet hebben. Zijn te weinig reddingsboot aan boord. Gaat helemaal fout. Voel ik aan mijn water.
0: Wat Johan bedoeld is...
2: Nou, die boot gaat zeker, dat lijkt me logisch.
0: Op het bovendek staat Tatjana met de ontwerper te praten over de bouw van het schip.
1: Jeetje, wat een mooie boot heeft u gebouwd, zeg. Hoe bent u op het idee gekomen om zo'n mooie boot te bouwen?
0: Waarop de ontwerper reageert.
3: Jij geen idee, dan moet je aan mijn broer vragen.
0: Zei Frank de Boer. Tatjana laat er geen gras over groeien en bezorgt Frank een enorm orgasme.
3: Ja.
0: Op het dek zit Johan mensen na te tekenen als Tatjana moe maar voldaan naar boven komt lopen.
1: Jeetje, wat kun je mooi tekenen, zeg. En dit is liefde op het eerste gezicht.
0: Waarop Johan reageert.
2: Kijk, logisch dat liefde op het eerste gezicht is. Je hebt tenslotte maar één gezicht. Dus zij bijvoorbeeld plastisch chirurgisch operatie. Ik ben geopereerd in je gezicht. Kijk, dat is logisch dat je alle gezichten hebt. Of je vader is plastisch chirurgisch. Dan ben je zegt, kijk, die heeft het uiterlijk van de vader.
0: En terwijl de ontwerper een paar fouten in zijn boot ontdekt, consumeren Johan zijn nieuw gewonnen liefde. Het oudste spel ter wereld.
2: Nou kijk, het is heel simpel. Je ziet die tomaat pakken en je plukt hem zo vanaf. Zie je, pluk hem er vanaf.
0: Dat is toch geen spel? Het oudste spel ter
2: tomaten
0: wereld.
2: Tomaten plukken, dat is toch het
0: oudste spel ter wereld. Oudste spel.
2: Dat. Ja, natuurlijk. Oh shit, sorry, sorry.
0: Het noodlot nadert. En ons verhaal krijgt een onverwachte wending.
2: Nou,
0: een wending. In de verte ziet de scheepsmaat iets glinsteren.
4: Ha!
0: Langzaam komt het geglinste dichterbij.
4: Ha!
0: De scheepsmaat wordt gespeeld door Fuzzy Bear.
4: Ha!
0: Hij tuurt en tuurt en ziet dat er niet een enorme ijsberg die tegen het schip knalt.
4: Ha!
0: Maar dat was niet het enige gevaar wat Fuzzy zag.
4: Haaien, haaien, haaien.
0: De kapitein, gespeeld door Piet Paulusma, reageert.
5: Mochten wij straks water maken, moet u rekening houden met een onaangename watertemperatuur.
0: Langzaam dringt het tot de mensen door, het schip zal zinken. Waardoor is de vraag? Is het de angstige blik in de ogen van de kapitein die afscheid neemt van zijn crew?
5: Otmar!
0: Is het het feit dat de ontwerper het huilen naar de stad aan het lachen of komt door dat het schip inmiddels 45 graden scheef? Om kort te gaan, iedereen gaat dood op een paar mensen na.

0: En het laatste wat we horen over de vlakte van de zee is het orkest. En terwijl iedereen zich aan Tatjana probeert vast te klampen, aangezien haar siliconen borsten het drijfvermogen hebben van een groot onzinkbaar schip, verdwijnt Johan, de liefde van haar leven, in de diepte van de donkere zee. Maar hij sterft.
1: Logisch.
0: Veel mensen interpreteren dingen vaak verkeerd.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.

0: Bruna.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: is van mij.
1: Het was de eerste hit voor Doe Maar in 1981. Sinds een dag of twee.
2: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.
1: En natuurlijk de zaakjes 32 jaar, want dat hoort er dan uiteindelijk ook bij. Een hele goedemorgen. Het is woensdag de 19 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Rob de Nijs, die zit in ons terugblik op het Drenthe Duizend. En Abel en Daniel Loos, die zitten samen in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Spooky en Sue met Swinging on the Star. Maar eerst is hier Kikkersan. Het kan minder.

0: Nederlands-Brits popduo Spooky en Sue. Met Ivan Groeneveld en Sue Shaloner. Dat was een leuk verhaal, want Groeneveld die was afkomstig van de Nederlandse band Swinging Soul Machine. En Sue die werd door manager en producer Jaap Egmond benaderd om een duo te vormen. Oorspronkelijk zou dat weer zijn met Big John Russell, maar diens jaloerse vrouw die verbood dat.
1: De Drentse Tours bij Radio Drenthe.
0: Zo ging het in die tijd. Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En deze week nummers uit die lijst die op nummer 1 in de Nederlandse top 40 hebben gestaan. En natuurlijk ook in de Drentse Doezend. Vandaag doen we dat met Rob de Nijs, Bangerhart, nummer 1 in 1996. En in de Drentse Doezend eind vorig jaar op nummer 200.

vele hits van Amsterdamse band Spargo. Dit waren ze met Hip Hop Hop. Dus verkeersinformatie. En ik denk, het is een aanname, maar dat die hebben te maken met landbouwverkeer. De N371 Meppel richting Assen. Bijna 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Uffelte en Dwingelo-Diever. En ook diezelfde 371 Assen richting Meppel. Ruim 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat tussen Hogesmilde en Wittelte.

duurde eventjes voordat de plaat een hit werd. Het werd namelijk al uitgebracht in februari van dit jaar. En nu eindelijk inderdaad ook een extra nummer 1 hit hier in Nederland. Justin de Wild was dat en Cheerio. Straks om 9:30 het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook een overzicht van het weer. En natuurlijk ook nog de leukste muziek in het uurtje Nederpop. Shocking Blue is dit en Midnight Blue.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlon.nl.

0: lazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Honderden boeren protesteren vandaag tegen de stikstofplannen. Met trekkers bezoeken ze alle gemeentehuizen in Drenthe. De eindbestemming is het provinciehuis in Assen. En gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd en wil als onafhankelijk gedeputeerde verder. En de provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter lijkt succesvol te zijn. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Als die nou is dan met het weer.
4: Een bewolkte en koele dag vandaag en ook regenachtig. De buien komen samengeklonterd zodat het meer de indruk wekt van hele regengebieden. Het blijft koel vandaag met maximale graad of 19. De wind is matig en waait vanuit westelijke richting. Vanavond wordt het wel enige tijd droog.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hey!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Ramses Shaffy.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En daar hebben we ook deze week weer een thema verbonden. En we werden een beetje geïnspireerd door vorige week. Want toen kwam in het kader van de Zweelpop Herman Brood voorbij en Van Dikhout. En dat in de duet. Nou, beide hebben dus ooit samengewerkt voor Herman Brood's album 50, de soundtrack. Met onder andere Treintje Oosterhuis, Linda, Roos, Jessica en ook Andreases. En daarom deze week ook allemaal toch wat wonderbaarlijke duetten. Hier in dit mooie uurtje met muziek van de vaderlandse bodem. Wat te denken van Abel, in dit geval samen met, jawel, onze eigen Daniel

van de Stars on 45, natuurlijk met de Star Sisters. Nog even een kleine verkeersupdate. De N371 Meppel richting Assen. Nog bijna 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Uffelte en Dwingelo-Diever. Dat zal ongetwijfeld landbouwverkeer zijn wat daar op dat moment rijdt. Susanne Freek nu hier op Radio Drenthe. En als het avond is...

Het niet meer de Frank Boeiende groep was, maar gewoon de Frank Boeien. Dit was hij met 1 miljoen sterren. We zijn eind gekomen voor het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot de band uit de Zwolle, maar natuurlijk wel een beetje een Drentse invloed. Oftewel ook een klein beetje van ons. Dit is Higo en Niet als vroeger.

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl. Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

volgens mij. De Cowboys was dit van Rolls-Royce. Tot 12 uur koffie en keuvel hier op Radio Rente. En het is woensdag, dus we gaan in gesprek met het Drentse Archief met Ellen vandaag. En daarbij gaat het over het Dubai van Drenthe.

0: Muziek van Cliff Richard hier op Radio Dente en dat met zijn Dreaming.
1: Wie keuvelt hier?
0: Kwart over tien op deze wat enigszins sloffe woensdag. Ik vind het ook wel even lekker, David, trouwens. Een beetje regen.
2: Ja, dat het niet meer zo... Ja, 35 graden was ik een beetje klaar mee.
0: Ja, echt wel. Maar ik heb het... Ik zei net tegen jou, want ik zit nog te gapen hier, is een grote. Maar ik slaap een beetje slecht. Het is in huis gewoon nog hartstikke warm. Ja. Ik krijg de warmte er nog niet goed uit.
2: Dus... Hebben wij ook. Het trekt moeilijk weg, inderdaad.
0: Ja, dus nou, misschien wat geduld hebben, dat komt allemaal goed. Hé, natuurlijk, het voetbalseizoen zit eraan te komen. Nou, sterker nog, Emma die is de trotse koploper uiteindelijk op dit moment.
2: Nou, wie had dat gedacht, hè?
0: Ja.
2: Potverdorie.
0: Groningen trouwens ook. Doet het ook hartstikke lekker.
2: Ja.
0: Ja. Ons clubje iets minder, maar dat komt allemaal wel goed, denk ik. De grote clubs internationaal, die zijn nog een beetje voorbereiding. En dus zagen we afgelopen weekend, was het Bayern München, dat Musiala in één keer in elkaar zakte.
2: Ja.
0: En dat is toch weer zo'n schrikmomentje. Dan denk je natuurlijk ook weer aan Eriksen en dat soort gevallen.
2: Ja,
0: weer.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan denk je, oké, nou, het is weer opgeknapt en hij gaat weer door. Gisteren was er weer een nieuwe wedstrijd tegen FC Heidenheim. Gebeurt weer precies hetzelfde. Dat is toch dat ding van, oké, dan moet er iets meer aan de hand zijn.

0: natuurlijk.
1: Ja, dus... en dat is er ook. Ja. Dat heeft hij al gezegd. Hij heeft een vorm van epilepsie.
0: Ja, zoiets. Ik weet het ook alweer. Hij heeft een naam, een absenssyndroom, is het volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: Als ik het zo goed uitspreek in ieder geval. Hij is onder behandeling. Hij kan dat heel goed ook volgens mij mee dealen. En er komen ook wel gewoon medicaties ervoor. Dus het is gemakkelijk te behandelen. Maar ja, als het dan elke wedstrijd gaat gebeuren, dan denk ik van, dan moet je misschien nog eventjes geduld hebben dat je helemaal weer beter bent.
1: Ja, maar hij zegt ook dat het niet gevaarlijk is. Dat er geen medische toestanden en zo. Maar dat, hij weet dit, hij leeft ermee. En het is lastig omdat je dan niet verder kunt voetballen.
0: En ik denk wel handig om dat wel naar buiten te brengen. Dat mensen als er iets gebeurt, dat ze weten, hij heeft even een toevalletje en hij gaat zo weer, het is klaar. Er is niks aan de hand.
1: Precies.
0: Ja, ja. Maar het voelt een beetje vreemd. Eigenlijk dat wel, ja. En jullie stonden vanochtend ook even stil natuurlijk bij het overlijden van meneer Beard, Frank Beard van ZZ Top.
1: Ja.
0: En die had toch wel iconisch natuurlijk in 2019 hier nog in Drenthe opgetreden, hè?
1: Ja?
0: In Grollo.
1: In Grollo, ja. Dat is ook zo.
0: Bij het Blues, Holland International Blues Festival hebben ze nog een keer gestaan, ZZ Top.
1: Waren zij toen alle drie?
0: Dat weet ik eigenlijk niet of ze alle drie toen waren. Die Billy Gibsons, of die man, de leider, die is wel een keer alleen nog geweest. Maar ik denk dat ZZ Top toen misschien wel in de originele samenstelling. Dat zal vast toch ergens te vinden zijn.
1: Even opzoeken.
0: Ja,
1: er zijn wel eens uitstapjes geweest van bandleden, al dan niet vanwege drugsproblematiek of andere blessures.
0: Ja, ja.
1: Ze hebben niet altijd in de vaste formatie opgetreden. Nu kan dat natuurlijk sowieso niet meer, omdat er nog maar één lid leeft.
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: Maar dat gaan we even opzoeken.
0: Ja,
1: 2019.
0: Ik zie nog wel een filmpje inderdaad hier op YouTube staan. Give Me All Your Loving van het Holland International Blues Festival. Maar in ieder geval, ik zie twee grote baarden. Want de drummer zie ik niet. En die heeft natuurlijk geen baard. Dus wel een beetje apart natuurlijk, maar wel leuk. Ik vond trouwens, de naam heb ik even opgezocht. Waarom komen ze nou aan ZZ Top? En ze zijn uiteindelijk gewoon de grote fan geweest altijd van B.B. King. En het viel hun op dat heel veel groepen, ZZ King, bijvoorbeeld B.B. King, die noemden hun initialen en twee letters aan het begin. Dus wilden zij dat ook graag, daar hebben ze er maar ZZ van gemaakt. En ze wilden eerst ZZ King heten, alleen dat vonden ze iets te veel op B.B. King lijken, dus hebben ze er maar ZZ Top van gemaakt, want B.B. King, die stond ook altijd aan de top.
1: Ja.
0: Is dat weer een mooie eerbetoon?
1: Ja.
0: Nou, jullie hadden natuurlijk vanochtend het iconische Give Me All Your Loving. Dit is ook wel een iconisch plaatje van ZZ Top. La Grange. Luister maar.
2: Rumors spread around. United takes the town. Right to check outside La Grange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
3: How much is it?

nooit even nagekeken. Maar inderdaad, in juni 2019 in de originele bezetting ZZ Top. En dat in Grollo op het Holland International Blues Festival. Dit waren ze met La Grange. Goed, straks hoor je Phil Collins hier op Radio Drenthe. And Something Happened on the Way to Heaven. Maar eerst is hij Stevie Wonder. Up Ties, Everything is Alright.

0: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is zo goed als 10:30. David nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen.
5: Boeren protesteren vandaag in Drenthe tegen stikstofplannen. Met trekkers gaan de boeren langs alle gemeentehuizen in Drenthe. De eindbestemming is het provinciehuis in Assen. De politie waarschuwt dat boeren die met trekkers de snelweg opgaan een boete kunnen verwachten.

0: wachten. Ook wordt opgetreden tegen bestuurders die hun kenteken afplakken. De organisatie achter het boerenprotest heeft boeren al opgeroepen om de snelweg te vermijden. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met een windmolen van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boeren erven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf 15 meter hoog, maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en lange vergunningstrajecten met zich meebrengen. En tientallen eigenaren van recreatiewoningen op recreatiepark Kniphorst in Anlo voelen zich op het park niet meer veilig. De gemeente en parkbeheerder houden extra toezicht om illegale bewoners te weren. Maar een deel van de vaste bewoners ervaart dat als intimidatie. Een brief aan de gemeente aan hun is door 33 mensen ondertekend. Zij vragen zich af wat de gemeente doet met de gegevens die ze op het park verzamelt en willen graag in gesprek. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Als die nou is dan met het weer.
2: Een bewolkte en koele dag vandaag en ook regenachtig. De buien komen samengeklonterd zodat het meer de indruk wekt van hele regengebieden. Het blijft koel vandaag met maximale graad of 19. De wind is matig en waait vanuit westelijke richting. Vanavond wordt het wel enige tijd droog.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: vraag. De vraag is natuurlijk: Why do fools fall in love van Diana Ross?
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is 6 minuten over half 11. Remco die is vandaag voor ons op Chuck. En als ik zeg Remco, al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Wat denk jij dan?
3: Nou, ja, mooi man. Dan denk ik direct aan kwekerijen. Hè?
0: Ja, zeker. Ja.
3: En daar ben ik, hè, helemaal in Wilhelmina-oord. Op kwekerij Arborealis. Ja, bij mij stiet Sietse. Mets, mevrouw Mets, zou ik zeggen. Ja, je bent 24 jaar. Besta je. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Het is een hele prestatie. Hè? Het voelt niet als 25 jaar, maar ja, het is echt zo.
3: Ja. 25 jaar, hoe is dat begonnen eigenlijk hier in Wilhelmina-Oord?
4: Ja, het begon eigenlijk in Frederiksoord. Daar is de tuinbouwschool. Ja. Gerard Adriaan van Swieten, een tuinbouwschool, toen nog. En daar gingen Misha en ik de boomteeltopleiding doen. Daar troffen we elkaar. En ja, we konden een stukje land huren. Plantjes kweken was het leukste wat we op dat moment konden bedenken. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Dus we zijn van heel klein begonnen naar ja, de kwekerij zoals die vandaag is.
3: Ja, 9 hectare begreep ik.
4: Ja, 9 hectare is het totaal. We gebruiken sommige stukken ook heel extensief hoor. We kweken met de natuur. Dus we hebben ook ruimte nodig voor ruigte. En voor vogeltjes, voor de insecten, de natuurlijke bestrijders. Maar ja, het is een flinke lap, dat klopt.
3: Ja, ja. Nou winkt het. Dan ben wij even in de kast gaan staan. Maar je hebt hier echt van alles en nog wat staan. Hè? Aan bomen, struiken, planten.
4: Ja. We kweken een vrij groot assortiment. Echt wat je zegt, van bomen, struiken, varens, kruiden, klimplanten, van alles. Ja, in totaal een kleine 2000 verschillende soorten. En je ziet het al, hè? We hebben allemaal hele kleine partijtjes overal van. We zijn geen bulkkweker. We doen veel soorten. En ja, dan vinden we het zelf het leukste. Dan hoe meer soorten, hoe leuker.
3: Ja, ja. En die naam Arborealis, ja, ik had daar zelf dat iets met wind te maken, hè? Maar dat is helemaal niet waar, hè?
4: Nee, het is een wat lastige naam, hè? Maar Arborealis is eigenlijk ontstaan uit twee woorden. Arbor, wat boom betekent, en boor. Borealis, het noordelijke gebied. Dus bomen uit het noorden, als je het vrij vertaalt. Vroeger kweekten we veel meer bomen. Dus dat was toen een hele logische naam. Maar ja, nu tegenwoordig ook veel meer kruiden en vaste planten. Maar ja, die naam die blijft natuurlijk.
3: Ja. Ja, nou hebben we echt een superdreug jaar eigenlijk. Hè? Een zomer, ja, als je er van holt, dan kun je er volop van genieten. Maar ja, als je dan zo'n tuin hebt, ja, dan wordt het een ander verhaal, denk ik.
4: Ja, dit zijn zomers, daar wil je er eigenlijk niet te veel van. Tegelijkertijd is het misschien wel de verwachting en de voorspelling. Dus ja, daar moeten we wel op mee anticiperen. Hè? We kweken op de kwekerij veel planten die ook ja, droogtebestendig zijn. Of klimaatbestendig zelfs. Want ja, we weten ook niet wat de herfst en de winter gaan doen. Het kan wel eens heel nat worden. Ja. Dus als je planten kweekt die zowel tegen natte periodes en droge periodes kweekt. En als
3: je die heb je dus?
4: Ja, die hebben we zeker. Ja, ja. En dan, ja, je moet mee met de natuur. Je kan er wel tegen gaan vechten, maar je kan beter slim gaan aanplanten en ja, dan maar de sterkste soorten uitzoeken.
3: Ja, en toch veel sproeien, denk ik ook. Hè?
4: De kwekerij moeten we heel veel sproeien. Ja, ja, dus we zijn heel dankbaar met deze regenbuien. Dan kunnen we ook weer eens wat andere dingen doen. Nee, het vraagt veel water en veel aandacht, want we willen natuurlijk wel ja, goed voor onze plantje zorgen.
3: Ja, maar het is als met een feestweek dan, hè, als zo'n week.
4: Ja, dit is echt een feest. Ja, ja, de natuur kan weer opgelucht ademhalen en wij ook. Het is echt heel aangenaam dat het nu even wat regent. Dan maar in de kas bezig. Ja, we zijn blij met deze buien.
3: Ja, nou run jij deze kwekerij met Misha. Maar ik zie veel meer mensen rondlopen. Bent dat vrijwilligers of bent die hier ook bij je aan het werk?
4: Ja, we hebben mensen aan het werk op de kwekerij. En ons team bestaat uit 9 personen. En dan hebben we ook nog de vrijwilligers erbij. Dus we, in totaal zijn we met een mooi clubje van een man of 15, 16 soms wel.
3: Ja,
4: ja, er is altijd veel werk te doen. Hè. Ik zei het al, we kweken heel veel soorten. Dus dat is heel veel intensief werk, handwerk. En ja, daar hebben we veel handen voor nodig.
3: Ja,
4: klopt.
3: Ja. Hij noemt een feestje omdat je 24 jaar bestaat.
4: Ja, dit vieren we natuurlijk. Ja, ja, op verschillende manieren.

0: manieren, zowel met het team als met ook onze collega-kwekers uit het land. Die komen binnenkort langs voor een feestje. Voor onze klanten hebben we een speciaal jubileumprogramma samengesteld. We hebben veel evenementen met leuke acties, maar ook plantpraatjes over heel actuele thema's. Zo hadden we afgelopen weekend klimaatbestendig tuinieren. Gaan we in de herfst nog kijken van wat zijn de leuke bomen die je dan kunt planten. Hebben we nog ook een dag met een kortingsactie. Dus we vieren dit volop. Ja.
1: Ja. Nou, Wim, je hoort. Nou. Groot feest hier eigenlijk.
2: Ja, ja. Dat dacht ik. En met bloemenplanten is dat een feest.
1: Met hem.
2: Ja, maak maar een mooi stukje van. Dank je wel, Rico.
3: Ja, goed. Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: De Jackson 5 was dat en I Want You Back.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik moest gistermiddag even de tandarts toe. Want ik had wat ongemak in mijn mond. De aftakeling is begonnen, zeg maar. Ik had twee weken geleden tijdens een weekendje weg brak in één keer een stuk van mijn kies af. Nou, nu gebeurt dat wel vaker natuurlijk. En dan moet je dus de tandarts bellen en hoop je dat je snel terecht kunt.
2: Ja.
0: Dat viel bij mij gelukkig mee. Ik heb maandagochtend gebeld, ik kom dinsdagmiddag meteen terecht.
2: Dat is snel.
0: En gisteren dan even het grote werk afmaken, zeg maar. Nou, dat was ook wel redelijk vlot gebeurd.
2: Ja.
0: Dus vond ik netjes.
2: Nou.
0: Want je hebt vaak wel eens als je moet bellen bij een tandarts of bij een huisarts, dat het nogal eventjes duurt voordat je aan de beurt bent. En vooral, ik weet niet hoe het bij jou is, of je vaak heen gaat of vaak even moet bellen. Meestal dan reken je erop dat je dezelfde dag nog terecht kunt. Nou, dat is natuurlijk altijd niet meer zo. En wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze hun klachten een beetje aandikken.
2: Oh ja.
0: Van ja, of heb je al paracetamol gebruikt? Ja, ik slik al twee weken paracetamol. Ja, ja, en ik heb een koorts, dat is echt niet normaal meer. Terwijl dat dus niet zo is. Of dat je gewoon niet meer kunt lopen als je, dat je heup uit de kom is, bij wijze van spreken, terwijl je alleen maar een klein beursje hebt.
2: Heb je dat ook gedaan?
0: Nee. Ik heb niet aangedikt. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het ooit één keer gedaan bij een huisarts. Maar dan gooi ik wel een paracetamolletje in of zo. Maar ik denk, ja, ik moet daarheen. Dus ik moet toch heen, dus heb ik het iets overdreven. Zeg maar een klein beetje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon de angst om niet serieus genomen te worden, denk ik, hè?
0: Ja.
2: Dat het is.
0: Ja, en ik heb het wel eens eerder hier in de uitzending over gehad. En dat ga ik dus nooit weer doen. Want je komt altijd bij de assistenten kort terecht. Of bij de telefoon bij de centrale, er zit iemand die doet dan de eerste beoordeling van moet het wel of niet, of kan, is dat spoed of wat dan ook. Maar en het is best natuurlijk al lastig om dat af te wegen, van wat is nu wel of niet serieus. En heel veel mensen, ik heb het toen ook een beetje aan bijzonder, sorry daar nog voor, die nemen dat dan niet helemaal serieus, want die willen alleen maar met de arts zelf praten. Want die heeft er dan voor doorgeleerd. Terwijl die mensen die daar aan de telefoon zitten natuurlijk ook best wel van hoed en rouw af weten en heel veel ervaring hebben.
2: Ja.
0: Dus daar moet je ook altijd voorzichtig mee zijn. Maar die moeten dus die eerste schifting maken van oké, ik moet dit serieus nemen, ja of nee. Dus het is best wel een dingetje natuurlijk.
2: Dus, het is natuurlijk altijd lente.
0: In de ogen.
2: Van
0: de tandartsassistenten. Ja. Want die gaat er uiteindelijk maar om. Dus er is één die dat doet. Orchestral manoeuvres in the dark nu hier op Radio Rente. Dit is Forever Live and Die.

Dennis Hendrix, samen met zijn band. En geef nooit op. Straks na 11 uur nog een uurtje. Koffie en Keuvel met het tweede half uur. Natuurlijk weer in gesprek met Ellen van het Drents Archief. En vandaag gaan we het hebben over, jawel, de grote rietplas in Emmen. Dit is Dusty Springfield op Radio Drenthe.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met

0: het water tanken omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Lift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.

jaren 80. Een paar hits waarvan dit er eentje was met de zanger Roland Gift, Fine Young Cannibals en met She Drives Me Crazy. Nog eventjes wat verkeersinformatie. De N371 Assen richting Meppel. Nog ruim 5 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. En dat tussen Dwingelo-Diever en Ufte. Dus hou daar nog rekening met langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dit zijn Feline en Melle op Radio Drenthe. En Remember Us.

0: bij Sam en David.
1: Ik moest even lachen, want ik had de microfoon al openstaan, maar dat had je niet in de gaten. Je was even een beetje aan het mee.
0: Ik was lekker aan het meeneuren, ja.
1: Heel heerlijk,
0: ging
1: toch?
0: Ik ging mijn microfoon open. Ja.
1: Sorry.
0: Oh, ja.
1: Goed,
0: kan gebeuren. Sorry voor alles.
1: Ja. Hey, het is tijd voor wat dierennieuws. Ik zag gisteren iets van een bedreigde minischildpad die geboren is in Diergaarde Blijdorp. En ik denk, nou, hartstikke leuk. Maar dat beestje is dus nog kleiner dan een peperclipje. Nou, peperclipje, dat is 2,5 centimeter ongeveer. We hebben nu wel zo'n ding liggen, volgens mij. En dat is toch ongelooflijk wonderlijk. Zo'n klein schildpadje. En dat er dan de moed uitgroeit tot een schildpad van ongeveer 10 centimeter. Nou, dat zijn zulke dingetjes.
0: Ja.
1: Prachtig mooi toch, die dieren.
0: Ach, dat is leuk.
1: Ja, mooi dierennieuws. Ander dierennieuws. Ik zag gisteren trouwens ook iets wat we over slangen hebben. Was er nog gisteren niet in Drenthe bij Camping Witte Zomer ook een ringslang gevonden?
0: Echt?
1: Heb je dat gelezen?
0: Nee.
1: Ja, er was een bezoeker, die kwam die tegen. Die slang die was ergens in terechtgekomen. En die is er door iemand van het personeel weer uitgehaald en vervolgens weer in de natuur uitgezet.
0: Oh.
1: Natuurlijk, een ringslang is niet giftig. Een adder moet je wel mee oppassen, volgens mij.
0: Ja.
1: Als die je bijt, dan kun je beter even bij de huisarts langs gaan. Maar in dit geval was er ook nog iemand anders. Ja, ook een slang kwam die tegen. Een dame uit Venlo. Want die wou even wat uit haar kledingkast halen. En wat zat daar? Een jonge netpython. Nou, een python, ik heb sowieso niks met slangen. Ik vind slangen altijd eng. Überhaupt al. Ja, ook al is er een van 10 centimeter bij wijze van spreken, vind ik er nog niks aan. Dus, maar je zou maar zo'n beestje tegenkomen. Wat bleek nou? Die was van de buurvrouw. En die was ontsnapt.
0: Oeps.
1: Dus je moet altijd even in de gaten houden, wat voor huisdieren hebben mijn buren?
0: Ja, nou, onze buren hebben 2 konijnen, weet ik. Want wij passen wel eens op.
1: Oh ja, dat scheelt. Ja.
0: Maar die, dat kan ik hebben. Maar ik zou het toch wel minder prettig vinden als zij ook een python zijn.

0: Was laat bij Hogeveen ook niet zo'n slang aangetroffen die daardoor een weekje heen kriolde?
1: Ja.
0: Die kunnen 4 tot 6 meter lang worden.
1: Ja, dat wil je niet.
0: Dat is best wel lang in dit geval. Maar moet je dan nog wel dat soort dieren gaan houden in Nederland?
1: Ja, geen idee. Ja, dat lijkt mij niet.
0: Het zijn exoten natuurlijk. Het hoort hier niet thuis. Ja. Ik vind een dierentuin is tot daar aan toe, maar om zo'n beest dan ook thuis te hebben. En wat voor lol ga je met je python op de bank zitten naar B&B voor liefde kijken of zo? Hoe werkt het dan?
1: Dan kun je zo'n python toch niet aan doen.
0: In dit geval. Nee, helemaal niet. Als je een paar afleveringen van elkaar ziet, ik zal er mee uitkijken. Goed. Maar Freek Vonk was niet in de buurt, maar ze hebben het gelukkig wel opgelost met de dierenpolitie. Dus dat scheelt dan weer. Suzanne en Linda kan nog iets en nu Upside Down.

0: gemaakt. Dit waren ze met Need You Now. Straks het nieuws uit de regio. Vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. Met onder andere in gesprek met Ellen van het Drentse Archief. En gaan we het hebben over een stukje historie. Waar niet iedereen volgens mij weet van heeft. Namelijk de grote Rietplas in Emmen. Dit is Jimmy Neal op Radio Drenthe. En Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. In Peest, Dalen en Dievenbrug zijn vanochtend boeren begonnen aan een tocht langs gemeentehuizen in Drenthe. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen en willen dat gemeenten een steunbetuiging ondertekenen. Burgemeester Spoelstra in Westerveld wilde de steunbetuiging niet ondertekenen.

0: zegt er wel toe de zorgen van boeren mee te nemen naar landelijke contacten. Na de tocht langs alle gemeentehuizen verzamelen de boeren zich bij het provinciehuis in Assen. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boerenerven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf 15 meter hoog, maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En de wijk Vosmaat in Coevorden wordt na jaren van wachten onderhanden genomen. Een geschil tussen een projectontwikkelaar en de gemeente zorgde voor de vertraging. De gemeente gaat nu permanente straten aanleggen en inrichten met groen en verlichting. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2027 afgerond. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Verkeersinformatie, de N371 staan twee files Assen richting Meppel. De eerste is bijna 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat is tussen Wittelte en Uffelte. En vervolgens ook Assen richting Meppel op diezelfde N371. Bijna 7 kilometer langzaam rijden verkeer. En dat tussen Wisselte en de aansluiting met de A32. Dus hou daar rekening mee. Het weer dan met Hans Nienhuis.
2: Een bewolkte en koele dag vandaag en ook regenachtig. De buien komen samengeklonterd zodat het meer de indruk wekt van hele regengebieden. Het blijft koel vandaag met maximale graad of 19. De wind is matig en waait vanuit westelijke richting. Vanavond wordt het wel enige tijd droog.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Mark Dynamunic op Radio Rente en niet of nooit geweest.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drentsarchief, want het is woensdag. Ellen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Je bent nog een beetje in de vakantiesfeer, volgens mij. Vakantiestemming, of niet?
3: Ja, ik wilde nog een beetje in vakantiesfeer blijven. En met jou goed vinden wil ik, om die reden, wil ik naar Emmen.
0: En wat is er dan zo bijzonder in Emmen?
3: Want bij Emmen, jou direct vakantie?
0: Emmen staat altijd een beetje heel laag in het lijstje van de meest attractieve plaatsen. Maar als je in Emmen woont of omgeving, dan heb je dan niet dat gevoel. Maar waarom zouden we dan wel naar Emmen gaan?
3: Nou, voor een beetje vakantie wil ik naar het Dubai van Drenthe. En dan komen we in Emmen terecht. En dan komen we terecht op de Grote Rietplas bij Park Zandoer. En dan zul je denken, waarom gaan we het daarover hebben? Zit daar een mooie geschiedenis aan? Jazeker. Maar daar hoeven we eigenlijk niet zo heel ver terug in de tijd.
0: Okay.
3: Nog maar iets meer dan 30 jaar gaan we terug in de tijd. Iets meer dan 30 jaar geleden is het zuidelijkste deel van Emmen, namelijk de wijk Rietlanden, wordt gebouwd in de jaren 80 rondom de kleine Rietplas. En dat meertje is geen natuurlijk water, maar een aangelegde recreatieplas. Mm-hmm. En voordat er huizenbouw kwam, was dat terrein slechts een heideveld met enkele boerderijen eromheen. Maar dat idee van een meertje met huizen eromheen, dat bevalt in Emmen goed. En dus ontstaat er een plan om ten zuiden van die wijk Rietlanden een veel grotere recreatieplas te maken. En dat plan komt niet zomaar uit de lucht vallen trouwens. Want al in 1969 werd er op het gemeentehuis van Emmen al hardop gepraat over een groots waterrecreatieproject. Maar dat kwam in die tijd nooit echt goed uit de verf. Pas in de jaren 80, dus tijdens de bouw van de Rietlanden, toen kwam dat plan weer op tafel en werd al gauw de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. En zo kwam er een nieuw, groot en origineel plan. De Drentse Meren, parkdomein de Drentse Meren. Aan de ene kant moest er een woonwijk komen met ongeveer zo'n 800 woningen. En aan de andere kant dan een recreatiepark. En begin jaren 90 is de ontwikkeling van dat parkdomein Drentse Meren in volle gang. Zo'n 45 grondeigenaren en boeren die ruilden of verkochten hun landerijen daar om plaats te maken voor Nederlands meest exclusieve vakantiepark van Nederland.
0: Okay.
3: Wat moesten er dan komen? Honderden vakantievilla's voorzien van alle denkbare luxe en comfort. Een appartementenhotel, een thermaal bronnenbad met kuurcentrum, restaurants, winkels. Er moest een 18 holes golfbaan komen. Prima. En een waterplas van 200 hectare. Dat was het grote plan. Nou, en dan denk je, waar moet je met al die grond heen als je dat allemaal gaat uitgraven voor zo'n recreatieplas? Mm-hmm. Nou, dat zand wordt niet alleen gebruikt om de bouwgrond op te hogen, maar bijvoorbeeld ook bij een ander prestigieus project, namelijk de verdubbeling van de Rijksweg N37, de weg van Hoogveen naar Zwarte Meer, waarmee uiteindelijk de A37 als autosnelweg in gebruik kon worden.
0: Dus
3: de weg naar de grens met Duitsland. Daar hadden ze wel wat grond bij nodig en daar kwam de ontwikkeling van de Grote Rietplas, die kwam daar goed bij van pas. Maar in Emmen wordt in 1994 wel wisselend gereageerd op de plannen. In de Emmer gemeenteraad reageerden diverse partijen met afschuw op de in hun ogen overdaad aan luxe die gepland stond op die Grote Rietplas. Ze vroegen zich af of het niet een tandje minder kon. Want ze zeiden, vakantievilla's voorzien van whirlpool, magnetron, espresso-apparaat, afwasmachines en ze noemden het geavanceerde telecommunicatiemiddelen, lees de fax. Was dat niet wat veel?
0: Decadent.
3: En nu zouden we zeggen, decadent, man. En nu zeggen we, staan we met z'n allen, we zeiden het al even in het voorgesprek, gaan we massaal naar de glamping.
0: Ja.
3: Maar toen vonden ze een vakantiehuisje met een afwasmachine en een espressoapparaat, dat vonden ze toch wel al wat veel van het goede. Maar de initiatiefnemers en de investeerders wisten het zeker. Die zeiden, de markt vraagt om luxe. En als je zo'n grootschalig recreatieoord wilt realiseren, dan moet je gewoon iets anders brengen dan wat er al is. Het wordt een groot

0: nou, bijna megalomaan plan. En ja, dan weet je al hoe het weer eindigt. Het blijkt een zeepbel die na een paar jaar volledig uiteenspat. En dat heeft alles te maken met sleutelfiguur in die tijd, investeerder Rob Jacob. Hij presenteert zich als een schatrijke investeerder met een enorm familiekapitaal in Zwitserland. En ja, met veel allure weet vrijwel iedereen, weet hij iedereen te overtuigen dat hij de miljoenen voor het project moeiteloos kan ophoesten. En de gemeente Emmen die ziet hem dan ook echt als de redder van het vakantiepark dat maar niet van de grond wil komen. Maar Rob Jacob blijkt een meesteroplichter te zijn. Hij blijkt zijn rijkdom, zijn achtergrond en zelfs een groot deel van zijn identiteit te hebben verzonnen. En uiteindelijk blijft de gemeente achter met een schadepost van ongeveer 3 miljoen gulden. En het plan voor dat park, de Drentse Meren, dat belandt tijdelijk in de prullenbak.
1: Ik las die naam inderdaad, Rob Jacob, ja. En toen had ik ook zo'n oh-ja-erlevenis. En ik, oh ja, natuurlijk, die naam die zegt me weer alles. En er is ook onlangs volgens mij nog een podcast over verschenen, of niet?
0: Ja, klopt. Van Dagblad van het Noorden heeft een fantastische podcast. Echt een aanrader. De ware Jacob. En daarin wordt ook duidelijk dat het project de Drentse Meren niet het enige project is wat hij om zeep heeft geholpen. En dat hij nog jaren na zijn Drentse avontuur mensen in binnen- en buitenland wist te misleiden. Maar ja, dan moet Emmen even op de bladen zitten. En, maar wil het toch verder met het project rondom de Grote Rietplas. En het project komt ook wel op gang. Het krijgt een nieuwe naam. Die oude naam is wat besmeurd door alle gebeurtenissen. Het krijgt de naam Park Sandoer. En die geologische term Sandoer die verwijst dan weer naar een uitloper van een gletsjer. En dat past dan weer bij de ligging van het park op de zuidelijkste punt van de Hondsrug. Dus daar is het naar vernoemd. En ja, die wijk is gebaseerd op een Engels concept van de garden cities. Echt van die tuinsteden waarbij delen van een stad van elkaar gescheiden worden door ja, groene zones. En die zones zijn er op de Rietplas natuurlijk vrij letterlijk. Ja. Want Park Sandoer wordt gebouwd in de vorm van schiereilanden op het water. Een beetje de vorm van zo'n palmblad. En dan zijn we natuurlijk weer terug bij dat Dubai van Drenthe waar we het eerst over hadden. Waar natuurlijk vrijwel alles mooi in van die schiereilanden. Eilandjes op het water is gebouwd. Dus je kan zeggen dat Emmen een voorbeeld is geweest voor die grote stad Dubai.
1: Ik denk het wel. Ja.
0: Waar ze alles in palmbladeren gieten, zo'n beetje.
1: Ja.
0: Nou ja, dan worden eind jaren 90, eigenlijk gaat het best wel vrij voorspoedig. De eerste woningen worden in 1998 al opgeleverd. Het recreatiepark opent een jaar later. En dan denk je, nou, so far so good. Maar de ontwikkeling van Park Sandoer gaat nog steeds niet over rozen. De bouw stagneert. Ja, we komen natuurlijk in een grote financiële crisis in begin jaren 2000. En de woonwijk wordt wel afgemaakt, maar de recreatiebungalows blijven een beetje achter. En soms duurt het echt jaren voordat ze worden verkocht, die woningen. En vijf eilandjes van dat palmblad, die blijven dus ook leeg en worden een soort woest natuurgebiedje. En pas 3 jaar geleden worden die laatste palmbladeren bebouwd. En komen er nog 122 recreatiebungalows bij. En nu is eigenlijk Park Sandoer pas af. Dus we hebben er 30 jaar op moeten wachten. Maar we hebben nu een fantastisch recreatiegebied in de buurt van Emmen. En ja, die combinatie tussen vakantiepark, permanente bewoning en recreatie, dat is ook wel echt situatie. Dus wat dat betreft is Park Sandoer wel echt ja, een heel mooi gebied om van historie uit, van weilanden naar ja, wat de mens toch eigenlijk kan maken allemaal.
1: Ja.
0: Dus,
1: en ja, nu natuurlijk ook een mooi gebied om te recreëren, maar ook muziekfestival heb je er ook nog een keer. En komend weekend bijvoorbeeld het Vliegenfestival, dat is de ideale plek om dat daar te organiseren.
0: Ja, het is volgens mij gebeurt daar elke week weer wat anders bij die Rietplas. Het enige wat een beetje minder populair is dat er regelmatig blauwalg voorkomt.
1: Ja.
0: Dus de waterkwaliteit is niet altijd op orde. Maar goed, het belemmert de pleziervaart en alle recreatie rondom de plas niet. En het is gewoon hartstikke fijn om daar rond te lopen en lekker van een ontspannen dag te genieten.
1: Hartstikke mooi, Ellen. Nou, we hebben ook ondertussen wat foto's laten zien uit de collectie van de dienst Landelijk Gebied van de Grote Rietplas.

0: was. Dus en anders kunnen jullie op de website ook ongetwijfeld nog treffen voor wat meer informatie.
1: Zeker weten.
0: Mooi zo.
1: Altijd welkom, online of in het Drentse archief.
0: Hartstikke goed. Bedankt Ellen, mooie dag nog.

Fleetwood Mac. Dat met Hold Me. Dat had ik net even met Ellen over de grote rietplas. En dat ik al zei, komend weekend daar inderdaad het Vliegerfestival in Emmen. Begint komende vrijdag om 7 uur 's avonds tot een uur of 12. En vervolgens ook zaterdag van 10 tot 12 uur 's avonds. En dan zondag de 23 ook nog een keer van 10 uur 's ochtends. En dan tot 6 uur 's middags. Meer informatie kun je vinden op www.vliegerfestivalemmen.nl. Met allemaal komend weekend bij de grote rietplas. Tot zover deze Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Mooie dag nog. Tot slot is hier Madonna.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
4: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een

0: 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Een advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Hij was leraar Engels voordat hij doorbrak met de band. Mark Knopfler heb ik het dan over. Nu houdt hij zich vooral bezig met het verzamelen van hele bijzondere, hartstikke dure klassieke auto's.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Lady Writer was dat van de Dire Straits. Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert. En wat fijn, David. Ik heb je gemist dat je er ook weer bent.
3: Ja. Nou, dat is even geleden inderdaad.
0: Weken gewoon.
3: Ja, dan heb je in die vakantieperiode.
0: Wist je je wachtwoord nog toen je opstartte?
3: Ja, nou, dat was even spannend. Ik dacht, oh, wat was het ook alweer? Maar toen vulde ik hem in en toen dacht ik, ja, dat voelt alweer vertrouwd. En ja. Hij deed, ik hoef hem niet direct te veranderen, dat scheelt ook altijd.
0: Ja.
3: Dus dat ging allemaal goed. Ik heb me door een hele stapel mailtjes heen geworsteld. En nou ja, het voelt inmiddels allemaal weer alsof ik nog ben geweest.
0: Blij dat je er weer bent. Ja, het gewone, tussen aanhalingstekens, leven is weer begonnen. Hè? Scholen weer, zijn weer begonnen. Jij houdt ons op de hoogte van al het nieuws vandaag. Praat ons daarbij over bij ook in de nieuwsbulletins van half. Nou, natuurlijk gaan we het hebben over de stikstofmars. Hè? Wat is het laatste nieuws daarover?
3: Ja, nou, die boeren die gaan natuurlijk langs alle gemeentehuizen. En ze willen eigenlijk dat die gemeenten een soort ondersteuning tekenen.
0: Mm-hmm.
3: En dat ze dat protest steunen. Maar de burgemeesters van de gemeente die hebben daar vooralsnog niet zo heel veel zin in. De burgemeesters van Tinalo, Emmen, Coevorde, Meppel en Westerveld die hebben al gezegd dat ze die steunbetuiging niet gaan ondertekenen. Maar dan komt er wel een zinnetje achteraan van we begrijpen jullie zorgen en we nemen dat mee.
0: Mm-hmm.
3: Natuurlijk, maar ja, die steunbetuiging die wordt niet getekend.
0: Honderden boeren zijn op dit moment onderweg bij ons in de provincie.
3: Ja, inderdaad. En straks verzamelen ze zich allemaal bij het provinciehuis in Assen. Ik ben benieuwd of die ook... Ja, volgens mij waren er zo tussen de 500 en 600 boeren nu in die verschillende groepen onderweg. Ik ben benieuwd of die ook allemaal naar Assen straks komen. Dat gaan we zien.
0: Nou, er wordt wel rekening mee gehouden, want er zijn ook wegen afgesloten hier in Assen. Je kan alles lezen via een live blog op onze site rtvdrenthe.nl. Het levert ook wat overlast op de weg. We houden je daarvan op de hoogte. 8 kilometer bij Uffelte is het nu langzaam rijden. We gaan zo meteen ook even schakelen met onze verslaggever, die ook mee is. Vanuit drie kanten in de provincie is vanochtend vertrokken. En onze verslaggever is mee met één kant, zeg maar. Daar hoor je zo meteen meer over. Wat gaan we nog meer allemaal doen? We gaan natuurlijk schakelen met Remco. Remco is onze opjakverslaggever vandaag. Hij is onderweg naar Fries. Wat daar te doen is, dat hoor je zo meteen. We gaan bellen, als het tenminste lukt, met Fiona. Want ze stuurde net een appje dat het nog wel eens lastig kon worden. Viola is in Zuid-Afrika. Momenteel. En ze luistert naar Radio Drenthe. Maar ze appte, ik heb een hele moeizame verbinding hier. Dus we gaan hopen, fingers crossed, op zijn goed Drenthe dat het gaat lukken vandaag. En we gaan het hebben over, jawel, droge worstchips. Want dat komt binnenkort op de markt. Dat was er nog niet.
3: Nou, gek.
0: Hoor je zo meteen meer over. Naar Bente.

0: Tops en Don't Walk Away. En daarvoor de nieuwste van Bente. Ja, chips. Je hebt ze in allerlei smaken. Paprika naturel, maar ook patatje oorlog, pittige pepers. Augurk zag ik laatst. En een tijdje terug kwam de eierbalsmaak ook op de markt. Rudolf Waarheid werkt in een supermarkt in Bijlen. En samen met collega's heeft hij een nieuwe chipssmaak bedacht. Die binnenkort echt in de winkel komt te liggen. En het heeft een echte Drentse smaak. Rudolf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat hebben jullie namelijk bedacht?
1: Nou, wij waren inderdaad, wat jij zegt, wij waren aan het werken. En wij zagen inderdaad, de chips die naar eierbal smaakt. Die verkochten wij daar ook bij ons in de winkel. En die verkochten wij erg veel. En toen, s'morgens was ik aan het werken samen met mijn collega. En die zei, toen zei ik tegen elkaar van, nou, hoe kan het toch dat er geen droge worstsmaak is? Nou, en zodoende zijn wij erop gekomen. En daar zijn we naar mijn baas geweest, naar Matthijs. En die heeft, hij zegt, Rudolf en Stefan, dit ga je nooit weer bedenken. Dit gaan we doen.
0: Nou, ja,
1: en nu zijn we een jaar verder. En nou gaat het gewoon gebeuren.
0: Ja man, er komt gewoon droge worstchips op de markt.
1: Er komt inderdaad droge worstchips op de markt.
0: Jij dacht gewoon, ja, die eierbal van die grunnigers en zo, er moet gewoon Drents product komen.
1: Nou ja, precies. Ja, daar zit wel een beetje Groningen tintje aan. Want de kruiden die komen met Groningen weg. Maar dat is ook het enige eigenlijk.
0: Maar wat goed dat het zo opgepakt is. Want hoe gaat het dan? Ja. Een jaar terug bedenk je zoiets. Hè? Dan zit je met z'n tweetjes bij elkaar. Dan stap je naar de baas. En hoe gaat het dan? Hoe krijgt het dan daadwerkelijk zover dat je echt droge worstchips krijgt?
1: Nou, het was zo. Wij zijn eerst toen en wij krijgen ook lokaal ergens aardappels vandaan. En die hebben me toen eens bij betrokken, want ik denk, waar wordt dat gemaakt? Hoe moet je dat maken? Nou, dat blijkt ook een heel proces te zijn. En aan de hand daarvan heeft Matthijs even ons bij de hand gepakt. En die heeft gezegd van, nou, gaan we dit en gaan we dat en gaan we zus en gaan we zo. Toen zijn wij bij de droge worstenfabrikant geweest. En die heeft gezegd met de kruiden wat je in de droge was doet. En aan de hand daarvan, wij zijn daar wel 7 maanden aan de gang geweest, want in het begin heb je veel te veel zout. Of te weinig, of veel te veel peper en te weinig. En de kruiden. En op een gegeven moment hadden we de goede dosering. Want die heeft een vriend van ons, die heeft een restaurant. Die heeft ons ook er goed bij geholpen. En zodoende zijn we er gekomen.
0: Ah, en jullie zijn kilo's aangekomen in de afgelopen jaar.
1: Dat was ik al een beetje inderdaad. er mag wel een paar kilo af.
0: Maar dat is serieus. Jullie twee waren de fijnproevers dan? Of een grote team?
1: Nee, wij zijn Stefan en ik. Stefan Boelen is mijn collega en ik. En daar is mijn baas, zeg maar, dat is de joker. Die heeft me ingezet en die helpt ons daar helemaal mee.
0: Ach, en jullie zijn avonden aan avonden wezen proeven dus?
1: Wij zijn hier al een jaar mee bezig en ik denk, nou, het aantal uren wil je niet weten.
0: Nee, maar vast geen straf.
1: Om er allemaal een beetje vorm te geven. Dat was zeker geen straf. Dit is hartstikke leuk, dit is hartstikke leuk om te doen. Dus dat is fantastisch.
0: Wanneer komt het echt op de markt dan, Rudolf? Ja.
1: Wij hebben eind september is er een Oktoberfest in Bijlen. En vanaf daar wordt geïntroduceerd. Daar willen we ook nog even een filmpje maken die dan op TikTok kan. Want wij

0: Net zeg maar, als tekst zijn wij donders lekker eronder. Dus dat moeten we in de rondazuin.
1: Ja.
0: En dan een paar dagen later komt het op de markt en dat is een week 40.
1: Ja.
0: En dan gaat het in alle supermarkten in het noorden, wilden dat eigenlijk wel heel graag hebben.
1: Ach, wat goed. En hebben jullie ook bemoeid met de zak? Hè? Of er een of meerdere worsten opkomen qua layout en zo?
0: Nee, de layout is echt super mooi geworden. Daar zijn we ook trots op. Maar dat ga je allemaal vanzelf zien. Dat komt allemaal wel naar voren bij jullie.
1: Vertellen.
0: Daar kan ik nog niet te veel over vertellen, maar dat gaat heel mooi. Er heeft een mooie chique uitstraling. Maar het smaakt ook echt donders lekker gewoon. Dat is gewoon, dit gaan we nooit weer bedenken, zo moet je het maar zien.
1: Nee, en het hoort gewoon,
0: en we hebben twee smaken. En we hebben nog oude kaas, hebben we er ook nog bij.
1: Oh, ook nog?
0: Nou, dat zei Matthijs eigenlijk, als je visite bent s'avonds, hè, waar zit je dan, wat eet je dan?
1: Ja.
0: Kaas en worst.
1: Ja.
0: Nou, ik denk, daar gaan we die ook allebei maar doen.
1: Ach, ik ben heel erg benieuwd. Nog meer dan alleen jullie hebben meer mensen het nog niet echt geproefd?
0: Nee, daarbuiten, ja, een paar proefpersonen natuurlijk wel. Want als je maar eentje hebt, die heeft maar één oordeel. Dus we hebben heel veel mensen, we zijn maar een soort proefpanel en aan de hand daarvan... zijn we zover gekomen dat op een gegeven moment is definitief. En het smaakt ook echt naar droge worst. Het is heel apart. Het is bijzonder lekker, moet ik zeggen. Het is echt goed gelukt.
1: Ben heel benieuwd. Binnenkort in de winkels. Lang leven
0: binnenkort
1: de
0: in alle winkels in het noorden. Nou, zo is het.
1: Rudolf, dankjewel. Hier is een oda.
0: Hey, jij bedankt, hè.
1: Nationaal product.
0: Zo is het. Erfgoed is het, hè? Yeah.

tegen Rudolf gewoon. Onze Drentse dreugenworst. Binnenkort als chipsvariant dus te krijgen. Zometeen praat Davidje bij over het laatste nieuws uit de provincie. Naar CCR.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
0: In Hogeveen,
1: nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
4: Goedemiddag. Burgemeesters van verschillende gemeenten willen de steunbetuiging voor boeren niet ondertekenen. Onder de boeren rijden in trekkers langs gemeentehuizen als protest tegen het stikstofbeleid en vragen gemeenten om een steunbetuiging te ondertekenen. Burgemeester Jouke Spoelstra legt uit waarom hij dat niet heeft gedaan.
5: Ja, de gemeente zegt niet van hey, we zijn het er niet mee eens. De gemeente zegt we zijn niet het bevoegde gezag op dit gebied. Dus de zorgen die kunnen wij inderdaad meenemen. Maar democratisch genomen besluiten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Het is niet aan de gemeente om dat te gaan, aan het gemeentebestuur om dat te gaan herroepen. Maar de signalen doorgeven, zeker wel. En dat is denk ik een hele belangrijke functie van een gemeentebestuur dicht bij de inwoners die signalen ook snapt en ook de uitwerking ziet.
4: De boeren trekken na de tocht langs gemeentehuizen naar het provinciehuis in Assen. En bij

0: boerenprotesten in Meppel is een demonstrant afgevoerd. Hij zou burgemeester Maathuis hebben uitgescholden. De provincies wilden regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boerenerven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf 15 meter hoog. Maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat die hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En autocoureur Nina Gademan uit Wijster maakt zich op voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend. Tijdens de Formule 1 komt Gademan uit in de F1 Academy, een raceklasse voor talentvolle vrouwen. Ze staat daar derde in het kampioenschap. Gademan is dit weekend, net als F1-coureur Max Verstappen, te herkennen aan een Delfsblauwe helm. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
2: Hoi Janouk, goedemiddag.
1: Ja, wij zeiden al tegen elkaar, het is wel even wennen zo, hè?
2: Ja, het is opeens heel donker 's morgens en dan is het om een uur of 10 is het ook nog steeds heel donker. Dus ik kijk hier vervolgens op het weerstation en zie ik maar iets van 30 watt per vierkante meter. Om dat even in perspectief te plaatsen. Een knalzonnige zomerdag haalt wel 800 watt per vierkante meter.
1: Jee.
2: Dus dat wolkendek dat pakt er veel meer dan de helft vanaf. Voor je gevoel is misschien de helft. Nee, het is voor 95% van het licht dat je kwijt bent.
1: Ja, maar gaat dat beter worden dan of niet?
2: Uiteindelijk wel, want het is al een stuk beter dan deze ochtend. Als je nou buiten kijkt, is het al lang niet meer zo heel donker. En de regen is ook veranderd in buiengeregen. Dus tussen die buien door is het op de meeste plekken droog op de radar. En dat blijft deze middag ook zo. Sterker nog, er komen ook wel wat voorzichtige opklaringen onze kant op. Ik verwacht er geen wonderen van, maar zo nu en dan komt de zon er even wat bleekjes aan te pas deze middag. Soms wat waterig. Meestentijds dus bewolkt, maar ook meestentijds wel weer droog. Temperatuur, ja, dat is vandaag een magere verhaal. Een graad of 19, dat is wel het maximum wat we deze middag halen. En dat gebeurt bij een zwak tot later even matige westelijke wind, die uiteindelijk ook weer gaat liggen vanavond. Dan zijn er wat meer opklaringen en koelt het af naar een graad of 10. En met dat vocht dat erbij in is gevallen, is dat voldoende om het dauwpunt te gaan bereiken vannacht. Dus halverwege de nacht slaat het waarschijnlijk dicht met wat nevel of zelfs wat mist. En dan krijgen we morgen een wat anders soort dag. Ook morgen valt er wel regen, maar dan zijn de buien echt los van elkaar. Dan zijn het geen grote grijze soepluchten meer. Maar dan kun je de losse buienwolken als het ware een stuk beter zien. Een graad of 19 tot 20, zuidwestelijke wind morgen, kracht 2 tot 3. Tussen die buien door heb je opklaringen, zonneschijn, maar de buien zelf zijn ook wat pittiger dan vandaag. Het zou best eens kunnen dat hier en daar morgen wat slagen onweer in die buien zitten. Dus wees niet verrast als je morgen opeens een donderklap hoort, of je ziet een felle flits, of wat hagelstenen erbij, dat soort dingen. Nee, wel buien met pit morgen. Overmorgen op vrijdag nog steeds een aantal van die buien. Temperatuur verandert eigenlijk niet. Het blijft rond de graad of 19 tot 20 hangen. In de middag zijn er dan opnieuw buien, maar die zullen wat minder pittig verlopen. Ik denk dat het vrijdag een uitzondering zal zijn als je nog een donderklap hoort. Maar die regen is er dus nog steeds. En vandaag, morgen en overmorgen opgeteld, de meeste plekken krijgen er nog wel een millimeter of 10 bij. Kijk, dat is niet voldoende om de droogte op te lossen, maar het is wel een welkome plens. Gaan we uiteindelijk richting het weekend, dan zien we dat de wind gaat draaien van zuidwest naar noordwest. En uiteindelijk zelfs een beetje noordelijk. Dat is geen warme richting. In het weekend is het maar 18 tot 19 graden. Maar het wordt wel wat droger. Zaterdag nog een enkele laatste losse kleine bui. Zondag lijkt helemaal droog te gaan verlopen. En het weer beeld is beide dagen een mix van zon en bewolking. En dus een zwak tot matige noordwestelijke wind. Het blijft een beetje koeltjes in onze streek. Zomer en de terugkeer ervan, dat zit er voorlopig nog niet in. Maar het is ook geen drama. En die regen kunnen we wel goed gebruiken.
1: Daarom. Hans, dankjewel. Een mooie dag nog.
2: Hetzelfde.
1: Hoi. Ik ga zometeen contact zoeken met Remco. Remco is op tjak en als het goed is meldt hij zich zometeen vanuit Fries. Wat daar te doen is, hoor je zo.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data.

0: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt.

0: vrouw met de mooiste benen van de hele wereld. Tina Turner, een typical male.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Remmelt in Fries, wat is daar te doen, jongen?
3: Ja, mooi. Ja, ik sta op het tennispark van de tennisvereniging Are You Ready. En die hebben een hele nieuwe kantine hier neerzet. Ik dacht, ja, dan moet ik eens even kijken. En bij mij zit Lisbeth Hofstra van Are You Ready. Ja, dit is niet zomaar een kantine, hè?
4: Nee, dit is een hele mooie kantine. Dit is echt speciaal ontworpen, ook onder architectuur. En het is helemaal duurzaam

0: gebouwd. Ja. Dus ja, dat is gewoon een heel mooie kantine.
1: Dus zit een warmtepomp in en rijdt een zonnepaneel op.
0: Alles. En er is, we zijn van het gas af.
2: Ja.
0: Dat is ook gewoon hartstikke mooi. Dus het is echt een hele klimaatbeheersing. We kunnen koud maken, we kunnen warm maken. Ja. En zonder gas.
1: Ja, weet je al hoe alles een beetje werkt?
0: Nou, dat is simpel, maar ik weet het nog niet precies.
1: Nee, maar het heeft wel warm, bedoel ik. Dan kun je er, ja. Ja, het pand stiet er toch al wel even, dus dan kun je het wel koelen, denk ik.
0: Ja, we kunnen koelen, maar als het heel warm is, dan zitten we buiten, hè?
2: Ja,
0: we
2: ja, ja.
0: Hier niet te zitten. Ja. We zitten niet binnen.
1: Maar je kunt wel binnen zitten. Je kunt wel zo koel krijgen dat het aangenaam is.
0: Dat zou wel moeten kunnen, ja. Ja,
1: ja, misschien dan een beetje spannend.
0: Ja, nou, ja, wie zal het zeggen? Ja.
1: Ja. Ja. Als het, nou, ja, de kantine neerzet, daar denk ik wel wat steun bij, ja. Maar dat giet niet zomaar, natuurlijk.
0: Nee, het is ook een heel lang traject, is dat, hè? Alleen kun je dat niet betalen, zo simpel is het. Want het is gewoon heel duur natuurlijk.
1: Ja,
0: het
1: kost een paar centen. Ja.
0: Het kost een paar centen. Maar het is... De gemeente die heeft flink bijgedragen, dus daar waren we heel blij mee. En ook de BOZA-subsidie, dat is subsidie in verband met duurzaamheid en zo.
1: Dat is een Europese subsidie?
0: Nee, dat is Nederlandse subsidie volgens mij. En de Rabobank heeft ook wat bijgedragen hier en daar. En ja, zo komen wij aan een nieuwe kantine.
1: Zo rolt Are You Ready de verhuurd, ja.
0: Ja, zo komen wij verder. Ja. En ja, we zijn er ook allemaal heel blij mee, het is gewoon prachtig.
1: Ja. Ja, ik ben er even doorheen lopen ook met je net. Mooie kleedkamers erin, met douches en alles erop en eraan.
0: Ja, ja, ja, dat moet ook natuurlijk. Hè. Ja. We spelen hier ook competitie. En ja, de mensen die moeten zich ook kunnen douchen als ze gesport hebben. Dus dat kan allemaal. Dat is allemaal voorzien hier.
1: Ja, ja. Hoe is het met deze vereniging gesteld eigenlijk? Hij heeft veel leden nog?
0: Ja, nou, we hebben ruim 300 leden. Dus dat is op zich prachtig.
2: Ja.
0: En wat dat betreft loopt het hier in Fries sowieso goed, hoor. Qua verenigingsleven, dat loopt heel goed.
1: Ja, dat wou je toch even zeggen, hè? Omdat ja, met winkelbestand loopt wel wat achteruit, hè?
0: Ja, ja, dat wou ik zeggen, want winkelbestand loopt inderdaad achteruit, maar het verenigingsleven, dat loopt heel goed.
2: Ja.
0: Op alle gebieden, op sportgebied, maar ook cultureel en op allerlei gebieden loopt het heel goed.
1: Ja, zo slecht is het niet, vriend.
0: Nee, hoor, het is hier best wonen. Ja, dat vond ik wel belangrijk. Anders kom je veel te negatief in het nieuws. Ja, dat is niet nodig.
2: Ja.
0: Het bevalt hier heel goed.
1: Ja, maar even terug naar de vereniging. Heb je hier ook competitie?
0: Ja, we hebben hier dus ook competitie. Voorjaarscompetitie, najaarscompetitie. We hebben... ja, dat soort dingen. We doen dan mee aan het toernooi. Er is een open Are You Ready toernooi. Daar hangt nog een mooi ding van.
2: Ja.
0: Ja, en, en ook allemaal recreatieve dingen doen we hier. Ja, dat is wel enthousiasme.
1: Ja. Ja, dat is toch. En hoe zit het met de aanwas van hun eraan, zeg maar, met jeugdleden?
0: Ja, nou, jeugdleden, er kunnen altijd wel meer bij. Kleine kinderen, die zijn er best wel. Ook wel redelijk veel. Maar als de jongeren... jonger, wat ouder worden en ze gaan studeren... ja, dan vertrekken ze naar
1: andere... Dan ben je weer kwiet, hè?
0: Dan ben je kwiet, ja.
2: Ja. Ja.
1: Nou wordt dit, deze kantine, die wordt officieel opend komend weekend, hè?
0: Ja.
1: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren?
0: Ja, we hebben zaterdagmiddag hebben we de opening. Dan beginnen we met een one-point slam toernooi.
1: Oeh, wat is dat dan?
0: Dat is iets vrij nieuws. Het bestaat wel langer om. Maar het wordt nog niet overal gespeeld. We doen het intern trouwens. Dus mensen van buitenaf kunnen niet meedoen. Opgave is ook al gesloten. Maar een one-point slam, dat wil zeggen, je speelt 1-1 op het veld en er is maar 1 punt mogelijk. Oh. Dus je speelt 1 punt, verlies je en ben je eruit.
1: Dan trekt het aflopen.
0: Dan is het afgelopen.
2: Oh.
0: En zo gaat het. Dat is one-point slam. We hebben een snelheidsmeter, zodat je de opslag kunt meten.
2: Oh, kijk dat.
0: Dus dan krijgen we een master of service.
1: Ja, de BEMT erbij, die kunnen flink hard slaan.
0: Die kunnen goed hard. Maar het moet wel goed. Het moet, in.
1: Ja, hij moet wel in. Ja.
0: Ja, hij moet in. Je mag niet zomaar in het wilde weg rammen, maar hij moet er echt in. En dan is er een officiële opening door wethouder Henk Middendorp. En met een hapje en een drankje en zo. En daarna wordt er nog een demonstratie gespeeld door 2 oude leden. Maar die spelen op hoog niveau. Hoewel ze momenteel haast meer padellen dan ze tennissen. Maar desalniettemin spelen ze hier een demonstratie. Ja, die spelen heel goed.
1: Ja, nou, dan was ik vanmorgen in Hoogaan, hè, ook op een tennispark. Op een sportpark eigenlijk, want daar hebben ze er veel meer bij. Maar die waren bezig met de aanlegging van een padelbaan. Is dat ook nog eens wat om hier neer te leggen?
0: Dat zouden we heel graag willen. En we zijn ermee bezig zelfs.
2: Ja.
0: Maar het is financieel... Dit was al een heel duur project, hè? Ja. Dus het is financieel...

0: Het viel nog wel heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dan denken gemeenten, daar komt ze wel aan, hè?
0: Ja, dat denken ze misschien wel, maar dat is dan maar zo. Maar ja, we willen het heel graag. Ja. Alleen, financieel gezien is het nog lastig.
1: Nou ja, dan hoor je ook nog wat te wensen, hè?
0: Je moet altijd wat te wensen houden, maar dit is wel een hele grote wens.
1: Ja. Nou, je hebt de vlaggengies alvast mooi ophangen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is zo, maar we hebben de clubkampioenschappen deze week.
1: Oh, ja.
0: En volgende week ook nog. Deze week de singles en de mixed. En volgende week de dames en heren dubbels. En nou, daarom hangen die vlaggetjes er. Dus dat komt mooi uit voor de opening.
1: Dus niet alleen voor de opening?
0: Niet alleen voor de opening, nee. Ook voor de competitie. Voor de clubkampioenschappen is het. Ja,
1: ja, oké. Okay. Is dat nog spannend?
0: Ja, nou, dat is altijd wel spannend voor degenen die meedoen, hè.
1: Ja, zeker.
0: Dan is dat spannend, ja, tuurlijk.
1: Doe je er zelf niet aan mee?
0: Nou, in de damesdubbel doe ik mee.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, ja. Ah. Doe mee.
1: Heel goed.
0: Ja, ja. Nee, dat is leuk. Dat is ook gezellig, want dan komen de mensen komen kijken. En dan is dat altijd gezellig hier. En dat is ook altijd goed voor de kantine natuurlijk, hè. Voor de omzet en zo. Dus ja, nee, prima.
1: Ja. Nou, Anouk. Mooi feestje hier van het weekend, denk ik.
2: Ik zie het en ik hoor het.
1: Ja.
2: Remco, dank je wel. En jij gaat weer in de auto en op Jack.
3: Op Jack. Met Remco Wilkens.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Danny Vera, een rollercoaster. En daarvoor Sister Sister en Hey Susie. Honderden boeren zijn vandaag op pad tijdens de stikstofmars bij ons in de provincie. Alle gemeentehuizen worden aangedaan en uiteindelijk rijden alle deelnemende boeren naar het provinciehuis in Assen. Verslaggever Jan-Marc Guit die rijdt mee in de stoet naar Zuidwolde. Ja, waar zich steeds meer boeren lijken aan te sluiten, Jan-Marc, hè? Want hoeveel boeren schat jij daar zo in, zijn er?
1: Nou, Anouk, je had het net over honderden boeren in heel Drenthe. Maar ik denk dat je gerust kan spreken over dat er al honderden boeren alleen al op weg zijn naar Zuidwolde. Want er rijden hier continu trekkers het dorp binnen. Ik sta nu bij het gemeentehuis van Zuidwolde. Maar ik heb begrepen, we zijn net vertrokken uit Meppel met een hele stoet, dat er onderweg nog een heleboel trekkers ter hoogte van de wijk rijden. Het is gewoon één lange slinger. Alleen maar aan boeren met omgekeerde vlaggen op hun trekkers. Sympathisanten ook in vrachtauto's. In gewone auto's. Het rijdt hier aan één stuk door. Alle wegen die slippen hier ook dicht in het dorp, merk ik.

0: het wordt geschat op dat er zeker een boer of 400 hier in het zuidwesten van Drenthe in elk geval rondrijdt.
1: Ja, jij bent vanmorgen, heb jij je aangesloten bij de groep. Kan je vertellen hoe de hele ochtend is verlopen?
0: Nou, we zijn begonnen met deze groep in Dieverbrug. Daarna zijn ze doorgegaan naar het gemeentehuis in Diever. Nou, daar heeft de burgemeester de boeren ontvangen. Maar wat de boeren graag willen is dat er een steunverklaring wordt ondertekend. Namelijk steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nou, het begon al mee dat in Diever de burgemeester daar niet aan wilde. Vervolgens gebeurde dat in Meppel eigenlijk ook. Overigens moet ik wel erbij zeggen dat het sfeer gemoedelijk bleef. Maar dat er in Meppel toch wel wat... wanklanken kwamen uit het publiek toen ook daar de burgemeester zei, wij gaan niet de boel ondertekenen. Willen ze overigens niet, omdat ze zeggen, ja, het is ook niet onze verantwoordelijkheid. Wij willen ons niet mengen in dat democratische proces van de provincie en van de landelijke overheid. Maar goed, dat kan nog maar weinig begrip rekenen van de boeren hier. Tot nu toe zie ik alleen maar lachende gezichten, vooral hier in de stoet. En de sfeer is eigenlijk wel prima. We zijn nu in Zuidwolde. Daar heb ik begrepen dat de burgemeester daar niet bij zal zijn, die is verhinderd, maar dat een wethouder straks de boeren gaat toespreken. Ja, of zij de verklaring wel gaan ondertekenen. De boeren hopen het in elk geval wel, want de Wolde is natuurlijk een behoorlijk plattelandsgemeente. Maar we zullen het zien. Het is nu het wachten op tot iedereen een beetje zijn plekje heeft gevonden met de trekker. Dat is nogal een uitdaging, kan ik je vertellen, hier in de smalle straatjes. Maar daarna zal ook hier op het podium weer gekeken worden. Nou, gaat hier een ondertekening plaatsvinden, ja of nee?
1: Ja, en dan is dit... Het laatste gemeentehuis dat aangedaan wordt en dan richting Assen?
0: Nee. De boeren moeten hierna nog langs Hogeveen. Daarna nog naar Bijlen. En als laatste pas naar het provinciehuis in Assen. Het duurt hier allemaal wel wat langer dan in andere delen van de provincie. Ook gewoon omdat ze hier de meeste gemeenten bij langs wilden. Maar uiteindelijk is wel de bedoeling dat deze stoet, dus als ze ook in Hogeveen en Bijlen zijn geweest, waar ze toch ook echt wel hun geluid willen laten horen, dat ze dan met z'n allen oprukken naar Assen, naar het provinciehuis. Met al die al dan niet ondertekende steunverklaringen om aan de provincie te laten zien. Ook van de gemeenten of in elk geval van raadsleden hier in de andere gemeenten hebben wij steun. Maar ja, we zullen af moeten wachten. Tot nu toe willen ook in het noorden en in het oosten van de provincie nog de gemeenten niet namens de gemeente zelf, zeg maar, tekenen. Dus het zal even afwachten worden of de boeren wat dat betreft slagen in hun missie. Maar de aandacht, die hebben ze in elk geval wel flink te pakken.
1: Ja, hoe laat verwacht je dat iedereen in Assen is?
0: Ja, heel moeilijk te zeggen. We lopen hier al flink uit het schema. De bedoeling was eigenlijk rond het middaguur in Hogeveen te zijn. Maar wat ik zei, we staan nog in Zuidwolde. De bedoeling was 3:30. Dat denk ik niet.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen...

0: die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Waarom er vanuit Zambia naar de Radio Drenthe geluisterd wordt, dat hoor je zo.
11: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
22: Radio Drenthe.
23: Anouk in de middag met Anouk.

0: Dirk op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn. De Hulplijn.
0: Ja, fingers crossed op z'n goed, Drents. Want ik weet niet helemaal of het gaat lukken, David. We kregen een appje van Fiona aan de andere kant van de wereld. Is het gelukt?
2: Ik denk dat het is gelukt.
0: Ik heb geen idee. Fiona, ben je daar?
3: Ah,
0: oh, wat goed. Vanuit Zambia begrijp ik nu, hè?
3: Ja, we zitten nu in Zambia. En we hebben toevallig net wifi ontvangen, dus we kunnen net eventjes bellen.
0: Oh, wat goed.
3: We zitten op een bankje midden in Zambia.
0: Oh, hoe kom je in Zambia terecht?
3: In Saka in Zambia, ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
3: Ja, gek. Met een vliegtuig.
0: Dat snap ik. Maar daar woon je ook nu?
3: Nee, wij wonen in Zuid-Afrika, maar we zijn voor 3 dagen zijn we nou even in Lusaka. Om te kijken hoe het hier is. Het is hier ook lekker, maar we missen ons huis en ons thuis in Zuid-Afrika, in Marlott Park. Ja. We wonen nu in een natuurreservaat. En daar mag je tussen de dieren wonen. Dus we hebben de dieren om ons heen lopen. De giraffen en de zebra's en de kudu's. Alles loopt om ons heen. En dat missen we nu.
0: Ja, maar dan ga je zo weer naar terug. Maar hoe kom je zo bij Radio Drenthe terecht?
3: We gaan vrijdag terug. Ik heb jaren bij FCG Meppel gewerkt. En we zijn een keer bij jullie geweest. En toen hebben we dus contact gehad. En toen dacht ik van, joh, het zou leuk zijn als het misschien lukt om via jullie aan een stroopwafelijzer te komen.
0: Ja, want dat appte je inderdaad. Naast de

0: op zoek naar een stroopwafelijzer. Ja. Waarom?
1: Nou, het is niet te geloven. Maar mijn man is hier in Zuid-Afrika begonnen met kroketten te maken. En dat loopt als een trein. En ik ben begonnen met stroopwafels te maken. Maar nu ben ik met de stroopwafelijzer bezig. En dan maak ik één voor één voor één. En dat is natuurlijk prima. Maar ik heb er nou misschien wel al 1000 gebakken. En mijn stroopwafelijzer doet het dan niet meer.
0: Nee, dus je wil eigenlijk nu even een oproepje doen in Drenthe voor een wat groter, professionele exemplaar.
1: Nou, ik heb ooit eens een keer gereageerd op iemand op de app van RTV Drenthe. En die zei, kan ik jou helpen? En ik ben dat appje kwijtgeraakt. Dus als diegene luistert, zou dat natuurlijk heel super zijn om in contact te komen.
0: Oh, wacht even. Er heeft al ooit eens iemand jou zo'n stroopwafelijzer aangeboden? Oh, toen bleef het even stil. Wat zeg je, David?
2: We zullen het antwoord nooit weten. Ik zie dat ook, dat is opgehangen. De verbinding
0: is de hele verbinding verbroken?
2: Ja. Moeten we nog even opnieuw proberen te bellen?
0: Ja, zullen we het doen? Ga ik even een plaatje draaien? Of lukt dat heel snel? 1, 2, 3.
2: Nou, ik ben bezig. Maar onder druk is dat natuurlijk niet makkelijk.
0: Nee, dat snap ik. En Zambia is heel ver weg. Goh, wat grappig dat ze toch nog altijd dus Radio Drenthe is blijven volgen. Als Drenthe zijn, dan snap ik dat natuurlijk wel. Hè? Als je dan in Zuid-Afrika belandt. En dan op deze manier zou het toch mooi zijn dat er dan een stroopwafelijzer die kant op gaat. Maar hoe gaat hij dan die kant op? Of komt Fiona nog regelmatig naar Nederland om hem dan op te halen en mee te nemen? Ik zet grote ogen op richting jou. Gaat het lukken, David, nog?
2: Ik vrees van niet.
0: Wij vrezen met grote vrezen.
2: Maar ik hoor nog niks. Dus.
0: Oké. Nou, weet je, wij hebben de oproep dan inderdaad al gehoord. Fiona zoekt een stroopwafelijzer. Als er nu iemand luistert die Fiona kan helpen, reageer dan even en laat het ons even weten. 0592 33 11 88.

0: 20 minuten over 1.
1: De slingerplaat.
0: Op zoek naar muziek. En dan schrappen wij gewoon een plaatje uit die playlist die gepland staat. En dan draaien we gewoon eentje waarvan we nu nog niet weten wat we gaan doen. Welk het wordt.
2: Nee, dat is altijd leuk.
0: Dat is hartstikke leuk. Hoe werkt het, deze slingerplaat? Nou, wij lanceren een bepaald thema en daar worden dan plaatjes bij gezocht. Door jou, hoop ik tenminste. Als je een passend plaatje weet, kan je me altijd doorgeven. Appen of bellen 0592 33 11 88. 26 liedjes hebben we nodig, want we willen graag het rad dat hier in het hoekje staat van de studio, het rad met het alfabet, vullen met liedjes. Achter elke letter een liedje. Dus dat lukt ook eigenlijk altijd wel, hè?
2: Ja, dat lukt eigenlijk altijd.
0: Ja, dus we gaan nu een thema lanceren waarbij we weer zeggen, dat gaat wel lukken.
2: Ja, inderdaad. En deze keer gaan we het hebben over een gesprekje dat jij eerder vanmiddag had.
0: Ja, ik had het met Rudolf over die droge worstchips. Dat had hij bedacht samen met een collega. Hij werkte bij een plaatselijke supermarkt en hij was de schappen aan het vullen met eierbalchips. En hij dacht, ja dag, eierbalchips. Hè, ik hou van droge worst, er moet gewoon droge worstchips komen.
2: Ja,
0: en toen zijn ze naar de baas gestapt en die zei, ach jongens, wat een briljant idee, dat gaan we doen. En een jaar later komt het gewoon over, ik dacht een week of 3, officieel op de markt. De droge worstchips.
2: Je bent toch benieuwd, hè?
0: Ik ga het hoe dan ook proeven. Zeker weten.
2: Ja,
0: maar toen dachten wij, overal zit muziek in. Echt overal hoor. Alles wat we om ons heen zien gebeuren, daar zit muziek in. Maar in deze droge worstchips ook. Wij dachten nou, als we nou vandaag eens op zoek gaan naar liedjes waarin iets echt Drents bezongen wordt. En dat hoeft dan helemaal geen Drents liedje te zijn of zo. Maar gewoon dat er iets bezongen wordt wat echt bij onze provincie past.
2: Ja. Het zou heel leuk zijn als dat een Engelstalig liedje is. Als dat
0: je helemaal zingen
2: met waar iets Drents, typisch Drents wordt bezongen.
0: Waar over een heide bezongen wordt, of over een schaap, of over... Of over inderdaad een dreugenworst, geen idee. Nou ja, en dan zou het helemaal...

0: Maar een uitdaging zei David dat we 26 verschillende Drentse dingen in een liedje hebben.
1: Ja, toch? Maar dat wordt wel lastig, denk ik. Maar we gaan ons best doen.
0: Ja, er wordt al gebeld, zie ik. Zullen we eens even kijken wie er aan de lijn is? Dan kunnen we eentje noteren. Ja. 0592-33-1188. Dat was ons telefoonnummer. App of bellen dus, maakt allebei niet uit. Hi met Roek.
2: Met Maurits.
0: Dag Maurits, wat ben je lekker snel?
2: Ja, jullie zijn Engels en Drenthe.
0: Ja.
2: Bicycle van Queen.
0: Natuurlijk, Bicycle van Queen. Wat goed. Omdat je als eerste belt, Maurits, mag jij een letter kiezen op het rad?
2: De W.
0: De W van?
2: Wessel.
0: Wessel, tuurlijk, Maurits.
2: Dat is mijn oudste zoon, die is vandaag jarig.
0: Ah nee, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud is Wessel geworden?
2: 26.
0: Wauw, donders. Ben je al op visite geweest, Maurits?
2: Nee, ik ben druk aan het werk.
0: Oh, maar gaat dat nog wel gebeuren vandaag?
2: Ik hoop het.
0: Ja?
2: Ik ben boer en ik doe vandaag niet mee aan de demonstraties, want ik heb het veel te druk.
0: Oh, oké. Okay. En als er even tijd is, dan dus wel nog even een gebakje halen bij Wessel.
2: Ja, vanavond wel nog, ja. Hoop ik.
0: Wij gaan Bicycle Race van Queen erop zetten. Dankjewel voor het bellen.
2: Is goed.
0: Hey, werk ze nog even. Doei, doei.
2: Yo, hoi.
0: Nou, de eerste letter is vergeven. Kom maar door. 0592-33-1188.
3: Heb je een tijdje niet gezien? Je hebt een nieuwe vriend. En ik zie het gaatje goed.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Het is, even kijken. Half twee, het laatste nieuws uit Drenthe. David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Burgemeesters van verschillende gemeenten willen de steunbetuiging voor boeren niet ondertekenen. Onder de boeren rijden in trekkers langs gemeentehuizen als protest tegen het stikstofbeleid en vragen gemeenten om een steunbetuiging te ondertekenen. Burgemeester Jouke Spoelstra legt uit waarom hij niet heeft getekend.
8: Ja, de gemeente zegt niet van we zijn het er niet mee eens. De gemeente zegt we zijn niet het bevoegde gezag op dit gebied. Dus de zorgen die kunnen wij inderdaad meenemen. Maar democratisch genomen besluiten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Het is niet aan de gemeente om dat te gaan. Aan het gemeentebestuur om dat te gaan herroepen. Maar de signalen doorgeven, zeker wel. En dat is denk ik een hele belangrijke functie van een gemeentebestuur dicht bij de inwoners die signalen ook snapt en ook de uitwerking ziet.
7: Na de tocht langs gemeentehuizen vertrekken de boeren naar het provinciehuis in Assen. En bij het boerenprotest in Meppel is een demonstrant afgevoerd. Hij zou de burgemeester hebben uitgescholden. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boeren...

0: erven van zulke windmolens. Normaal gesproken mogen die windmolens maximaal 15 meter hoog zijn, maar die brengen veel minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En autocoureur Nina Gademan uit Wijster maakt zich op voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend. Tijdens het Formule 1 weekend komt Gademan uit in de F1 Academy. Dat is een raceklasse voor talentvolle vrouwen. Ze staat daar derde in het kampioenschap. Gademan is dit weekend net als F1-coureur Max Verstappen te herkennen aan de Delfsblauwe helm. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Het weer nog, Hans Dienhuis.
2: Het is overwegend droog, maar er zijn ook nu en dan wel wat buien. En het is koeltjes. Maximaal is het een graad of 19 bij een zwak tot matige westelijke wind. Hoe later op de middag, hoe meer opklaringen er zijn, zodat we soms even de zon zien. Vanavond en vannacht wordt het rustig en kan nevel of mist ontstaan.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
3: eSIM. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Anouk in de middag.

Michael Jackson en Beat It. Zometeen een overzicht van binnengekomen liedjes die allemaal iets te maken hebben met onze provincie. Eerst Hannah May samen met Maxime.

0: knijten van een hit van Anne Mee samen met Maxime. En ik wil dat je ligt.
1: De slingerplaat.
0: Droge worstchips. Ja, komt eraan. Bedenker hier in Drenthe, uiteraard zou ik bijna zeggen. En toen dachten wij, daar zit ook wel muziek in. Als we nou op zoek gaan naar liedjes waarin echt iets Drents bezongen wordt. En toen zeiden we, dat zou het helemaal mooi zijn als het dan een anderstalig liedje is dan Drents of Nederlands. En ploep, meteen belde Maurits.
2: Inderdaad, want Drenthe is natuurlijk een echte fietsprovincie. Dat hebben we geweten, want hij kwam met Queen en Bicycle Race.
3: Bicycle, bicycle, bicycle.
4: I want to ride my
3: bicycle.
0: En hij belde als eerste. En als je als eerste een liedje doorgeeft, mag je alvast een letter op het rad claimen. Het rad met het alfabet. Hij koos de letter W, want zijn zoon Wessel is vandaag jarig. En dus staat Queen onder de letter W alvast. De rest is nog een beetje onzeker, dus we hebben nog 25 plekken te vergeven. Maar ik denk dat deze er wel op moet. Want die kwam zo vaak binnen, David.
2: Ja, echt een fietsprovincie, dan krijg je dat. En er was nog een fietsliedje dat is ingezonden door Ali. Zij gaat namelijk voor de Rodo's.
5: Op de

0: Ja, en lekkernijen uit onze provincie worden ook bezongen. Want Fiona kwam bijvoorbeeld met deze.
1: Een wortelgroene boom, een zorenband erbij. Een lekker stukje spek en een pan met soepenbrei. De soepenbrei bloed.
0: Blues, maar ook de worst wordt werd erom bezongen en kwam ook binnen.
2: Er zit van alles in. Er zit van alles in.
0: Dan ook granagas lussen van plakkie worst.
3: Jazeker. Ook iets typisch Drents is natuurlijk de titi. En er zijn natuurlijk de wereld titi-liedjes gemaakt. Roel kwam met deze van de Chaps.

0: moeten we ook even kijken welke we het opzetten. Want er kwamen heel veel TT-liedjes binnen ook,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Heel erg leuk. Ja.
0: Maar denk je aan Drenthe, dan denk je natuurlijk ook aan...
1: Hunebedden. En dat zijn stenen, hè?
0: Ja.

0: Ja, en ik vergeet heel veel namen, want ik zie ook dat Jelmer en Frans hiermee kwamen.
1: Ja, die hoort er ook op.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. In Drenthe hebben we natuurlijk ook heel veel bos. En daar heeft The Cure een liedje over gemaakt. En Ronald stond erin.

0: fantastisch gevarieerd radweer. Hebben zo de Cure gewoon naast P&Rinus staan.
1: Ja, heerlijk.
0: Hij kwam trouwens ook nog met een andere verrassing. Dat vond ik ook mooi. Hij heeft met de sterrenwacht in Dwingelo te maken. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Lekker toch?
1: Ja. Heel goed. En dan is weer heel anders de suggestie van Jenny, maar niet minder Drents hoor.
2: Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar...
0: Verschillende plekken uit de provincie worden ook uitvoerig bezongen. En sommige wegen ook.
3: Van Burger waar wij zo in is en zong het Noord-Oerwan. En Oudelaan, nou schuurt mooi op en waar wij al weg.
0: Gert Warring met de Hunebed Highway werd doorgegeven door Roel, dacht ik.
1: Prachtig. En iets wat ook typisch Drents is, is natuurlijk onze voetbaltrots, mag ik het wel zeggen. Bovenaan in de Eerste Divisie, FC Emmen.
4: Emmen, rood, wit aan de bal.
0: Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat doen we niet. We hebben al meer dan 26 liedjes. Wij gaan een keuze maken en het rad vullen. Dank voor alle suggesties. Dat wordt nog wel weer lastig. Kill your darlings,
1: ja.
0: Drents gezegd dan, hè?

0: een sweet dream. We hebben het rat erbij gepakt.
1: De slingerplaat.
0: En ik heb een lijstje voor mijn neus met allemaal liedjes waarin iets Drents voorkomt. Ja, David, draai maar. We hebben de W al verklapt. Want de W staat voor Wessel, oftewel voor Maurits.
2: Ja, die gaat voor Queen en de Bicycle Race. Want ja, Drenthe is natuurlijk een fietsprovincie bij uitstek.
0: Ja.
2: Maar ja, al die andere letters die vertegenwoordigen andere liedjes. Dus is het afwachten.
0: Ja, moeten we kijken waar die eindigt.
2: Nou, het wordt niet de W, dat kan ik alvast zeggen. Het wordt, even kijken. Er zit er een beetje tussenin, maar het is net de letter P geworden.
0: De letter P? Helemaal goed, dan kijk ik even in mijn lijstje. En dan zie ik dat daar de schapen bij ons uit de provincie bezongen worden.
2: Schapen?
0: Ja, let maar op. Theo kwam met deze suggestie.
1: De
0: van jou.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het Noorden.

0: Ja, ja, Love is the Drug was dat van Roxy Music. En ja, Love is the Drug. Die zijn er, hè? Die zijn niet meer. Die medicijnen zijn. Ze zijn blauw van kleur, geloof ik, hè?
1: Volgens mij. Je bent weer terug, jongen.
0: Ik ben weer terug. 2 weken vakantie gehad. Heerlijke vakantie gehad met de kinderen en de kleinkinderen. We zijn naar Beekbergen geweest.
1: Dicht bij Apeldoorn.
0: Dicht bij Apeldoorn. En we hebben natuurlijk weer een hele hoop gezien. De dames die zijn weer geweldig aan het shoppen geweest. En papi bleef lekker thuis met de hond.
1: Nog naar de dierentuin geweest?
0: Nee, ik ben niet naar de dierentuin geweest. Want al die dierentuinen die lijken tegenwoordig op elkaar.

0: Nou.
1: Nee, vind je niet?
0: Nou, een beetje wel.
1: Ja, ik heb niet zoveel met dierentuin. Kijk, vroeger vond ik Emmen weer hartstikke mooie dierentuin.
0: Het oude Noorderdierenpark.
1: Het oude Noorderdierenpark vond ik vroeger hartstikke mooi. Maar als je nou kijkt, Wildlands, dan moet je gewoon een avond vierdaagse training voor afleggen.
0: En de dieren heel ver weg.
1: En dieren heel ver weg, nee. Ik denk ook niet dat ze het zo druk hebben als vroeger.
0: Nee, er mag geld bij. Er moet geld bij.
1: Dat terzijde. Luisteraars, hartelijk welkom. Aflevering 32 van met A en Hunze Backstage. Helaas, vanmiddag geen beestjes. Lucien en Gerdien die genieten nu van 2 weken vakantie. Maar ze hebben beloofd dat ze na hun vakantie toch weer terugkomen met allerlei leuke beestje onderwerpen. Voor de rest gaan we natuurlijk weer hele mooie muziek draaien. We gaan verzoekplaatjes draaien. Nou, Hans zit weer vertrouwelijk naast mij. Of moet ik dat nou net andersom zeggen?
0: Nee, jij zit vertrouwelijk naast mij.
1: Ik zit nou weer vertrouwelijk naast jou. Nou, en Koos die zit gelukkig ook weer tegenover mij. Laat dat zo blijven in de toekomst. Ja, wij zijn er klaar voor. Jullie ook?
0: Helemaal klaar.
1: Goed, dan gaan we beginnen met ons volgende nummer. Dat is het reetje van R.E.M. en Everybody Hurts.

0: Jawel, muziek uit de jaren 80, in dit geval 1983. Bo, wo, wo, en Do You Wanna Hold Me, Riemer.
1: Bo, wo, wo, dat is de naam, hè, van de band, hè?
0: Dat is de naam van de band.
1: Ja, is het een band of is het gewoon een meidengroep?
0: Een meidengroep.
1: Oh, oké. Okay.
0: Een meidenband.
1: Ja, spreek je dan ook over band?
0: Ja, zeker.
1: Als je een meiden, zoals Dolly Dots, spreek je dan ook bijvoorbeeld over een band?
0: Een band is in mijn ogen een groep. Een groep dames of heren.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, ik vind het allemaal prima. Trouwens, Drenthe is helemaal in de ban van het boerenprotest.
0: Ja, ja, ik wou het er even over hebben nog.
1: Ja, daar wilde ik het ook over. Wil je het er nu over hebben of wil je het er straks over hebben?
2: Oh, let even op, let even
1: op. Oké, Koos die komt.
0: Even een muziekje erachter.
3: A en Hunze backstage. Wat is er te doen de komende week?
0: Boerenprotesten.
1: Ja, boerenprotesten, maar dat is alleen vandaag. Niet de komende week, toch?
0: Nou, ik denk dat er meer acties volgen, hoor.
1: Ja, hè, want ik zou het wel mooi vinden als van een van de verslaggevers van Omroep Maat, onze toekomstige Omroep Maat, Jari, die is bij de boeren. En ik zou het heel leuk vinden als hij even naar de studio belt en ons verslag geeft van wat, datgene wat hij ziet.
0: Ja, ben je zelf nog opstappingen tegengekomen?
1: Ik ben, als je kijkt waar ik langs rijd, ik ben over Kiel weer en weer gekomen.
0: Dat is Groningen.
1: Wat zeg je?
0: Dat is Groningen.
1: Jawel, maar Kiel weer en weer. En dan kom je...
0: Richting de groeven?
1: De groeven en de spijkerboor. En ik heb één tractor gezien. Daar moest ik voor aan de kant.
0: Nou, ik moest sowieso al de N34 mijden, omdat die afgesloten is. Dus ik moest
1: daar
0: heen. Dus ik ben nog extra vroeg weggegaan. Want vorige week...

0: moest ik plotsklaps door Zuid-Laren heen natuurlijk.
1: Vanwege de boeren?
0: Nou, niet vanwege de boeren, vanwege die N34. Dus ik dacht, ik ga even iets vroeger weg, want voor hetzelfde geld rijden die boeren richting Annen, Zuid-Laren. Dat ze daar de boel blokkeren, maar niks gezien.
1: Ja, het zou wel mooi wezen als er hier ook in Annen was. Hè? Dan gingen we daar met een microfoon even heen.
0: Ja, liepen we even snel heen.
1: Liepen we even heel snel, met de telefoon dan.
0: Ja, hè? Maar wel met een draadloze microfoon.
1: Ja, maar dat kan tegenwoordig ook met een draadloze telefoon, met een smartphone. Dat kan ook, hè? Dan kun je prachtige interviews mee maken.
0: Maar hoe denk jij daarover? Het is natuurlijk een politieke kwestie.
1: Ze hebben gelijk. Ze hebben groot gelijk.
0: Precies.
1: Ik sta volledig voor 100.000% sta ik achter de boeren. Want dat hele stikstofbeleid, ik moet er van op de pot.
0: En eigenlijk zouden er ook veel meer burgers moeten aansluiten. Het is een politieke kwestie en daar heb je...
1: Ja, maar de burger en met name de Westelingen, de Randstad en die omgeving, die kan alleen maar een boer vinden als er een oorlogstijd is, dat er geen voedsel meer is. Dan kunnen ze de boeren pas vinden.
0: En dan komen ze zelfs lopend deze kant op.
1: Nou, ik moet... ik weet niet. Van de burgers hoef je niks te verwachten.
0: Nee, helaas.
1: En helemaal... In de Randstad en omgeving niet, hoef je niks aan te wachten. Nee, maar die weten niet eens wat een boer is. Laat staan dat ze weten wat een koe, hoe een koe eruit ziet.
0: Ik heb tussendoor op een nieuws, Radio 10 Golden, wel gehoord dat ze voornamelijk over N-wegen rijden, dus dat er nog niet op een snelweg gesignaleerd is. Ja, valt ook weer wat van te zeggen natuurlijk. Ik kan me hun wel voorstellen.
1: Ja, maar ik vind het prima hoor. Ik sta er helemaal achter als ze ook de snelwegen gaan blokkeren. Want laatst met dat ongeluk daar zo, die dochter van die ouders, die heeft wel gereden. Reageerde, hè, dat de mainstream media de schuld gaf aan de boerenprotesten op de snelweg.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is helemaal niet waar.
0: De waarheid ligt altijd in het midden. Hè?
1: Ja,
0: de politie die heeft niet gehandhaafd. Hè? Die heeft het toegestaan. Dus,
1: Openbaar ministerie schuld, die heeft toestemming.
0: Wie geeft schuld? Hè? Wie heeft schuld?
1: Degene die daar met een dikke 160 kilometer bij wijze van spreken achter tegen die auto aangekleund is.
0: Ja,
1: want die zat te slapen.
2: Hey, maar, heren, ja. Jij vroeg van kunnen we ook contact. Na de volgende plaat hebben we contact met Jari.
1: Ah,
0: heel mooi.
1: Geweldig,
2: dus,
1: super.
2: Dat gaan we doen. Dus we gaan nou snel, maar we willen graag weten wat er is natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Zeker.
1: Uiteraard.
2: En wat is het toepasselijk als het volgende nummer? De trein?
0: Dendert door.
1: De trein die dendert door, hè. En vooral bij Radio Arnhems dendert de trein ook gewoon door.
2: En Jari die draait bij. Dus dat is de titel van die plaat weer, van Train.
1: Oké.
0: Okay. Hey, leuk bruggetje, Koos.
2: En dan bel ik hem zo even. En dan mogen jullie straks even verstandig met hem praten.
1: Ja,
2: ik
1: geweldig.
2: Ja?
1: Ja, super.
2: Oké. Okay.

0: Ja, ja, dit was Vrijheid met het nummer Play It Cool. Vrijheid, dan moet ik denken aan Münchener Vrijheid. Is dat hetzelfde, Hans?
1: Zelfde.
0: Oh, dat is hetzelfde. Goed, we hebben aan de telefoon onze vliegende reporter... die momenteel bij het boerenprotest ergens bij ons in de provincie is. Jari, hartelijk welkom in het programma. Jari, ik hoop dat je mij nog wel verstaan hebt. En als je aan de telefoon hangt. Jari?
2: Muziek.
0: Muziek. Nou.

0: Ja, ja, we gaan nog even weer een poging doen om Jari aan de lijn te krijgen. En als het goed is, heeft Koos het weer allemaal opgelost en hebben we Jari aan de telefoon. Hartelijk welkom, Jari, in het programma aan onze backstage. Hallo, Jari. Jari bedoel ik.
1: Jari moet er wezen.
0: Ja, Jari is er nog niet, want hij geeft geen antwoord.
1: Even kijken, zo weer zo.
0: We blijven even hangen.
1: Connect.
0: Even connecten. Ja, techniek, de techniek die laat ons geloof ik een heel klein beetje in de steek, Koos.
1: Helemaal in de steek hier zo.
0: Die laat ons helemaal in de steek. We hopen Jari aan de telefoon te kunnen krijgen, want die is momenteel... bevindt hij zich onder de boeren ergens in de provincie Drenthe. En zoals u weet, de boeren die protesteren in deze provincie. En ja, daar willen we graag een verslagje van hebben, maar het lukt ons niet om contact te krijgen met Jari.
1: Helemaal niet.
0: Helemaal niet. Dus we gaan even weer een muziekje draaien. En dat wordt er eentje van Mary Jane. Oh nee, dat wordt In My House van Mary Jane Gills.

0: Hey, hoor je mij of niet? En hoor ik jou ook? Even kijken of ik hoor mijzelf wel. Nee, maar ik hoor jou niet op de... Jij hoort wel de uitzending. Nu wel.
1: Ik hoor jou wel.
0: Maar ik hoor jou nou ook, geloof ik. Ik geloof jou nou ook. Pak je telefoon eens als je wil.
1: Ja.
0: Nu wel, hè?
1: Ik hoor jou. Ook op de koptelefoon.
0: Ja, maar ik moet hem even via de telefoon hebben. Of ik jou via de telefoon hoor.
1: Ja, maar ik hoor alleen de uitzending.
0: Ik hoor jou wel, dus een heel klein beetje hoor ik jou. Maar niet echt helemaal. We gaan even kijken. We proberen nog één keer weer zo meteen, denk ik. Ja?
1: Ja, is goed.
0: Hoor jij hem wel? Oké.

0: Murphy, het is niet te geloven. Een doodeenvoudig telefoonverbindingje tot stand brengen. Gaat helemaal niet goed.
1: De muziek ging gewoon door.
0: De muziek ging gewoon door, gelukkig wel. En daar draait het eigenlijk ook om in dit programma.
1: Ja, was leuk geweest.
0: En de nieuws.
1: Ja.
0: Maar het was inderdaad heel leuk geweest als we Jari even aan de telefoon hadden. En ons een kort verslag deed over hetgeen wat er nu speelt bij de boeren en in de provincie.
2: Ja, we kunnen hem nou ook niet meer bereiken, omdat hij dus naar het provinciehuis is.
0: Ja.
2: Hij gaat nou naar binnen. Dus we gaan kijken. Maar ja, ik kan hem nou niet bereiken via de telefoon. Dus we moeten eens even kijken wat daar nou weer aan de hand is.
0: Ja, we gaan gewoon weer muziek draaien, Koos.
2: Welke gaan we draaien? Gaan we naar Little River Man?
0: Je hebt de vinger al op de knop liggen, okay, dus nou, start hem er maar in.
2: Dan druk ik nou op knopje.

0: Ja, ja, je zal met technicus zijn bij Radio A en Hunze.
1: Dan, hele uitdaging.
0: Dan, dat is een hele, hele, maar dan ook een hele uitdaging. Want als ik Koos zo bekijk, de druppels zweet lopen van zijn hoofd af.

0: Maar goed, dat mag de pen niet drukken en hij is het gewend.
1: Ja, zeker.
0: Hij is het gewend.
1: En wij gaan gewoon lekker door met muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90. Zo, en al die smeerzijden was er eentje van de Little River Band. Ja, it's a long way there.
0: Waarom hoor ik mezelf nou niet? Okay. Nee.
1: Koptelefoon.
0: Ja, de koptelefoon. Ja, de koptelefoon die werkt niet. Nou wel weer trouwens.
2: Ligt niet aan mij hoor.
0: Nee, even aan het stekkertje. Ligt niet aan jou, Koos. Hoor, ik geef jou ook de schuld er niet van. Even een nieuw stekkertje erin. Ja, die druk ik. Dit is een. Oh ja, dit is een.
2: Ja, dit is een ander stekkertje.
0: Maar gisteren nog naar hockey gekeken?
1: Nee.
0: Nederland-Argentinië?
1: Nee. Hoe is dat gelopen?
0: 1-3 voor Nederland.
1: Oh, kijk aan.
0: Nederland heeft gewonnen. En onze zeer niet geliefde de premier Jette.
2: Zat hij het Argentinië shirt?
0: Die zat gewoon in zijn mooie pakkie.
2: Oh, wat slappeling. Wat slappeling.
0: Ja.
1: Is hij even casual?
2: Hij moet gewoon de Nederlandse shirt aan doen.
0: Dat vind ik ook. Maar
1: goed in handjes schudden.
0: Hij heeft wel een oranje sjaaltje, had hij om.
2: Ah, nee, echt?
0: Ja, dat had hij dan wel om. Maar
1: lief.
0: Er is hem ook gevraagd, voor wie ga je nu juichen als er een doelpunt gescoord wordt? Voor
2: alle
0: Argentinië
2: twee,
0: of voor Nederland? Hij zegt, nou ja, voor allebei eigenlijk wel.
2: Alle twee,
0: maar ja, goed.
2: Nou, dat is helemaal mooi.
0: Ja, zo is dat. Goed, Argentinië heeft gewonnen.
2: Nee.
0: Nederland heeft gewonnen. En ja, ze zijn gelukkig sportiever als die voetballers. Dat moet ik wel zeggen.
2: Ja.
1: Wie, die Argentijnen?
0: Ik bedoel de Argentijnse hockeyers.
2: Ja, dat is wel zo.
0: Dat moet ik ze namen het wel heel sportief op. En dat kun je niet zeggen van de voetballers.
2: Daarom. Nee,
1: inderdaad.
0: Goed, de zomer is alweer voorbij, Hans.
1: Ja, joh. Ja, bijna.
0: De hitte is voorbij. Het weer wordt wisselvalliger. Het nationaal hitteplan is beëindigd. En in het noorden van Nederland ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden. Nou, daar kun je een herkenbaar gesprek van maken, of niet dan?
2: Zo is.
0: Ben je blij dat de hitte voorbij is, of mag de zomer nog 3 weken doorgaan?
1: De zomer mag nog wel 3 weken doorgaan, maar ik ben wel blij dat de hitte voorbij is.
0: Ja, meen je dat nou serieus?
1: Ja, donderdag en vrijdag vond ik het echt wat te warm.
0: Ik vind dat te gek.
1: Ja, hè?
0: Heerlijk.
2: Nou, vrijdag was mij te, hoor. Ik heb vrijdag echt alleen maar in huis gezeten. Ik kan redelijk tot zeer goed tegen de warmte. Maar dit was dit was nog iets erger als een sauna, vond ik.
1: Ja, ik heb nog een stukje op de scooter gereden en een warme wind, dat gierde gewoon om je heen, joh.
2: Achteruit dus, ook?
1: Ook achteruit, oh. Ja.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, joh.
2: Nou, een beetje met die oren dan misschien.
1: Maar het viel mij wel op. We hebben het iedere keer over de droogte.
0: Ja.
1: Maar ik zag toch nog het water hier in het Westerkwartier met name. Ja. Zag ik toch nog vrij hoog staan.
0: Weet je wat het ook is? En daar wordt En er zijn groeperingen in Nederland die houden de sluizen goed in de gaten. En ze zien wel dat al het water uit Nederland weggepompt wordt, het IJsselmeer op en de Waddenzee op.
1: Klopt.
0: En dan werk je natuurlijk ook de droogte in de handen.
2: Ja, maar het is hier boven de rivieren, of in het noorden hebben we nog niet eens zo heel veel water.
1: Valt hier nog mee, hoor.
2: Hier mag je ook nog besproeien en weet ik veel wat.
0: Ja.
2: Het is vooral daar beneden de rivier. Ja. We hebben hier natuurlijk een paar weken, maanden geleden heel veel regen gehad.
1: Ja, meer dan in de rest van het land. Dus dat helpt wel.
0: Dat is waar.
2: En als je ook naar de eilanden toe vaart en zo, er is genoeg water om je heen.
1: Ja. Maar van jou mag het wel weer terugkomen, dus.
0: Die warmte mag van mij onmiddellijk weer terugkomen. Ja, en dat mag dan duren ongeveer tot de kerstdagen.
1: En dan weer opnieuw.
0: En dan sneeuw. Oh, heel veel tijdens de kerst, want ik ben een romanticus.
2: Sentimentele kerel.
1: Ja, dan moet je afkoelen. Hè?
0: En dan ga ik met mijn vrouw naar zo'n berghut in de bergen. En met een 1,5-2 meter sneeuw.
2: Homa.
0: En dan een
2: dan
0: open haartje.
2: En dan ga je lekker naar muziek luisteren.
0: Dan gaan we heerlijk naar muziek luisteren.
2: Niet
1: open haartje aan.
2: Niet aankondigen, gewoon luisteren.
0: Oké.

0: listen to the radio, zegt hij. Nou, dat was de afgelopen uur nou wel een beetje chaotisch. Wat
1: beetje rommelig, maar het kan gebeuren. Het is live radio.
2: Maar ik denk dat dat komt omdat ik weer terug ben van vakantie.
1: Nou, we moeten helemaal weer aan jou wennen.
2: Ja, je moet aan mij wennen. En ook de apparatuur die moet aan mij wennen.
0: Nou zeiden wij wel vorige week van ja, je kan wel merken dat hij er niet is. En dan in de positieve zin, want de Nestor ontbrak, hadden wij.
1: De Nestor, ja.
2: De Nestor ontbrak.
0: Ja, ik wist ook niet hoe dat ik aan de... Ik noemde dat 2 weken geleden, want toen schrok ik daar zelf zo van. Ja.
1: Wel een mooi woord.
0: Ik zeg, hoe kom ik daarop? Nestor.
1: Kijk, normaal gesproken had ik alltimer, maar dat wou ik eens een keer niet zeggen. Dat wou ik eens een keer niet zeggen.
0: Of mentor.
1: Mentor, ja.
0: Maar Nestor wil gewoon zeggen dat je er heel veel verstand van hebt, maar toch wel wat ouder bent.
1: Een senior, dat klinkt ook wel een senior.
2: Ja, maar die 40 seconden die zijn inmiddels om.
0: Dan zie je weer bij de oude partijen zo, dus ja. dat is ook weer wat.
2: Ja, ik denk dat, want het pijltje gaat er al langzaam heen. We gaan naar Jennifer Page en daarna gaan we naar het nieuws.
0: En dan komen we weer
2: de commercials
0: terug.
2: En dan komen we natuurlijk terug voor de 2e uur aan onze backstage.
1: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Weer zo'n lekkere gouden ouwe uit de jaren 60 bij A en Hunze Backstage. Welkom bij het tweede uur. En dat was er eentje van Aretha Franklin en Respect.
1: Ja, ja. 1967 om precies te zijn, Hans.
0: Helemaal goed.
1: Dat klopt, hè? Ja, ik lees het van het papiertje wat jij klaargemaakt hebt.
0: Ja, voor ons. Moet kloppen.
1: Dat moet zeker kloppen. Aretha Franklin, veel mensen op de dansvloer meegekregen met dit nummer.
2: Zeker. 1967.
0: Hey, netjes,
1: dat was het jaar, waarop Aretha Franklin... Het gaat altijd wel goed met jou, Koos, hoor. Ja, helemaal niks meer. Hey, trouwens, we hebben een probleem in Nederland.
0: Oh.
1: Ja, want ik zei dat. Want er is een bijzonder zeedier dat steeds noordelijker komt. En dat is niet een ongevaarlijk diertje.
0: En dat is? Dat
3: het zuiganemoontje.
1: Nee, niet het zuiganemoontje. Maar het Portugese oorlogsschip. En dan moet je niet denken aan de marine. Maar dat is een kwallensoort.
0: Oh. Ja.
1: En die kwallensoort die is heel giftig.
0: Oeh.
1: Die heeft tentakels die wel maximaal wel 10 meter lang kunnen worden. En als je daarmee in contact komt, dan heb je heel veel pijn. En word je ziek van.
0: Oké, en komt dat doordat het water daar meer opwarmt?
1: Ja, dat komt omdat ons water in de Noordzee meer opwarmt.
0: Oké, en dan trekken ze hierheen.
1: En dan trekken ze deze kant ook. Ja,
0: maar het is toch warm genoeg daar bij Portugal?
1: Jawel, maar ja, ze blijven niet altijd op een stekkie zitten.
0: Oké.
1: Nee, dat is hetzelfde met walvissen bijvoorbeeld. Want daarover gesproken, heb jij enig idee hoe dat komt dat die zoogdieren... Want walvissen zijn zoogdieren en flippers ook, hoor. Ze dolfijnen.
0: Dolfijnen.
1: Dat zijn
0: flippers.
1: Ja, maar dat zijn zoogdieren. Maar heb jij enig idee waarom dat die hierheen komen?
0: Ik denk doordat het water hier ook opwarmt.
1: Nee, door die misselijke molens die ze daar in zee plaatsen.
0: Oh.
1: Want die molens die maken een heel resonerend geluid.
0: Ja, dat klopt.
1: En bij iedere molen daar staat een aardpen zit daar in de grond.
0: Ja.
1: En dat resonerend geluid gaat via die aardpen, komt dat in zee terecht. En dat brengt die dolfijnen en die walvissen in de war. Daarom hoor je ook zo vaak de laatste tijd dat er walvissen hier zijn. Maar die komen hier helemaal niet voor. Nee,
0: en normaal ook niet. In de Waddenzee of zo?
1: Nee, in de Waddenzee ook niet. Nee, klopt. En dat is de reden waarom dat je ze vaak tegenkomt dat ze gestrand zijn.
0: Kijk, Koos, hebben we weer wat geleerd.
1: Koos die ligt nog helemaal in een deuk van de
0: flippers.
1: Ja, nee, ik kon er niet zo gauw opkomen op de naam van een dier.
3: Ja, maar dus heb die... je Flipper. Flipper, hij is gebeld.
0: Je hebt ook nog zo'n Duitse groep, hè? Die Flippers.
1: Ja, die Flipper.
0: Die Flippers.
1: Daar kunnen we nog wel eentje van draaien.
3: Gaan we zo doen.
0: Ja, gaan we doen, joh.
1: Gewoon allemaal verzoekjes zijn. Maar dan zijn het wel verzoekjes van ons. Want de verzoekjes van de luisteraar, die blijven nog even uit.
0: Ja, blijven nog even uit. Ze kunnen trouwens een verzoekje doen. Ja. 0592703030.
1: Helemaal uit je hoofd, Hans.
0: Helemaal uit mijn hoofd. Joh. Ja, ik heb heel veel bijgeleerd deze afgelopen twee weken.
3: Ga even luisteren naar de Flippers.
1: Een goede Nestor, hè? Een goede Nestor.
0: Heb je hem ervoor?
1: Heb je hem ervoor? Ja, de Flippers.
0: Op verzoek van Riemer.

0: Die nacht van Santa Monica was dat de Flippers, of die Flippers eigenlijk. En de techniek staat toch eigenlijk helemaal voor niets. Hè. Die staat, die regelen alles. Dat kan allemaal in één keer goed gebeuren. Want het telefoongesprek met Jari, die op het ogenblik bij die boerenprotest is in Assen, als ik het goed heb, bij het provinciehuis. Die telefonische verbinding is niet helemaal gelukt. Wat heeft Jari toegedaan? Die heeft een WhatsApp-berichtje gestuurd. En die gaan we nu even beluisteren.
1: Een hele goede middag, inmiddels 3:05 geworden. Jari de Jonge hier op een report vanuit het Asserbos, waarin ik de trekkersstoet aan het volgen ben. Die inmiddels zijn aangekomen bij het provinciehuis van Assen tegenover de Bonte Wever. Eerder vandaag stonden de boeren allemaal massaal opgesteld in het centrum van Assen tegenover het gemeentehuis van Assen. En daarin is flink wat gezegd. Daarin hebben de boeren hun zegje gedaan. Het duidelijke zegje dat er nog veel moet gebeuren. Waarin ook duidelijk werd gemaakt dat boeren gewoon nog steeds voorop staan. Dat boeren heel belangrijk zijn voor heel Nederland, voor de natuur, et cetera, et cetera. En verder waren ook nog wat belangrijke mensen voor de gemeente Assen aan het woord. Waaronder burgemeester Marco Oud. En hij gaf de duidelijke en de korte woorden dat het niet wordt ondertekend. Zoals vele andere provincies in Drenthe, helaas. Marco die heeft er wel bij vertelt dat hij het werk van de boeren respecteert. Ja, hij heeft dus wel vraagtekens gezet bij wat de gemeente en vooral de politieke partijen in Den Haag vinden omtrent het boerenbeleid, wat daar wordt aangescherpt, et cetera, et cetera. Het is dus nog allemaal heel erg lastig, maar het moraal van het verhaal is hier vanmiddag

0: geen ABBA, maar AHA uit Noorwegen komen deze jongens.
1: Oh ja, hè?
0: Ja, zeker.
2: Okay. 1988.
3: Dat ligt naast...
2: Naast Zweden.
3: Ja, naast Zweden.
2: Iets verder van, naar Finland.
3: Ja. Ja, en Denemarken ligt er net onder.
2: Het ligt eronder, dat is net als de laas van Italië, zeg maar.
3: Ja, ja, precies.
2: Het is ook het noorden, maar het is Scandinavisch land. Maar...
3: Flipper.
2: Flipper. Ja.
1: Ja. Die flippers, jawel. Esmeralda, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, guten Tag, mijn lieve vrienden.
3: Ja, hallo. Wat machen wir? Hey, maar ja. Had jij nog nieuws trouwens?
1: Nee.
3: Oh, jij had geen nieuws. Okay. ik dacht dat jij nog een nieuwtje had.
1: Heb jij
3: nog
1: nieuws?
2: Nee, ik heb geen nieuws.
3: Ik heb nog wel. Ja, zeker.
2: Ik heb
3: want,
2: geen nieuws.
3: Want waarom... Wordt hier de vraag gesteld... waarom draaien Nederlandse kolencentrales weer volop?
2: Omdat we de energie moeten hebben natuurlijk.
3: Ja, maar wij hebben toch landerijen vol met zonnepanelen... en we hebben zeeën vol met windmolens.
1: Niet genoeg.
3: Ach, dat is...
2: In Nederland daar wordt van alles bedacht. Van elektrische auto's tot zonnepanelen... en tot duurzaamheidstrainingen bij allerlei bedrijven. Alleen... Als je dan belt en zegt, ik wil graag aangesloten worden. Oh, sorry meneer, het Travo-huisje staat er nog niet.
0: Nee, ze moeten heel wat van die huisjes bouwen.
2: Er moet heel wat. Dus het is in Nederland, dus loopt overal voorop.
3: Ja.
2: Als je kijkt naar de hele stikstofbedoeling... ik ben in Griekenland op vakantie geweest... daar denken ze niet aan stikstof, daar hebben ze geen rookbeleid... daar hebben ze geen statiegeld. Er ligt heel veel troep langs de weg. Veel minder als vroeger, maar dat wel. Ze gaan eerder met de pensioen.
3: Ja.
2: Als je nou als één Europa nou eerst zorgt dat alles gelijk is.
3: Ja.
2: Dat kan je doen.
0: Waarom die grote verschillen, hè?
3: Ja.
2: Overal wordt gebouwd als een Sint-Jutemus. Hier
3: niks
2: van de klas.
3: Nee, maar dat komt door die stikstof.
2: Ja, maar nog veel meer. Ik keek gisteren, was er volgens mij het nieuws van de dag. En toen was er ook een dame bij die zei van... er zijn dingen die waren gecategoriseerd.
3: Zo.
2: Alles, ja, poeh, daar heb ik tijdje op gedaan. Ja. Ik heb een tijdje over gedaan, hoor. Dat ik dat er zo even uit kon gooien, ja.
3: Ja, ja.
2: Maar er bleek dus, daar gingen ze in licht, groot, categorieën, hè.
3: Mm-hmm.
2: Laag, hoog, lidl. Nederland stond nergens in.
3: Nee.
2: Was zo vreselijk hoog, nee. Die zie je niet meer.
3: Nee.
2: Benzine, niet.
0: Nee.
2: Het is toch een zot, jongen, dat je vanaf Groningen... eigenlijk nog goedkoper naar België kunt rijden voor de tankbenzine als hier. En hier was

0: procent goedkoper.
1: Ja, en dan maar zeggen van ja, er komen steeds meer faillissementen. Ja, Duitsland scheelt niet zoveel
0: nee,
1: meer.
0: Nee, scheelt niet zoveel meer.
1: Maar daar moet je wel bij in de gedachte houden dat hier nog 15 tot 20 cent accijns. Komt er straks ook weer bij, hè?
2: Ja. Ja.
1: Nou, dan ga je weer naar Duitsland.
2: Ja.
1: Bij lekker voor de rokerij. Ja, weten jullie alles van?
2: Ja, daar weten wij alles van.
1: Nee, maar dat is toch zo.
2: Het scheelt bijna 100 euro op mijn slotcheck.
1: Ja. Nou, daarom.
2: Ja. Ja. Als jij, het scheelt bijna 100 euro op mijn slotcheck.
1: Maar goed, jongens, volgende uur Keuvel met Hans en Riemer.
2: Ja.
1: Nee, met Hans en Riemer.
0: Ja.
1: Zo moet je dat zeggen.
2: Moet je dat zeggen?
1: Met Hans en Riemer.
2: Ik vind het zo mooi dat je mijn naam noemt.
1: Ja, nou, ik doe het nog handig. Uurtje Keuvel met Riemer en Hans.
2: Ja,
0: nou, dat mag ook.
2: Ja. We gaan weer in het restaurant zitten waarschijnlijk.
0: Ja, we gaan in het restaurant zitten. Koos een uurtje pauze.
2: Ja, Koos een uurtje pauze. Nou, die gaat de bediening in. Want,
1: nee,
2: als hij vol is.
1: Nee.
2: Niet?
1: Nee, Koos die gaat niet de bediening in. Koos doet een stapje terug.
2: Jij doet werkelijk een stapje terug, hè?
1: Ik ga even wat rustiger aandoen.
2: Ja, ja. Even een pas op de plaats. Ja. Datgene wat je altijd hier bij Radio Arnhemse deed, dat ga jij niet meer doen.
1: Ik ga nog één dingetje doen. En ik help jullie natuurlijk met de playlisten en andere soort dingen. Dat is helemaal geen probleem. Ja. Maar ik wacht totdat die bepaalde dingen gerealiseerd zijn. Ja. Totdat ik mijn intrede weer neem in deze studio.
2: Wij staan achter jou.
1: Dat is mooi.
0: Zeker.
2: Wij staan
0: 100%.
1: Er zijn ook mensen die een hekel aan me hebben, maar dat maakt helemaal niks uit.
2: Maakt niet uit. Maar die moeten we nog eens een keer uitleggen wat vrijwilligerswerk is.
1: Ik vind altijd, mensen denken vrijwilliger en ik kan me doen en laten wat ik wil. Ik heb altijd geleerd, vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
0: Nee, klopt.
2: Nee.
1: En als er allerlei dingen veranderen terwijl wij er niks van weten en dat het een half jaar tot langer duurt zodat de dingen geregeld worden, dan ja, en als het bepaalde opmerkingen krijgt als je zegt van dat het nieuws oud is, hier, ja, dan zak mij de broek even af en dan maakt mij daar verder niks uit, maar dan zeg ik even. Toedelidokie.
2: Ja, je moet uitkijken dat ze niet voor chantabel uitmaken. Hè?
1: Nee, dat hebben ze wel gedaan. Maar dat maakt allemaal niks uit. Jullie gaan het volgende uur. En ik ben heel druk bezig met dit uur en het laatste uur. Dus zeg maar even, gaan we rood, groen of oranje draaien?
2: Nou, laten wij groen...
1: Nee. Ik zeg, ik wou deze even draaien als... toch als een eerbetoon aan mijzelf.
2: Nou, die dragen wij jou op dan.
1: Oh, dankjewel. Ik ben tot tranen geroerd.
2: Ja, ik ook. De Manhattans en kiss and say goodbye.
1: Bye-bye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: Ook dat mag.
1: Ja, man.
0: Verzoekjes voor jezelf. Mag. Ja, dat moet kunnen. Maar. Moet kunnen. Dat speciaal twee. Voor Riemert.
1: Ja, dat mochten er andere mensen zijn. Let even op.
2: WhatsApp met A. en Hunze backstage. Via 0592 703 030.

0: Cool. Zo, Riemer is ook weer klaar, dus dat scheelt.
1: Ja, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik moest even een paar dingetjes even nakijken.
0: Gaat of dat allemaal wel klopt en dergelijke. Even je oogjes droog maken van dit prachtige nummer van Eddie Dalton.
1: Ja.
0: Is dat een van de Dalton
1: ken
0: Brothers?
1: Ken jij Eddie Dalton?
0: Jazeker. Ja, die is van dit nummer.
1: Ja, die is van dit nummer, ja. Ja. Er is een

0: Het is prachtig.
1: Heeft hij niks gestolen? Dit is echt allemaal...
0: Nee, dit is allemaal echt door de computer gefantaseerd, zeg maar.
2: Hoe kan het ook allemaal? Ja, zeg, niks staat voor niks, zeggen we vaker. Maar.
0: Onvoorstelbaar wat je met AI allemaal doen kunt.
2: Ja.
0: Ja. Hele radioprogramma's kun je daarvan in elkaar zetten, weet je?
1: Ja, dus ja. Wat doen we dan?
2: Straks overbodig.
0: We zijn straks helemaal overbodig. Maar goed, desalniettemin gaan we gewoon ons eigen programmaatje doordraaien waar geen AI in van toepassing is.
2: Dat nee, is. Inderdaad. En zometeen derde uur, hè, hebben we nog een top 3 van een luisteraar.
0: Ja.
2: En nog de SSP natuurlijk ook. Zonder AI.
0: De SSP zonder AI.
2: Ja. Zonder AI.
1: Okay. Oh, dat is heel belangrijk. Kijk.
0: Ja, hoe zal het gaan als je een SSP-plaat had wat door een AI-figuur in elkaar gezet is?
2: Nou,
0: wat wil je daar dan over vertellen?
1: Oude. En is een oude cover.
0: Oh, een hele oude cover, ja. Nee, prima.
2: Misschien die van Eddie Dalton ook, hè? Dat kan ook een oude cover zijn, hè?
0: Is er? Nee. Is geen cover, is van alles niks. Is gewoon helemaal opnieuw gearrangeerd. Tekst geschreven en dergelijke.
2: Geproduceerd.
0: Dus echt
2: geregisseerd.
0: Helemaal AI. Zelfs de foto van Eddie Dalton, die op een bepaald programma staat op internet, die is zelfs fake.
2: Oké. Okay. Nou, knap allemaal.
0: Heel knap.
1: Wil je een lange pauze voor het sigaretje, of gaan we gewoon zo meteen weer praten naar het volgende plaatje?
0: Nou, ik kijk Hans even aan.
2: Wat jij wil.
0: Wat jij wil. Nou, dan doen we een lange pauze.

0: ook bij Aan Hunze Nederlandstalig werk in dit geval. Formatie Cadans uit de jaren 80. En in het donker zien ze je niet.
1: Nee, dat zie je niet. Nee, die zie je ook niet.
0: We hoorden het wel.
1: Ja, dat was een foutje van Cozy. Ja.

0: Nou, die foutje van Koos. Ik kwam eigenlijk door het roken van jullie.
1: Nou krijg ik mij de schuld. Weet je, welke mensen dat... maar even zonder gekken. Maar wat doe jij bijvoorbeeld als jij een hele slechte dag hebt, Koos?
0: Doe ik de schuif dicht.
2: Klep dicht.
1: Ja. En wat is jouw ultieme truc om weer uit die slechte mood te komen?
2: Mijn truc? Ja, vraag je dan Koos over mij? Of
1: aan
2: allemaal?
1: Ik vraag het eigenlijk aan beide.
0: Wel netjes.
1: Ja, we houden het wel netjes. We gaan het niet over die paprikasje.
0: Nee. Maar ik ga dan ga ik of ik loop even naar buiten.
1: Ja.
0: Ik denk van, daar moet ik anderen niet meer opzadelen. Of als ik daar gewoon een dag dan denk, weet je wat, ik ga lekker vissen.
2: Ik ga boodschappen doen.
1: Jij gaat boodschappen
2: doen? Ja, ik kijk in een kleine bruine portemonneetje. Ik neem die grote grijze boodschappentas mee. En ik ga weer naar de winkel. Jumbo.
0: Albert Heijn.
1: Ja, je moet dan gelijk een stuk of wat noemen. Want anders is het sluikerig.
2: Nee, ook dan. Voor mij is ook dan muziek. Is een uitlaatklep.
1: Ja, ja. Dat is mijn stelregel ook altijd. Als ik muziek op heb, dan dat zie je nou alweer. Want je weet hoe ik binnengekomen ben.
0: Ja.
1: En als ik dan weer muziek hoor, dan word ik weer...
2: Je flirt helemaal op weer.
1: Ja, maar dat is waar. Muziek, dat is, ik zeg ook altijd, de ruggengraat van mijn leven.
2: Ja, inderdaad. Music is my first love.
1: Music is my first love. Ja. Jammer dat we dat nou niet voorleggen. Music is my first love.
0: Music is dat gewoon.
2: And it will be my last.
0: Music van Miles, toch?
2: Ja, John Miles.
1: Ja, John Miles.
2: We gooien hem erin, Koos.
0: Ja, dat mogen we eerst hebben, joh. Want dit is hier een beetje een zoekerij, hoor.
1: Ja, maar als jij nou Music is my first love dan inzet...
0: Nee, music is dat gewoon.
2: Nee, gewoon alleen music.
1: Oh, music, oké. We gaan zoeken. Ik kijk met jou mee, John Miles.
0: Oh, dat vind ik een zeer geruststellende gedachte.
1: Ja, toch wel, hè? Nou, kijk, daar is hij al.
0: Ja, daar is hij al. Weet je wat we doen? We zetten hem hier gewoon op.
1: Waar gooi je hem op?
0: We gaan met even ring.
1: Nou ja, je gooit hem gewoon ergens in. We gaan kijken wat er is. Ah, daar is hij al. John Miles.
0: Prachtig.
1: Met Music. Oftewel, Music is my first love.

0: Dit doet mij altijd denken aan klassiek ontmoet pop. Knights of the Proms.
1: Ja. Oh, dat was ook altijd leuk.
0: Ja, was leuk.
1: Oh, wat mooi.
0: John Miles, 1976.
2: Dat is er niet meer, hè?
0: Nee, dat is er niet meer. Tenminste, ik zie er nooit meer voorbij komen.
2: Nee, maar misschien wat voor A&N's backstage. Om eens een keer zoiets te gaan organiseren.
0: Ja, inderdaad.
2: Nou, we zijn niet voor één gat te vangen natuurlijk. Hunze Bulten was een feest en een goed geslaagd festijn.
0: Ja,
2: maar waarom zouden we dat niet kunnen?
0: Gaan we er even lekker
2: over bomen. Wie weet, misschien hoor je volgend jaar wel...

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

fashion. Manhattan was.

0: Welkom bij het derde uur van A.N. Hunze Backstage. Dit kwam uit de jaren 70, 1976. Flash and the Pan in Hey St. Peter. Ja, goedemiddag, Riemer. Ja. Goedemiddag, jongen.
1: Hey, een mooie naam trouwens. Flash and the Pan. En dat doet me enorm denken aan mijn allereerste discotheek die ik ooit gehad heb. Die heette The Flash.
0: The Flash, oh ja?
1: Ja.
0: Dat en je was had ook iets met Yellow.
1: Yellow, en daarna werd het de Yellow Bottle.
0: Oh,
1: de
0: Yellow.
1: Denk je het? Ja, ja. Maar dat was toen nog een discotheek met twee koffergrammofoontjes omgebouwd.
0: Ja, leuk.
1: Met een oude gitaarversterker, een Marshall gitaarversterker. En er waren toen boksen. Die waren loeigroot en er zaten iets van 16 speakertjes erin. Maar geen subs of zo.
0: En loeizwaar waarschijnlijk.
1: En loeizwaar,
0: ja. Dat
1: klopt helemaal. Hey, het is weer gezellig druk bij ons in
0: het
1: café.
0: Ja, het keuveluurtje is weer begonnen.
1: Het keuveluurtje met Hans en Riemer is weer begonnen. En waar gaan we het allemaal over hebben?
0: We gaan een top 3 gaan we draaien.
1: Okay.
0: Van een luisteraar uit Harkstede. Oethaagstede.
1: Zometeen
0: zal ik even de naam verklappen. En we hebben natuurlijk de SSP, oftewel de stokoude stofnestplaats.
1: En daar wil je natuurlijk nog geen tipje van de sluier op.
0: Kan een tipje van de sluier opdienen. Heel klein tipje. Het is een Nederlands Molukse band.
1: Een Nederlands Molukse? Dan denk ik gelijk aan een band die met de naam M.
0: Die begint met de naam M.
1: En die eindigt met de letter A.
0: Ja, inderdaad.
1: En dan heb ik het toch goed, hè?
0: Je hebt het helemaal goed.
1: En als de luisteraars dat weten, app het gewoon even door naar 0592 70 30 30.
0: Inderdaad. En wij draaien muziek natuurlijk uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En een enkele verdwaalde plaats uit de Zero's. Maar we gaan eerst naar 1974. Een oudje van good old Barry White. Oftewel de Blackberry White.

0: Zo zeg ik er altijd.
1: Ja, dat is,
0: nee, dat was hem niet.
1: Dat was hem niet, maar ik was de muis kwijt.
0: Je was de muis kwijt.
1: Ik druk even op knopje, want misschien verschijnt
0: het verkeerd. Niet uit 1961, 1974.
1: 1974, hebben we die er ook bij? Dan ga ik even.
0: Ja, die zit erbij. Die zit erbij.
1: Ja, die heb ik heb
0: even testen.
1: Even testen.
0: Even iets harder.
1: Ja, maar dan heb ik die café geluid.
0: Ja, dan heb je café.
1: Ik pak hem er gewoon tussendoor.
0: Zo is dat.
1: Barry White had je het over, toch?
0: Barry White hadden we het over. En Never Never Gonna Give You Up.

0: Zo'n verdwaalde plaats uit de Zero's. En deze kwam, eens even kijken, uit 2006. Knarls Barkley. Wat een moeilijke naam eigenlijk. Wat een rare voornaam.
1: Barkley?
0: Ja,
1: Barkley is de achternaam.
0: Dat is de achternaam.
1: Ja.
0: En Knarls is de voornaam.
1: Ja, dat is moeilijk uitspreken.
0: Ja, moeilijk uitspreken.
1: Weet je wat ook moeilijk uitspreken is? Of, ik heb een vraag aan je. Wanneer ben je eigenlijk rijk?
0: Je bent rijk als je gezond bent.
1: Dat is een algemeen antwoord die je altijd krijgt. Maar wanneer ben je nog meer rijk? Hoeveel geld je hebt?
0: Nee, niet altijd.
1: Of als je een eigen huis hebt?
0: Niet altijd.
1: Of dat je bijvoorbeeld geen schulden hebt?
0: Niet altijd.
1: Of iedere maand op vakantie kunt?
0: Nee, joh. Rijkdom, dat is een. Gezondheid is een grote rijkdom, laten we zo zeggen.
1: Ja.
0: Dat vind ik.
1: Ja.
0: Maar rijk heeft ook met tevreden te maken, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, denk ik toch wel.
1: En, maar zou, je niet, gelezen, zou je bijvoorbeeld niet kunnen zeggen. Wanneer zou je zeggen. Ik heb genoeg geld, bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Wanneer zou je dat kunnen zeggen? Ik vraag me dan wel eens af, die Messi bijvoorbeeld, of die andere, Ronaldo, Max Verstappen, die weten in het geld.
0: Ja, die weten zelf niet hoeveel geld ze hebben, joh.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat weten ze niet. Daar hebben ze ook mensen voor natuurlijk. Hè. En die gasten die beleggen natuurlijk in heel veel onroerend goed.
1: Ja.
0: Heel veel voetballers die gaan het besteden in onroerend goed, investeren.
1: Dus, of besteden het aan een goed doel.
0: Ja, ook.
1: Ronaldo met name, die besteedt een heleboel van zijn rijkdom aan een goed doel.
0: Ja, Messi trouwens ook, hoor.
1: Messi ook?
0: Ja, Messi ook. En veel meer van die voetballers. Maar ja, ik bedoel, als jij ook miljoenen per jaar verdient. Hè, en het is niet alleen de salaris van de voetbalclub, maar het is ook de merchandising en zo.
1: Ja.
0: Hè, dus alles wat erbij komt kijken, nou, dat gaat om miljoenen per jaar. En dan kan je ook wel wat missen, lijkt me.
1: Ja, en als wij zijn naam noemen, dan heb je ook kans op een claim, of niet?
0: Dan heb je kans op een claim, ja. Maar ja, ik heb altijd zoiets van, een miljoentje van Messi zou ik wel willen hebben. En,
1: wat zou je ermee doen?
0: Investeren.
1: En waarin?
0: Ik denk ook in onroerend goed.
1: Of bitcoins?
0: Ben ik niet zo in thuis eigenlijk.
1: Nee?
0: Nee, daar ben ik niet in thuis. Jij wel?
1: Ja, nee, ik ben er ook niet echt in thuis. Maar ik kan me nog herinneren dat je voor een paar cent een bitcoin kon krijgen toen.
0: Ja,
1: of kon kopen.
0: Ik denk dat je daar wel... Ik denk dat je

0: wel verstand van moet hebben, niet meer, hoor.
1: Ja, dan moest je er heel vroeg in stappen.
0: Ja, dan moest je... dat is net als met het vroegere piramidespel, als je vroeg instapt.
1: Ja, ja, klopt.
0: Kan je nog herinneren?
1: Ja, dat kan ik...
0: Degene die ermee begonnen, die zijn het rijks van geworden.
1: Ja, klopt helemaal, hoor. Ben ik helemaal mee.
0: Maar ja, ik zeg altijd, iemand die veel geld heeft, mag mij wel wat geld geven. Ik verdeel het onder de armen. Onder beide armen. De linkerarm en de rechterarm.
1: Ah, ja. Ja. En die vraag wil ik ook nog eens een keer aan Koos gaan stellen.
0: Ja. Nou, Koos is nu even in rust.
1: Die is in retraite.
0: In retraite.
1: Of staat hij te bedienen weer op het terras?
0: Nee, dat wou hij niet vandaag.
1: Nee, dat wou hij vandaag.
0: Ja, en het terras is ook niet zo druk bezet
1: eigenlijk. Ja, het is wel druk. Ondanks het miezerige weer.
0: Het loopt wat heen en weer.
1: Ja, het loopt een beetje heen. Maar goed. Maar we zijn hier natuurlijk niet om alleen maar over rijkdom en zo te praten. Maar
0: ook over muziek.
1: Om muziek te gaan draaien. En ons volgende nummer, kondig jij die aan of doe ik dat?
0: Jij doet het maar.
1: Dat is er eentje van Blondie.
0: Dat is er eentje van Blondie. En Debbie Harry.
1: Debbie Harry. Heb je die nog wel eens weer gezien?
0: Jazeker.
1: Maar die zingt nog steeds, hè?
0: Ja, zingt nog steeds. Ziet er nog steeds leuk uit.
1: En ziet er ook nog steeds leuk uit. Ja. Ja, weliswaar wat voller geworden, maar al met al...
0: Maar de band heette eigenlijk Blondie, hè? We dachten dat het net om de zangeres ging, om Debbie Harry.
1: Nee, die was toevallig blond.
0: Die was toevallig blond.
1: Ja. Hè? En daarvandaan dat de band gewoon Blondie heette.
0: Inderdaad. En Koos heeft een tijdje aan de telefoon gehangen het eerste uur. Dat lukte allemaal niet.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, Hanging on the Telephone van Blondie.
1: Ik klink heel zacht op.

0: Debbie Harry, oftewel Blondie.
1: Hanging on the telephone.
0: Hanging on the telephone. Ja, over telefoon gesproken. Zijn wij verslaafd aan onze telefoon?
1: Heel veel mensen wel.
0: Heel veel mensen
1: ja,
0: wel.
1: Ja, een heleboel mensen.
0: Als je hierover wil meepraten, app dan even mee met ons. Of app dan even naar ons op 0592 70 30 30. Want ja, dat is eigenlijk een punt. Want ik was laatst, liep ik door een stad. En ik zag een terras en die zat bammetje vol. Daar zat 70% van die mensen die zat achter een telefoon.
1: Gemeengoed, hè? Het is allemaal heel normaal. Ik bedoel, ja, op het werk hadden we dat ook. Als je met een dienstoverdracht bezig was, dan had je de aandacht niet bij de dienstoverdracht, maar bij de mobiele telefoon.
0: Ja.
1: De mobiele brigade noemde ik het wel eens.
0: Ja. Ik wil eigenlijk wel een luisteronderzoekje doen eigenlijk.
1: Nou, dat kunnen we doen.
0: Ik hoop dat de mensen op reageren en dat ze eerlijk willen reageren. Maar hoeveel uur per dag zit jij eigenlijk achter de telefoon? Laat het ons weten op 059-270-3030. En dan gaan we kijken wie het minste uur... Ja, moet wel aantoonbaar zijn, hè? Wie het minste uur op de telefoon heeft gezeten vandaag.
1: Ja.
0: Lijkt je dat een goed idee?
1: Lijkt me een goed idee.
0: Nou, bij deze.
1: Laat de mensen reageren.

0: Laat ze maar reageren op 0592 70 30 30. En wij gaan weer over naar een muziekie.
1: We gaan over naar de muziekie.
0: En welke wil je graag horen?
1: Ik pak de bovenste in de lijst.
0: Je pakt de bovenste.
1: En eigenlijk is dat een oudje van Cat Stevens. En die heet tegenwoordig, heeft hij zijn naam veranderd.
0: Hij is moslim geworden.
1: Ja. En Jimmy Cliff heeft hem ook gezongen. Maar dit is er eentje van Maxi Priest en Wild World.

0: 1 minuut over 4:30 en je hoorde een nummer uit 1976. Eigenlijk mag je dat scharen onder een eendagsvlieg. Oftewel een one-hit wonder. Dat was de formatie Starbuck en Moonlight Feels Right. We gaan over naar de top 3 van een luisteraar uit Harkstede. In dit geval Anita van der Luit. En we draaien 3 nummers achter elkaar non-stop. Te beginnen met deze.
1: 1971.

0: Jawel, duidelijke taal van Jannes. Dat was een favoriete top 3 van Anita van der Luit uit Harkstede. En je hoorde achterin volgens Middle of the Road uit 1971... en twee nummers uit de Zero's. Namelijk Tom Jones met de disco-uitvoering van Sex Bomb... en Jannes met een beetje meer.
1: Mooi, hè?
0: Heel mooi.
1: Ja, dat was een leuke top 3 van
0: Ja, mooie diverse lijsten. Dankjewel, Anita. Ik hoop dat je luistert.
1: En ik hoop dat je volgende keer weer zo'n leuke top 3 instuurt.
0: Ze mag.
1: Ze mag. Ja, dat is altijd mogelijk... iedereen die nu luistert, die mag een top 3 insturen. Ja. En we gaan hem helemaal draaien.
0: Dan gaan we hem helemaal non-stop draaien.
1: Non-stop gaan we hem draaien. Hey, heb jij ook wel eens een WhatsAppje gekregen... waarop staat dat je een pijltje voor je hoofd hebt?
0: Nee, dat heb ik nog niet gekregen.
1: Nou, ik kreeg dus net een WhatsAppje binnen. Met Riemer, je hebt een pijltje voor je hoofd. Ik was zo net toch mijn pijltje kwijt.
0: Ja, ja.
1: Maar mijn pijltje zat voor mijn hoofd, dus... Ik denk waarschijnlijk dat er iemand is van de techniekers van de Radio Haarnense... die met het programma bezig is en het pijltje recht voor mijn vrede hebt gezet.
0: Ja, dat zou zo kunnen. Nou ja, jij hebt de primeur dan.
1: Dus als je nou naar televisie kijkt en je ziet mij met een pijltje voor het hoofd... dan is dat een van de techneuten die waarschijnlijk in het programma zit.
0: Ja, ik zat ook net te kijken, maar ik zag inderdaad dat pijltje.
1: Maar ik zie het pijltje nou niet meer trouwens.
0: Nou, dan is het helemaal weer in orde.
1: Is toch weer in orde?
0: Weer helemaal.
1: Nou ja, mocht het pijltje weg zijn, laat het me even weten op 0592 70 30 30.
0: Oké, zometeen krijgen we de stokoude stofnestplaat, oftewel de SSP. En zo ongeveer over 5 minuten.
1: 5 minuten?
0: Ja, we gaan nog even een nummertje draaien uit de jaren 60.
1: Ja, nou, ja.
0: Ja, heb je hem voor je?
1: Nou, ik heb hem wel voor me, maar ik heb mijn pijltje. Mijn pijltje
0: voor je hoofd.
1: Op die andere. Nee, ik heb de pijltje op die andere
0: plek. Wat heb jij toch met pijltjes?
1: Ja, weet ik niet.
0: Bolzaai.
1: Ik had hem ook teruggericht. Ga er maar vanuit dat het gewoon een vette bolzaai is. Ja,
0: maar als het goed is, heb je een nummer van de Birds staan.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan gaan we luisteren, 1966, Mr. Spaceman. Woke up.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: Het is weer tijd voor de SSP, dames en heren. En de Stokoude Stofnestplaat is een nummer van de Nederlands-Molukse band Masada. En die band is in Huizen opgericht door zanger-percussionist Johnny Manuhutu. De band scoorde in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw hits als Latin Dance, Arumbai en Sayang E. En het nummer wat je zo meteen gaat horen. In 1978 verscheen het debuutalbum met de hitsingles Latin Dance en het nummer wat je straks gaat horen. Het gebruik van Latijns-Amerikaanse ritmes en percussie-instrumenten leverde vergelijkingen op met Santana. In mei 1979, Masada kwam bewust met één album per jaar uit, kwam het album Pukul Tifa uit en klonk Molukser dan het debuutalbum en bracht de singles Unknown Destination en het instrumentale Arumbai voort. In 1980 kwam het derde album uit. Pusaka bevatte de singles Feeling Lonely en Sayang E. Laatstgenoemde single viel op vanwege het dames- en kinderkoor, bereikte in Nederland de nummer 1 positie van de hitparade. Voor Masada was dit de eerste en tot op heden de enige nummer 1 hit in Nederland. Het nummer werd eigenlijk nooit live gespeeld omdat het niet in een reguliere repertoire paste en een verzoek om een Maleistalig nummer op te nemen werd afgewezen. In de loop der jaren veranderde de bezetting, maar het succes nam langzaamaan af. Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum filmde de groep op 27 juni 2004 een live DVD in Huizen en diverse ex-leden werden uitgenodigd onder wie supergitarist Rudy de Qualio en Nippy Noya. Beiden gingen daarna weer deel uitmaken van de vaste bezetting van Masada. De band die treedt heden ten dagen nog op en hierbij worden tevens nummers van Santana gespeeld. En even een kwinkslag, aankomende zondag speelt Masada in de Engelsteden in Engelbert. Het nummer past goed bij het typische ritmische geluid. Het nummer is sterk gericht op dansbaarheid met percussie, een warme groove en invloeden uit de Latin en wereldmuziek. De titel Danza verwijst letterlijk naar dans of dansen en sluit daarmee aan bij het feestelijke karakter van het nummer. Het nummer kwam uit in 1979. Je gaat luisteren naar Masada 1979 met Danza, Don't Quit Dancing.
2: 1979.

0: dan wil ik hem natuurlijk wel helemaal uitdraaien.
1: Ja, lekker, lekker nummer. En inderdaad in de stijl van Santana, hè?
0: Helemaal in de stijl van... Trouwens, dat nummer Sayang E, dat is ook een prachtig mooi nummer.
1: Draaien we hier de volgende week.
0: Volgende week.
1: Ja, volgende
0: week. Daar gaan we geen SSP van maken, natuurlijk.
1: Nee, maar lekker, lekker rustig nummer. Arumba is ook zo'n mooi instrumentaal.
0: Ook een heel mooi nummer. Ja.
1: Kortom, een hele goede band.
0: Goed.
1: Nog steeds.
0: Weet je wie ook heel goed is? Stevie Wonder.
1: Nog steeds, hè?
0: Ken die nummer 1 hit nog wel. Hij heeft behoorlijk lang op de eerste plaats van de Nederlandse top 40 gestaan.
1: Welke? Deze? Die ik nu ga horen?
0: Die ik nu ga horen, Radus.
1: Oké, Superstition.

0: Wat een artiest ook, hè, die Stevie Wonder.
1: En elke keer als ik dit nummer hoor, dan zit ik nog steeds te denken aan de periode dat ik op mijn poegje richt vanaf...
0: Leekstermeer
1: naar Knossenreek. Ken je die? Nee.
0: Je hebt het wel eens verteld, maar...
1: Ja, dan had je een discotheek, daar draaide ik af en toe ook leven. En iedere keer had ik dat nummer dan in gedachten. En die draaide ik dan ook.
0: Ja, en later heeft hij zoveel mooie muziek gemaakt.
1: Ongelooflijk.
0: Dit was eigenlijk nog weer voor Songs in the Key of Life. Dat werd in 1976 werd er uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar een van de beste albums in de jaren 70 vind ik persoonlijk zelf, hoor. Tenminste van Stevie Wonder.
1: Ja.
0: Geweldig, met I Wish and Sir Duke en Another Star en As. Je hebt hem al ingestart, hoor ik.
1: Ja, ik heb hem al ingestart.
0: Ja, ons keuveluurtje al bijna te einde.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ik ga hem heel langzaam opvoeren.
0: Je gaat hem heel langzaam opvoeren.
1: Heel langzaam.
0: Net als die brommer destijds waarvan je naar Leekstermeer naar Knossen.
1: Ja, nou die heb ik opgevoerd, maar er bleef ook geen motor meer over. Die had ik even verkeerd opgevoerd. Met een dikke rattenstaatvijl de inladen en de uitlaatpoorden uitveilen. Nou, dat krijg je nooit mooi.
0: Nee.
1: En dan gaan de zuigerveren en de olieschaapveer, die gaat ertussen
0: zitten.
1: Alles naar zijn malle moertje.
0: Alles naar zijn malle moertje. Ja. Dat was een poeg.
1: Dit was een poeg MV50.
0: Oh, ik wou zeggen, geen poeg Maxi toch?
1: Nee, geen poeg Maxi. Nee, poeg MV50, 3 voetversnellingen. Ja. En zo'n ratten staan achter op de buddy.
0: Had je ook 2 zijwieltjes?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, die heb ik wel ooit eens gehad, maar dat was jaren eerder.
0: Oké.
1: Jaren eerder.
0: Dames en heren, we zijn alweer aan het einde van het derde uur. Het keuveluurtje met Hans en Riemer. De volgende week weer het derde uur. En volgende week zijn we met ons beiden, Riemer.
1: Ja.
0: Koos neemt tijdelijk even een beetje afstand.
1: Ja, die gaat even een paar pasjes terugnemen.
0: Die neemt even een breakout.
1: Ja, klopt. Maar hij zal op de achtergrond staat hij altijd ons bij.
0: Ja, zeker weten. En daar zijn we heel dankbaar voor.
1: Daar zijn we zeker dankbaar voor. Maar ik respecteer zijn besluit.
0: Ja, zeker weten. 100%.
1: En ik kan hem ook heel goed voorstellen.
0: Ja, inderdaad. Zometeen, maar we hebben nog een uur te goed.
1: We hebben nog een uur te goed.
0: 5 tot 6.
1: En dan is Koosie er weer.
0: Koosie
1: achter de knoppen.
0: Koos uitgerust.
1: Zeker.
0: En je hoort nou even een stukje uit de jaren 60 van Booker T en MG's en Green Onions. Wordt vaak gebruikt bij achtergronds, bij talkshows of bij films worden er wat van eens gebruikt. Maar lekker nummer.
1: Heerlijk. We gaan hem helemaal uitdraaien.
0: Helemaal.
1: Althans, dat proberen we.
0: En tot de volgende uur.
1: Tot het volgende uur.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: Ja, ja. If I can't have you, it's so easy to fall in love. Ja, ik ben, nou ben ik het even helemaal kwijt.
1: Nee, doe niks. Je komt terug hier.
0: Ja, ik kom bij jou terug.
1: En dan zeg jij, kunnen we dat nummertje van mij even draaien?
0: Oh ja, dat nummertje
1: en
0: van mij.
1: En ik heb er een leuk intro over en dan ben je stil.
0: Nou, ja, dan ben ik inderdaad stil. Want ik heb er inderdaad ook wel een leuk intro over. Want binnenkort, begin eerste week van september, hebben we de week van de mensen die slecht kunnen lezen. Die dyslectisch zijn, die die heel slecht kunnen lezen en ook computertaal en zo, we dat niet allemaal niet kennen. Dat is dan een week. En die komen hier ook in de studio trouwens. Een van die mensen van die stichting. En die stichtingnaam is mij even ontgaan, maar daar kom ik straks nu nog op terug. En ik heb voor hun een nummer gemaakt. Weliswaar ook weer via AI, maar de tekst heb ik wel zelf bedacht.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: En die heb ik even naar de WhatsApp gestuurd van onze studio. En ik hoop dat wij hem nu kunnen draaien, Koos.
1: Gaan we doen, jongen.
0: Gaan we dat doen?
1: Zal ik hem er gewoon even...
0: Ja, gooi hem er maar
1: even. Een knopje aan en dan begint heel rustig.
0: Eigen productie.
1: Moet even deze pakken en... voor alle royalties en zo kunt u gewoon mailen naar 0592 70 30 30.
0: Ja.
1: Hier komt-ie.

Jij bent meer dan letters alleen. En dat is eigenlijk bedoeld als een hart onder de riem steken voor al die mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En binnenkort is dit nummer ook te downloaden op www.weekvanlezenenschrijven.nl.

0: was my darling.
1: Het blijft mooi, hè, die palingzout.
2: Oh, ik dacht mijn stem.
1: En nu we het toch over de palingzout hebben. Ik ben in mijn vakantie ben ik nog naar Volendam geweest. En heb ik het palingzout museum even bezocht.
2: Een paling gegeten?
1: Nee, het palingzout museum. Ik heb geen paling gegeten, nee.
3: Maar ben je nog wel bij de viskar geweest dan?
1: Ik ben nog wel bij de viskar geweest en ik heb geen bekende gezien.
3: Maar is de groot nog onder de neus aan?
1: Ah, nou, het is een roer dan. Nee, maar het palingzout museum...
2: Het was een oude haring.
1: Dat was in het...
3: Nee, dat is mooi.
2: Nee, maar we hebben bij ons vorig programma hebben we de eigenaar of de directeur van Evert Sound.
1: Evert Smit.
2: Evert Smit.
1: En ik vroeg ook, want ik was daar, en ik vroeg ook of Evert Smit er was. Maar Evert Smit die ligt in de Lappenmand, die heeft een verschrikkelijke burn-out en die komt voorlopig ook niet weer.
2: Oh.
1: Want ik vroeg aan een van die medewerkers, ik zeg van, is

0: Evert Smit ook, nou, die legde dat verhaal uit, dat hij een burn-out had.
1: Ja.
0: En dat ik hem een tijdje terug, vorig jaar was dat geloof ik, heb geïnterviewd naar aanleiding van het Palingshoutmuseum.
1: Oh, heel lang
0: geleden. En toen had ik, is dat al langer geleden?
1: Is direct in het begin. Dat was de eerste uitzending van
0: Artiesten in de Spotlight.
1: Artiesten in de Spotlight bij Omroep Eemsdelta.
0: Ja. Okay. Maar goed, ze zei, Evert, die is er helaas niet. Die is uitgeblust. Ja,
2: ach, maar veel materiaal van BZN daar ook. Hè? En Jan
0: heel
2: Smit.
0: Veel. En Jan Smit. Maar de Cats ook, hoor.
2: Ja, maar als je echt specifiek naar het Cats Museum, dan moet je naar Edam. Moet je gaan. Want in Volendam hebben ze daar geen plaats voor. Tot grote droevenis van Johan Tol. Dat is de eigenaar-beheerder.
0: Ja.
2: Maar daar valt er een heleboel te zien van de Cats. Man, die weet werkelijk alles. Hij heeft ook nog veel contact met een aantal leden van de Cats.
0: Ja.
2: Maar een heel mooi museum.
0: Mm-hmm.
2: Maar zoals gezegd in Edam. Ja, Volendam, Edam ligt aan elkaar.
0: Ja, dat is net als Groningen Hoogkerk.
2: En ben jij ook nog met Henny nog even op de foto gekomen in zo'n...
0: Absoluut niet. absoluut niet. Nee, dat ben ik niet. Nee, daar ben ik gewoon geen
2: type. Met van die schattige klompjes.
1: Henny wel toch?
0: Nee, Henny ook niet.
1: Oh.
0: Nee,
1: kleinkinderen waren er niet bij zeker?
0: Nee, die waren er niet bij. Nee. Jawel. Corrie en René had ik mee.
2: Heb je ook overnacht?
1: Oh ja, die mag heel wel. Okay.
2: Heb je daar ook overnacht?
0: Ik heb daar niet overnacht. Maar ik ben wel bij Spaander, langs Hotel Spaander.
2: Ja.
0: Heb je daar
2: heb ik al eens een keer geslapen.
0: En dat is sinds kort ook een Enjoy Hotel geworden. Dus misschien
1: nou, daar kom je nog wel.
0: Misschien dat we daar nog van komen, ja.
2: Ja, maar dat verandert heel vaak van eigenaar trouwens. Is ook een paar keer failliet geweest, Spaander al.
0: Klopt. Het schijnt wel een heel mooi chic restaurant.
2: Ja.
0: Oud, maar wel chic.
2: Ja,
0: chic.
2: En nostalgisch.
0: En heel nostalgisch. Volendam. Mooi, prachtige, mooie plaat.
1: Ja. Oh, dit ook.
0: Dit is ook een dit is een hele mooie plaat. Dat is een beetje uit Italië. Eros Ramazzotti.
1: Je ziet er niks van.
0: Je ziet er niks van. Maar het gaat over muziek.
1: Musica air. Lekker 9 minuten genieten. Tenminste, wat mij betreft.

0: kan je echt zien, Riemen, dat AI het niet altijd bij het rechte eind heeft, hè?
1: Nee, maar ik weet ook wel hoe dat komt. Want jij wil natuurlijk je hebt geïnformeerd waar diesel vandaan komt en zij zeggen Australië.
0: Nee.
1: Ik dacht dat je dat nummer typte in. Ja.
0: En nummer down in de zilvermijn van diesel. En zeggen ze dus van welke LP, dat klopte dus wel. Maar van de Australische band diesel.
1: Ja.
0: Dat klopt dus niet.
1: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat...

0: ze dat gerelateerd hebben naar de tekst van het nummer.
1: Misschien. Maar ja, het is
0: AI kan ook fouten maken.
1: Ja, natuurlijk.
0: AI kan heel veel.
1: Maar in ieder geval voor de goede orde, een Nederlandse band. Een diesel van Pim Koopman. Die speelde vroeger in kajak.
0: Kijk, maar goed dat we jou er weer bij
2: hebben. Oh, in zo'n bootje.
1: In zo'n bootje. Kajakken.
0: Ja. Ken je de groep kajak nog wel?
2: Nee, het bootje wel.
0: Ja, het bootje ken je wel.
1: Maar de groep dan?
2: De groep ook wel.
0: Oh, ja. Dat wil ik zeggen. Ja. Dat was een steengoeie groep.
2: Ja, hartstikke
0: was een beetje te vergelijken met Exception, hè? In die tijd.
1: Ja, met Focus, Exception.
0: Focus, Exception, kajak. Ja, dat is ongeveer. En hoe noemen ze dat ook alweer? Dat noemen ze...
1: Nederpop?
0: Nee. Dat had maakt niet uit. Ik kom er straks op terug. Wat gaan we nu doen?
2: Ja. Kajak.
0: We horen kajak. Rattleth Queen.
1: Oh, mooi.

0: Solid, solid.
1: En dat was de titel van het nummer van Ashford en Simpson, Solid. Een enorme disco-hit ook weer, hè?
2: Uit de jaren 80. Maar was, man en vrouw.
1: Ja, Ashford en Simpson. Was dat ook zo'n one...
2: Ze hebben wel een paar nummers gemaakt.
1: Maar dit
2: was wel de bekendste en de grootste.
1: Dit was de allerbekendste. Hé, hey, nog even weer terugkomen. Dat wou je net tegen me zeggen. We hadden het net over Exception, kayak, Focus en dergelijke. En die valt onder een bepaalde categorie muziek.
0: Ja.
1: Symphonic rock of symphonic pop.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Je hebt ook classical crossover. Popklassiek of klassieke pop.
0: Zo.
1: Symphonic pop.
0: Zo.
1: Chamber pop.
0: Had je verstaan van?
1: En neoclassiek. Neoclassical. Ja, waar AI al niet goed voor is.
0: Dat vind ik toch
1: Nee, dat maakt niet uit. Nou ja, daar kom ik hier een vraag. Maar laten we eerlijk zijn. Wie maakt er nou tegenwoordig geen gebruik meer van AI?
0: Ik wel. Ik vond het een tijdje geleden in flauwekul, maar ik zoek nou alles op.
2: Ja, ik zou het wel op.
1: Maar je hebt een heleboel AI's, hè?
0: Ja, ik...

0: Ik zit bij heel veel bij Gemini.
1: Gemini, ja. Ik zit veel op ChatGPT. Ja, Gemini ook. Maar Cloud vind ik ook een hele goede.
0: Ja, dat betaalde niet.
1: Ja. Die is wel betaald.
0: Nou, dat doe ik dus niet. Nee. Maar dat maakt niet uit. Dat mag iedereen voor zichzelf weten.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar goed, daar zijn we in elk geval uit.
2: Daar zijn we uit. Een nummer Ruthless Queen. Ook een geweldig nummer, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Weet je wat ook een geweldig nummer is?
0: Let op, daar komt hij hoor. Let op. Ja.
2: Ik zeg niks.
0: Ik heb het in mijn gedachten.
1: Jij hebt het in je gedachten. Ja. Ja, het begint met een E en eindigt met Elvis.
0: Ja, nee, het eindigt van Mind. Het eindigt van Mind.
1: Ja, en het nummer wat hij gaat zingen is inderdaad Always.
0: Luister maar.
1: Luister maar.
2: Elvis de Pelvis.

0: buisje vol.
1: Een buisje vol 10 cc.
0: Ja. En dan heb
1: ja, we zouden het niet over de naam hebben en over de ontstaan van de naam.
0: Hebben we het ook niet over gehad.
1: Nee, oké. Okay, maar er zijn verschillende verhalen over.
0: Ja, maar deze klopt.
1: Een vulgair verhaal, die klopt niet.
0: Oh.
1: Maar er is wel een officieel verhaal van Jonathan King zelf.
0: Ja, en die was verkouden.
1: En die is totaal anders als dat eerste verhaal.
0: Ja, maar dat maakt ook allemaal niks uit.
1: Nee, helemaal niet.
2: Ja, dat ging over minder cc.
1: Minder cc,
0: ja, ging over minder cc,
1: ja. Nou, hij begon over 9 cc, maar minder. Allemaal stoer waren, zeiden ze tensie. Ja,
2: precies.
1: Ja, precies. Ja,
0: en dat maakt allemaal
2: en
0: uit.
2: Dat klonk lekkerder dan zo.
1: En dat klonk en dat bekte veel beter.
0: En jongen, we zitten er bijna, zitten bijna weer op.
1: Ja, dan zijn we bijna klaar.
0: Dan hebben we bijna klaar.
1: Hebben we 4 uur
0: erop zitten. Hebben we 4 uur op zitten op deze 19e
1: augustus. Ik moet trouwens zeggen, 4 uur ook mooie muziek.
2: Ja,
0: zeker. Ja, nou Hans, hè.
1: Ja, Hans die...
2: Dankjewel.
0: Hans die maakt een volledige lijst. Ja. En dan...
2: van alles wat.
0: Komt hij een verkeer tussendoor.
1: Van alles
0: en dat is alles... Er
2: is altijd ruimte voor andere muziek tussendoor.
0: Maar er staan altijd 40, 50 platen klaar. Dus dat is altijd wel lekker. Ja.
1: En als er een verzoekje binnenkomt, die is ook altijd welkom.
0: Absoluut, dat dacht ik
2: al
0: ook.
2: Al zijn er ook verzoekjes van onszelf.
1: Huh? Nou we hebben toch ook al via de WhatsApp een aantal verzoekjes binnengekregen.
0: Jazeker.
2: Ja.
0: Ik zit er weer overal naar te kijken. Nee, doe maar hoor.
1: Of heb je een pijltje voor je hoofd?
0: Nee, we gaan
1: door. Je hebt geen pijltje voor je
0: hoofd. Ik denk dat wij gewoon moeten afsluiten.
1: Ja, dat lijkt me ook. We beginnen nu een beetje
0: te slapen. Ik zet zo meteen dat plaatje in en ik zeg dank u wel voor het luisteren. En tot aflevering 33.
1: En dat is volgende week woensdag de...
0: 26e augustus.
1: De 26e augustus.
0: Joep, doei. De mazzel.
1: Tot dan.
2: Mazzel.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Toral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen

0: doelen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioen Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
10: Radio A. en Hunze.
11: Vanmorgen gaan we het eerste uur besteden aan de Mustang-fabriek in Assen. Die hier gestaan heeft, die is er niet meer. Maar Harry de Geter, die weet daar alles van. Harry, welkom dat je bent in de studio.
12: Ja, dankjewel.
11: De Mustang, de oudere luisteraar die zal dan denken... oh ja, dat was die fietsenfabriek aan de Paul Krugerstraat. Ja. Maar daar is het allemaal niet begonnen, hè?
12: Nee, het is begonnen in 1910 aan de Bokergang. En de Bokergang, dat is de tegenwoordige Prins Hendrikstraat.
11: Ja.
12: En het fabriekje stond aan de achterkant van de Agmeza.
11: Ja, wat,
12: een melkfabriek.
11: Wat nu allemaal net verbouwd is, zeg
12: alles
11: maar,
12: door
11: de grote toren daar.
12: Ja, klopt.
11: Maar ze begonnen ook niet, heb ik begrepen, direct met het maken van fietsen.
12: Hè? Nee.
11: Wie begon het trouwens met
12: mijn grootvader, een naamgenoot, Harm Pieter Cornelis, en zijn broer Timus Eugenius. Die begonnen ermee. En ze begonnen oorspronkelijk met verkoperen, vernikkelen en emailleren. En later kwamen daar de opknappen van oude fietsen bij.
11: Ja. Nou heb ik ook een stukje gelezen dat ze op een gegeven moment een machine kochten daar in de buurt. Ja. En dan gingen ze stralen. Hè?
12: Ze kochten een zandstraalmachine.
11: Ja, maar dat was geen succes. Ja, voor hun wel
12: een
11: succes.
12: Dat was wel een succes, want de oude lakken daar, die vlogen eraf. Ja. Maar de buurvrouw, die hadden de was gewoon een zand. En toen is op een gegeven moment is het verboden. Terwijl ze toestemming hadden.
11: Ja. Ja, en het was natuurlijk in die tijd allemaal wel nieuw, hè? Want dat je zegt emailleren, zandstralen,
12: ja, dat was
11: natuurlijk
12: nieuw.
11: Hele nieuwe... hoe kwamen ze erbij om dat soort moderne dingen hier in Assen te halen?
12: Ja, maar het waren dan sowieso inventieve mensen. Ze waren altijd met nieuwe dingen bezig. Ze wouden ook niet aan het baaswerk eigenlijk.
11: Nee.
12: Maar mijn grootvader die werkte oorspronkelijk bij de boterknederij. En dat was later de Agmeza. En zijn broer was koperslagersknecht. En dus ze zijn allebei aan zijn wel een beetje een technische ondergrond en dergelijke. En zo is dat eigenlijk gekomen.
11: Ja, en ik heb ook de stukken gelezen van... dan wilden ze iets en dan zei de gemeente dat mag niet.
12: Nee, maar deden ze toch.
11: Dat deed ze toch.
12: Ja.
11: En dan mocht het achteraf wel.
12: Dan mocht achteraf wel, ja.
11: Ja, dat is wel een beetje recalcitrant.
12: Dat loopt als een rode draad door de familie.
11: Oh, jij bent het ook nog?
12: Alsjeblieft. ik hou gewoon van bijzondere mensen.
11: Ja. En soms moet je ook een beetje buiten de regels.
12: Natuurlijk.
11: Want dan krijg je ook nieuwe dingen.
12: Ja,

0: Tuurlijk. Kijk eens, de beste ideeën worden in de kroeg geboren, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: En er wordt gezwamd tot de met.
1: Ja.
0: Maar er zit altijd één puntje tussen. Hé, hey, daar kunnen we wat mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je hun verhaal leest, en dat is mooi, een soort kort samenvatting is het te vinden op internet.
0: Ja.
1: Dan kom je dat een paar keer tegen. Dat ze dingen deden van de officiële instanties zeiden, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Maar ze kregen wel altijd hun zin.
0: Ja. Ja, nou, dat heb ik ook nog in de latere tijd, toen ze aan de Procurus daar zaten, een mooi verhaal over. Ze hadden ook een ijsfabriek.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat ze aan bevroren water meer verdienden dan zijn fietsen soms. Maar van die koelmachines van de ijsfabriek, daar kwam warm water af. En daar woonden ze zelf, woonden ze in het badhuis beginnen. En daar stak de gemeente, die stak daar een stokje voor. Want die wou het warme water van de slachterij, wouden ze gebruiken.
1: Ja, ja.
0: En daar mocht niet van de gemeente, want die woonde ze zelf door.
1: Ja.
0: Dat had 20 jaar geduurd.
1: Ja.
0: Opa en zijn broer die hadden er in 30 al in de kop. En het is pas in 1950 is dat badhuis gekomen.
1: Ja, ja.
0: Lag achter jullie huis.
1: Ja, ja, want ik woonde ook vroeger aan de Procurusstraat.
0: Ja.
1: En het werd verwarmd door de ketels van de slachthuis wat er stond.
0: Ja.
1: Ja, daar kwam het warm water vandaan.
0: Ja, ja.
1: Ja, het mooie witte gebouw wat uitkeek over het...
0: Of het veemarkterrein.
1: Ja, veemarkterrein.
0: Ja.
1: Er hing altijd zo'n bijzondere geur ook. Ja.
0: Ja.
1: Maar wat dat betreft waren het voor Assen wel inventieve mensen.
0: Zeker.
1: Ook uitvinders. Ik bedoel, ze waren beslist niet zo van nou, we gaan fietsen maken en klaar is Kees.
0: Nee,
1: ze waren steeds bezig met vernieuwing. Hè?
0: Steeds. En dat is altijd zo geweest.
1: Ja. Nou, heb ik ook gelezen dat ze begonnen in 1910. Er zijn natuurlijk moeilijke jaren geweest, zeker in de crisistijd voor de oorlog. Hè?
0: Nou ja, dat merk je wel. Het was moeilijk, maar toch, ze waren ook moedig. Want ze hebben in 1917 hebben ze de grond gekocht aan de Paul Krugerstraat.
1: Ja.
0: Nou, zaten ze midden in de oorlogstijd.
1: Ja.
0: En in 2018 stond er dan een fabriek.
1: Ja, dat ging heel snel, hè?
0: Dat ging allemaal heel snel.
1: Ja, als ze wat deden, deden ze het ook...
0: Ja, maar het was natuurlijk allemaal veel makkelijker. En vandaag naar dag moet hier een vergunning voor wezen. Een regeltje hier, een regeltje daar. En toen deden ze vaak maar wat.
1: Ja, ja, ja. En de fabriek stond eigenlijk aan de rand van Assen. Nu is de Paul Krugerstraat onderdeel van het centrum van Assen. Maar stond een beetje aan de rand, eigenlijk.
0: Het stond aan de rand, maar ik zeg altijd... De Paul Krugerstraat, de hoek Paul Krugerstraat, Kloekerstraat, Groningenstraat, Nederlandstraat. Dat was het eerste industrieterrein van Assen.
1: Ja, ja.
0: En er stonden van allerlei fabriekjes en werkplaatsen en garages en dergelijke.
1: Ja. Ja, dat was eigenlijk de eerste uitbreiding van Assen op industriegebied.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, totdat het naar de industrieweg ging, ja, aan de achterkant, precies. Bij Giertjes en zo verder,
0: ja,
1: ging.
0: Ja,
1: ja, precies. Harry, we gaan zo even verder praten, want er is natuurlijk heel veel te vertellen al die jaren. We hebben heel veel dingen gedaan. We gaan het over het ijs hebben. Wat voor ijs er dan wel niet maakt, foei. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.

0: Met deze muziek heb je wel wat, Harry, hè?
1: Ik vind het leuke muziek, ja.
0: Volgens mij heb jij dit ook zelf gemaakt, denk ik, ook niet?
1: Ja,
0: gespeeld.
1: Ik heb 15 jaar in de Big Band Moonlight gespeeld. Daar ben ik ook een van de overrichters van.
0: Ja.
1: En er speelde heel veel Klein-Miller muziek.
0: Ja.
1: En we zijn ook wel eens op een heel jaar zijn we op tournee geweest. Dan werden in bioscopen in Alkmaar en weet ik veel van allemaal niet. Daar werd die film gedraaid, de Klein-Miller Story. En dan zaten wij in de pauze en vooraf en in de pauze speelden wij er voor doek. Dat was wel leuk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat was je hobby, denk ik.
1: Of... Nou, het is ook jaren mijn beroep geweest.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ja,
0: ja. Dus jij bent niet in de fiets aan het verder gaan?
1: Ik heb 20 jaar in die fabriek geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, daar komen we straks op terug, want de fabriek is er niet meer... en daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Ik las even dat de tijd van de oorlog was natuurlijk heel erg moeilijk... om een fabriek als dit draaiende te houden.
1: Ja.
0: Maar daar hadden ze wat op gevonden, hè? Want vooral steenkool was niet te krijgen. Hè?
1: Nou, dat was inderdaad moeilijk. En ze hadden wel energie nodig voor om de baden, de nikkelbaden te verwarmen... en de gebouwen natuurlijk... Dus opa en oom Tim die hebben ergens een bosje gekapt. Dat hebben ze gekapt. En dat gevat hout konden ze dus gebruiken om de fabriek warm te maken.
0: Ja, en ik las ook dat de arbeiders moesten eerst hout kappen... voordat ze aan het werk konden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo ging dat.
0: Ja.
1: De wereld was dan heel eenvoudig.
0: Ja, ik zie ook een paar hele mooie advertenties. Als je tegenwoordig ziet, dan zijn het hele grote opgemaakte dingen.
1: Ja.
0: Maar hier staat gewoon heel simpel... Van Nikkelen verkopen, ga naar die en die toe.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo gaat het.
0: Ja. De tijd van voor de oorlog was natuurlijk inderdaad lastig. Maar na de oorlog kwam langzaam steeds meer fietsen, hè? Dus
1: ja.
0: Er was steeds meer belangstelling voor fietsen. Want
1: ja,
0: ze zijn toen, je zei, van verhuisd van Prins Hendrikstraat naar de Paul Kruggestraat. Daar hebben ze een behoorlijke fabriek gekregen.
1: Jazeker. En op een veel groter perceel.
0: Ja.
1: Ja. En toen gingen ze echt de Mustang-fietsen gingen ze bouwen.
0: Ja.
1: En ook de frames. Want er werd niet alleen voor de eigen productie gemaakt... maar wij maakten ook al in losse frames... met spatborden en voorvark erin en dergelijke. En die gingen vaak naar graziers en dergelijke... die vooral in de slaap- en wintermaanden... dan zelf gingen een fiets ervan gingen maken.
0: Ja, afmonteren.
1: Assembleren, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja.
0: Een Mustang was echt wel een merk voor het noorden, hè? Van deze omgeving. Ik bedoel, je reed
1: ja,
0: een Mustang-fiets.
1: Ja, ja, ja, de Mustang-fiets wel, ja. Ja, ja. Zeker.
0: Ja. En jij zei net even, het was heel mooi... naast fietsen maken, in elkaar zetten en vernikkelen... deden ze ook ijs.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat nou? Wat is dat nou voor combinatie met een fiets?
1: Nou ja, er was voor de oorlog... Dus, nou, dan praten we over het interbellum, hè, tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat stuk, ja.
1: Ja, er waren nog geen koelingen.
0: Nee.
1: En dergelijke. En er waren vaak klachten dat ijs niet op tijd kwam. Toen zijn ze daar ingesprongen. En ze zijn in bevroren water gaan handelen. Grote staven van 25 kilo. Ik heb ze nog wel gezien vlak na de oorlog.
0: Ja.
1: Dat was prachtig, want daar moest ik ook vaak op zondagmorgen... met mijn vader naar de

0: fabriek en er stonden er al een stuk of 10 ijskoeboeren. Die stonden, die kwamen ook een half staafje halen. Ja. Weet je wel? Ja. Er werd niks aan verdiend, maar er was gewoon service.
1: Ja, het was geen ijs om op te eten. Het was een heel ander doel, hè, dit ijs wat jullie maakten.
0: Ja, dat was voor koelingen. Hè? Want ze hadden ook een speciale auto ervoor. Een geïsoleerde wagen. En die gingen naar... waar ze de vis aan wal kwamen en zo, is daar werd het voor gebruikt, ja.
1: Slagers ook, geloof ik, heb ik.
0: Slagers, ja, ja, ja.
1: Daar werd het voor gebruikt.
0: Ja.
1: Dat is na de oorlog gestopt, hè?
0: Ja, vlak na de oorlog is gestopt, want toen kwamen de frigidaires en alles wat meer. En toen was het gauw gebeurd, ja.
1: Ja. Ik heb ook begrepen, als je een fietsenfabriek had, dan was je ook zeg maar lid van de landelijke organisatie.
0: Ja.
1: Doe maar, zeg maar. Oh,
0: dat is een heel verhaal, jongens. Dat is een heel verhaal. Ja, dat was het CBR. En dat was het Centraal Bureau voor de Rijwielhandel. En daar moest eigenlijk iedereen bij aangesloten wezen. Fabrikanten, grassiers, fietsenmakers. Maar alleen die fietsenmakers, die mochten verkopen aan de particulier. En dat was vooral mijn vader een doorn in het oog. Want er werd geen zak verdiend aan die fietsen. Moest er hard voor werken en een paar gulden kon je erop verdienen. Maar die handelaren die hadden ze met 100 gulden winst in de etalage staan. En toen zijn we op een gegeven moment hebben we het anders gedaan. Mijn broer die... Je had zijn diploma voor kleinhandel en dergelijke. En toen hebben we de oude ijsfabriek hebben omgebouwd tot een klein winkeltje, vrij klein winkeltje. En toen werden ze door ons van de fabriek aan mijn broer geleverd. Er was geen speel tussen te krijgen.
1: Nee. Nou, want jullie mochten ze eigenlijk als fabriek niet verkopen?
0: Wij mochten
1: niet aan de particulieren? Hè?
0: Nee, maar aan hem dus wel. Want hij was dus de gediplomeerde rijwielhandelaar.
1: Maar jullie zaten wel in hetzelfde gebouw?
0: We zaten wel in hetzelfde gebouw, maar er zat geen deur tussen. Dat mocht niet. Ja, dat is een heel gedoe geweest. En toen later ook, daar woonden ze steeds. Ze woonden ze in de boeken kijken en dan kregen we een boete en al zo meer. Toen zijn we uit dat CBR gestapt. Maar het was wel een probleem, want kon je nog wel materialen krijgen als je niet aangesloten was. Nou, dat was helemaal geen probleem hoor.
1: Nee.
0: Als je maar contant betaalde en als je maar een rekening uit het buitenland had, was er niks aan de hand.
1: Maar kon je wel leveren aan de handelaren, want die waren wel lid ervan.
0: Die wouden niks meer van ons hebben, die waren kwaad op ons. Maar het tweede jaar verkochten we al meer fietsen via mijn broer. Als dat we en al die handelaren met elkaar leven.
1: Ja, ja. Ik kan me nog iets herinneren dat mijn ouders zeiden dat als je de fiets bij jullie rechtstreeks kocht, dan waren ze goedkoper dan in de winkel. Zal ik
0: ja, zeker. Een heel stuk goedkoper. Dus de winkeliers die waren naar woorden op ons. Ja. Wij hadden veel vijanden in die tijd.
1: Als je dat allemaal zo hoort, dan was de familie De Geet een beetje recalcitrant, of niet?
0: Dat heb ik zo straks al gezegd. Dat zat helemaal door de... Ja, dat zit door de generaties heen, ja. Ja. Ja, ja.
1: Is dat bij jou ook nog zo, Harry?
0: Ach, dat was wel zo.
1: Wordt dat rustiger?
0: Ik sloeg vroeger vaak met de vuisten op tafel, maar ach... Je gaat vanzelf relativeren.
1: Ja, ja.
0: Het is allemaal niet zo belangrijk.
1: We gaan het straks even hebben, want op een gegeven moment is er ook iets gebeurd wat niet zo mooi was. Want de fabriek is afgebrand. Daar gaan we het dadelijk even over hebben.
0: Prima.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Ja, ik zei dat we het dadelijk zouden hebben over de brand. Maar jij zei, ik wil nog even terugkomen op het vorige gesprekje wat we hadden.
2: Ja, dat de CBR, dat was natuurlijk die reinste kartelvorming. Hè?
1: Ja.
2: En, maar goed, dat werd allemaal omzeild. En we hadden een fabriek die maakte kettingkasten en jasbeschermers. Nou, daar hadden we toch altijd wel een 10.000 van nodig per jaar. Dus die man die wou ons niet graag als klant kwijt. Maar die fabriceerde ook thuislijn. En toen kreeg ik een keer belastingcontrole. En toen zei die man, hij zei, ik zie hier geen meterje thuislijn. Hij zei, maar als ik je rekening bekijk, hebben jullie zo'n 20 kilometer thuislijn verkocht. Nou, toen heb ik dat verhaal maar eens in mijn hummel verteld. En die heeft dat toen aangekaart. Want dat was gewoon kartelvorming, dat mocht helemaal niet.
1: Nee. Dus jullie kochten papier tuinslangen?
2: Ja.
1: Bij in werkelijkheid de kettingkasten. De
2: kettingkasten en jasbeschermers, ja.
1: Je hoort het natuurlijk tegenwoordig ook dat er hier en daar wel wat geregeld wordt, zal ik maar zeggen, tussen bedrijven. Dat was toen ook zo.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
2: Tuurlijk.
1: Ja. En die kartelvorming was natuurlijk, dat is tegenwoordig, mag dat bijna niet meer.
2: Nee.
1: Maar dat was natuurlijk in die tijd, alles was daar geregeld. Hè?
2: Ja, maar in die tijd ook, dan maakte mijn vader wel eens prijsafspraken met concurrenten en dergelijke. Maar die werden de volgende dag alweer geschonden, dus er kwam ook niks aan terecht.
1: Nee. Voor de bühne was het misschien aardig, maar achter de schermen gebeurde het allemaal niet.
2: Dat was oorlog.
1: Ja, precies. We hadden het erover dat de fabriek op een gegeven moment is afgebrand. En je vertelde me net dat jullie woonden tegenover de fabriek toen.
2: Ja.
1: En dat je tegen je moeder zei, de fabriek staat in brand. Ja, toen kreeg je bijna klap aan de woorden.
2: Ja, bijna klap aan de woorden, ja. Maar het was wel zo. En dat was op 2 augustus 1948. Toen is de hele fabriek tot de grond toe afgebrand. En ze hadden daar tevoren nog feest gehad. Want een van de mensen die was 25 jaar bij de zaak. Maar die was eigenlijk in 1944 was hij al 25 jaar bij de zaak. Maar toen was er nog oorlog. Er was geen geld en dergelijke. Dus is gewoon 4 jaar later gevierd. En of er toen iets gebeurd is, iets is blijven branden of zo is geen idee. Maar de volgende morgen stond een heleboel in de fik.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er was niet veel van over, hè, van de fabriek.

0: ik.
1: Nee, alleen het kantoor en de voormalige ijsfabriek. Die was, dat stond er nog. En daar zijn ze in doorgaan fabriceren. Heel primitief natuurlijk. Mijn broer van mijn vader, Pieter Geter, die was aannemer. En die heeft ook in de recordtempo daar een nieuwe fabriek neergezet.
0: Ja. Ja, zo ging dat, hè? Dat werd geregeld even, hè?
1: Ja, daar moest even raap geregeld worden en dergelijke. Ja. Ja.
0: Ik las ook dat jouw vader bepaalde octrooien op zijn naam had staan, hè?
1: Ja, mijn vader en oom Tim die hadden inderdaad octrooien, ja. Er was bijvoorbeeld een... ja, het is geen televisie, als ik ook al laten zien, maar... ze hadden bijvoorbeeld om het achterlicht bij een fietsloop vaak zo'n bumper staan.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was om het achterlicht te beschermen. Want als je het in de muur reed, was eerst het achterlicht kapot.
0: Ja.
1: Dat werd beschermd. Dat was een vinding van mijn vader en mijn oom. En er waren wel meer van die dingen. En daar hebben ze ook wel octrooi op gehad. Maar niet op alles. Maar mijn vader had later wat vaak gezegd... hadden we maar octrooi aangevraagd... dan hadden we nooit hoeven te werken.
0: Nee.
1: En dan moest hij altijd denken aan meneer Van Schothorst. Dat was een fabrikant in Barneveld. Daar betrokken wij spatborden en velgen voor. En die had de zogenaamde sierbeugel gemaakt. Je had vroeger allemaal de fietsen met lin en kettingkasten. En dat was een beetje zielig gezicht. Want dan zag je al die naden en zoiets. En daar kwam dan zo'n mooi vergroen beugeltje over. Klapte hij hem in, klapte hij hem erop, je kreeg hem er nooit weer af.
0: Nee.
1: En die had meneer Van Schothorst uitgevonden, octrooi heb gevraagd... en hij maakte in zijn eigen fabriek. Die man is een miljonair van geworden.
0: Ja, ik herinner me die ding nog wel zo mooi. Chrome beugeltje ja, over je. Ja. Dat stond zo mooi. Het ja. was gewoon deftig als je die had.
1: Ja,
0: dat waren de duurdere fietsen nog.
1: Dat waren de duurdere fietsen, ja. En het was gewoon een beugeltje van 1,80 gulden, geloof ik. Maar later, toen het octrooi verlopen was... Toen kocht je ze voor 80 cent. Ja, ja. Dus die man had er verschrikkelijk veel verdiend.
0: Ja, ja. Ja, vaak gaat het zo. De mensen zijn enthousiast, ontwikkelen iets... en vergeten inderdaad een octrooi aan te vragen. Ja. Terwijl het achteraf misschien heel veel waard is.
1: Ja, ja. Ja.
0: Wat voor fietsen maakten jullie? Alles volgens mij, hè? Vooral ook voor kinderen en alles, hè?
1: Ja, wij maakten ook wel kleinere fietsjes... met 24 gaan wieltjes en zoiets. En, maar de echte hele kleine kinderfietsjes... die betrokken we van een ander bedrijf.
0: Ja, dat maken jullie niet.
1: Nee.
0: Jullie hebben ook iets met een hulpmotor gedaan, hè?
1: Ja. In die tijd bestond er een motortje. De Rex was dat. En dat ding, dat werd gemonteerd. Dat motortje werd gemonteerd op het stuur. En het benzinetankje ook. En dat ging met een snaar, met een aandrijving in het voorwiel. Nou, mijn vader en oom Tim die zagen dat. Die zeiden, dat ding is zo instabiel als de pest. Ja. En die hebben een nieuw frame gemaakt. En toen kwam het motortje, kwam net als bij de moderne elektrische fiets, onderaan te hangen. En de aandrijving kwam in dit achterwiel. Toen was die ding veel stabieler. Ja. En dat was een 50cc motortje. En daar hebben we ongeveer 500 van gemaakt. Je ziet ze soms nog wel eens te koop voor een paar duizend euro.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, je had er toen een moeten kopen en dan nu weer verkopen. Hè? Dan, want ze zijn nu meer waard dan toen, denk ik.
1: Ja, natuurlijk, alles zo. Ja.
0: Was dat voor je die eerste bromfiets?
1: Ja.
0: Want het was een beetje vergelijkbaar met een bromfiets natuurlijk. Een bromfiets was ook 50cc, hè?
1: Ja, de Mosquito die had het. Die had een aandrijving op de achterband. En je had de Solex, die had een voorband.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat heb je, dus wat dat betreft waren ze wel inventief, hè?
1: Ja.
0: Om elke keer wat nieuws te bedenken.
1: Ik zeg ook altijd, mijn vader die had eigenlijk nooit die sores van die fabrieken bij moeten hebben. Die man had gewoon uitvinder moeten zijn.
0: Ja, en andere mensen het laten, anderen de fabriek laten doen.
1: Anderen de fabriek laten doen. Maar ja, goed, je hebt het hele bedrijf erbij. Je hebt mannen 40 personeel waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. En dan komt er een boel kijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Over personeel gesproken. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal mensen die woonden in Schattenberg. Die kwamen bij jullie werken.
1: Ja, we hebben een stuk of vier mensen gehad. Die inderdaad, die woonden op Schattenberg, ja. Ik ben er vaak geweest dat ik ze s'avonds nog weer eens overwerkte... en dat ik ze naar huis bracht. Ja, die mensen die wonen daar ook schandalig, hoor.
0: De Molukkers, hè?
1: De Molukkers, ja, die wonen daar echt schandalig, ja. En die barakken allemaal van het concentratiekamp. Nee, dat was niet goed.
0: Nee. Jullie waren wel, lees ik, heel erg tevreden over deze mensen, qua werk.
1: Ja, hoor. Ja, ja, hoor. We waren wel tevreden over die mensen. Ja. Maar je voelde wel altijd de onvrede.
0: Ja.
1: Ja.
0: En onderling las ik heel mooi. Was een soort. De belangrijkste. Die vroeger de belangrijkste was op de Molukken. Liep voorop. En dan,
1: die liep voorop.
0: Ja, dat was allemaal in orde geregeld, hè?
1: Dat was meneer Horiza. Die liep voorop, ja.
0: Ja.
1: En dan kwam meneer Paddy Pauwijl.

0: Dan kwam meneer nu weten.
1: Ja.
0: Precies,
1: ja.
0: Nachtlopen.
1: Ja. Jullie hebben een nieuwe fabriek stond weer aan de Pokerustraat.
0: Ja, op dezelfde plek.
1: Ja, en dat was best een behoorlijk. Ik zeg, we hebben het over de nieuwe fabriek, maar die ken ik zelf een beetje.
0: Ja.
1: Was best een voor die tijd een groot bedrijf.
0: Was het ook. Ja, en doordat we op een gegeven moment dus particulier gingen verkopen, maar voor hele goedkope prijzen, we kregen het ook veel en veel te druk. Die fabriek werd eigenlijk, die groeide veel te snel.
1: Ja, hè?
0: Eigenlijk moet je, dat zeggen de economen ook altijd, 10% groei per jaar is mooi. Bij een jaar dan gaat het 100% groei uit.
1: En waarom ging het dan mis? Wat was dan het probleem?
0: Nou, het probleem krijg je dan dat je alles niet meer overziet. Dat zijn van die dingen. En toen hebben we nog een filiaal geopend in Hardenberg. En toen kwam er nog eens een keer een financiële crisis tussendoor in de 80e jaren. En dat zijn dan moeilijke zaken.
1: Ja. Dan wordt het eigenlijk te veel om aan alle touwtjes te trekken, zeg maar.
0: Dan werd het inderdaad te veel. Ja, en daar ben ik persoonlijk ook op afgeknapt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jij bent niet doorgegaan met het bedrijf, hè?
0: Ik ben in 82 ben ik afgehaakt. Ja. Het werd me allemaal veel te veel en... Het is allemaal achteraf, hoor.
1: Ja.
0: Dan kreeg je in de gaten dat het niet goed komt.
1: Nee.
0: En dat ik heel wat anders had moeten gaan doen, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik heb me toch al jarenlang afgevraagd, waarom ben ik nu overspannen geraakt?
1: Ja.
0: Nou, en dan kom je met psychiaters en psychologen aan de praat. En dan bleek het dat je te veel doet. En dat mijn artistieke kwaliteiten, die kwamen helemaal in het gedrang.

0: Ja, dat is Boudewijn de Groot. We gaan een beetje zo door de tijd heen.
1: Ja.
0: We komen een beetje in de 70 jaren terecht. En toen ging het niet meer zo goed als in de eerste jaren. Hè?
1: Nou, dat is toch wel wat later, hoor.
0: Ja, dat ging de 80 jaren ook.
1: 80,
0: ja, tweede helft.
1: Het bedrijf, dat groeide eigenlijk veel te snel. Eigenlijk moet je niet meer groeien naar 10%, 15%. Maar wij groeien zo'n wel 100%.
0: Ja.
1: En er werden steeds meer fietsen gemaakt. Ik geloof dat wij 10.000 fietsen per jaar die bij ons over de toonbank gingen.
0: Ja, en dat was voor die tijd zeker heel veel.
1: Ja, dat was verschrikkelijk veel. Dat was verschrikkelijk veel. Daar werd ik in het hele land over gesproken, hoor.
0: Ja,
1: ja, dat was het fenomeen. Maar ja, het is allemaal te gek gegaan. Ik ben er persoonlijk ben ik er helemaal op afgeknapt.
0: Ja.
1: Ik had het veel en veel te druk. Mijn gezin die kwam in de knel een beetje. En ik was er al een muzikant bij. Daar had ik al een beetje een lage pitje gezet. Want ik werkte al 80 uur in de week.
0: Ja,
1: ja, en op een gegeven moment dan knap je af.
0: Ja. Ja. Maar vroeger was het dus eigenlijk zo dat als je vader timmerman werd, dat altijd een van de kinderen ook timmerman werd. Of boer, werd er één boer.
1: Ja,
0: en zo ben jij natuurlijk waarschijnlijk ook in het bedrijf teruggekomen.
1: Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Want toen ik de HBS afgemaakt heb, toen ben ik naar de Misacosa gegaan. Dat was een onderdeel van de ALO. Dus ik wou eigenlijk sportleraar worden. Want een half jaar ging je door de rug. En toen was je bijvoorbeeld turnen en hardlopen, dat was gewoon gebeurd.
0: Ja.
1: Nou, toen moest ik eerst nog in dienst en toen ben ik in de zaak gerold. Ja,
0: ja, want zo ging het dan vaak, dan weet je door de ouders en nou kom maar bij ons, kom maar meehelpen.
1: Ja, nou, zo ging het allemaal niet. We zijn nooit geprest of zo. En ik ben in de fabriek gekomen en ik ben gewoon als krullenjongen begonnen.
0: Ja.
1: Ik heb het hele vak geleerd. Geef mij een stelletje buizen en ik zet een frame bij elkaar. En ik bouw een hele fiets.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee, Harry.
1: Niet met de moderne fiets, want daar kan ik zelfs geen band meer aan verwisselen.
0: Nee.
1: Allemaal speciaal gereedschap, allemaal chips die je kapot kunt maken.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. De 80 jaren ging het niet goed meer. Had het ook te maken met de fietsenhandel? Er waren natuurlijk veel meer bedrijven langzamerhand in Nederland die fietsen maken.
1: Nou, ja, die waren er wel natuurlijk, hè, maar ja. Het is eigenlijk helemaal een samenloop van omstandigheden geweest. Ook doordat we nog een filiaal begonnen, dan kreeg je ook aanloopverliezen. In de 80 jaar hebben we een financiële crisis gehad. Achteraf zeg ik, ja, ze zeiden dan fabrieken wel, ja, we hadden al jaren zien aankomen bij jou. Zeg maar, we gaan zelf nooit stappen hadden gelopen om mij te ontlasten. Ja, omdat je het gewoon niet wist.
0: Ja. En vaak, wat je zegt, hè, dan overkomt het je, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja, je werkt 80 uur, dan ga je 81 uur werken, dan ga je 82 uur werken. Maar het probleem wordt nooit echt opgelost.
1: Nee, wordt het probleem niet meer opgelost. Je raakt in een vicieuze cirkel.
0: Ja, en bij een financiële crisis, een fiets kan altijd nog een extra jaar mee.
1: Als met de centen wat minder gaat, dan worden de aankopen ook minder.
0: Ja, en zeker een fiets, hè?
1: Dan
0: werd
1: hij
0: weer opgelapt of zo, hè?
1: Ja,
0: van nieuwe banden erop.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja. Hoe kijk jij nou tegen de fietsen van tegenwoordig aan? Want je hebt natuurlijk heel veel verstand van. Je hebt alles gedaan, zei je.
1: Ik kan de gewone ouderwetse fietsen, maar zeggen, die kan ik helemaal bouwen. Ja.
0: Ja.
1: Spaken erin zetten, maakt me al niks uit. Dat kan ik allemaal wel. Maar de moderne fietsen, ja, ik vind het prachtig.
0: Ja, hè?
1: Ja, zijn ze mooie dingen.
0: Ja.
1: Nou.
0: Zeker met het elektromotortje erin.
1: En een motortje en alles erin. Ik maak er zelf ook echt gebruik van, hoor.
0: Ja, ja,
1: dus,
0: ja.
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Als je terugkijkt, Harry, over de hele periode, we zijn er een beetje doorheen gefietst, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Op het tandem.
0: Op het tandem doorheen. Wat was voor jou dan het leukste stuk wat jij meegemaakt hebt? Je hebt natuurlijk ook de plezier aan gehad, anders blijf je niet zo lang.
1: Dat is nou juist het gekke. Ik ben nooit één dag in mijn leven met ellende naar mijn werk gegaan. Ik heb er altijd plezier in gehad.
0: Ja.
1: Maar wat ik het leukste vond eigenlijk, ik heb jarenlang ook op de vrachtwagen gezeten. Dan ging ik fietsen en frames naar handelaren brengen en overal. En dat was de sport, direct geld beuren.
0: Ja.
1: En dan

Met een dikke portemonnee op de terugweg bij leveranciers, toeleveranciers. Hè? Ja. Spatborden halen, velgen halen, wat al niet. En dan kwam je overal in alle steden, want die mensen die zaten allemaal nog in de binnensteden. Dus ik crosste Rotterdam en Amsterdam door alsof het niks was. Ja. En ik kon ook de havens, kon ik precies, want

0: dan zijn ze van, je kunt ook wel van het schip halen. Dat was ook mooi, want dan kwam je op die schepen. En ja. Dan werd je soms wel zo'n 4 uur s'nachts gebeld van... Negen uur komt schip aan in Antwerpen of zoiets. Dan ga je met de zorg dat je 9 uur in Antwerpen was.
1: En moest je het dan zelf van het schip halen?
0: Ja, dan moest je zelf van het schip halen. Dat scheelde dan weer 10% of zoiets. En dan bleek dat de kapitein ook altijd in een handeltje zat, hè?
1: Zoals?
0: Ja, nou, we hebben dat vooral meegemaakt. Er kwam vaak een man uit België en die bracht ons racefietsen. Een speciaal lichtweerrace, die maakt men niet. En dat was altijd als hij kwam, dan zei hij op een gegeven moment... en moet ik er nog wat voor de zuip hebben? Oh. En dan had hij dus een patentje martini. Had hij rode en witte martini had hij in doos naar die in een paar vakje gestaan.
1: En die waren voor de speciale prijs, denk ik.
0: Die kwam van de Radprijs en die verkocht ik dan weer aan die slijterij die bij de comma zet.
1: Oh ja, dat is ook.
0: In die tijd kon alles, joh. Dat was mooi.
1: Ja, ik denk dat het tegenwoordig ook hier en daar nog gebeurt.
0: Natuurlijk.
1: Ja, maar dat maakt natuurlijk ook alles een beetje leuk.
0: Ja,
1: toch een beetje spannend en zo.
0: Ja.
1: Beetje handel, een beetje handelen,
0: ja,
1: een beetje zoemelen hier en daar. Ja. Ja,
0: en mijn handel is vooral, je kunt wel altijd voor de uiterste prijzen willen gaan, maar nee, gun elkaar ook wat.
1: Ja. Ja.
0: Moet je wel makkelijk in wezen.
1: Ja. Maar toch hadden jullie fietsen, zeker toen je zelf ging verkopen, wat we net al zeiden, die relatief gezien voor de mensen die ze kochten, goedkoop waren.
0: Ja, ja.
1: Goedkoper dan die via de groothandel gingen, via...
0: Ja, natuurlijk, want die moesten er ook allemaal aan verdienen.
1: Ja. Ja.
0: En dan konden we een heel stuk van die tussenwensen, en vooral van die tussenwensen, van de fietsenmakers en zo, die echt soms 100 gulden op zo'n fiets drukte. Ja, daar kon een stukje van aanvallen. Dan kon een heel stuk goedkoper konden we wezen. Dat ging best.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Ja. Sun will shine for you. De zon wil voor je schijnen, Harry. Nou, dat is mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Dat is mooi. Mooi gezegd, hè? Op een gegeven moment hebben jullie als Mustangfabriek de framebouwerij opgedoekt.
1: Ja.
0: En ook de fietsenfabrikatie ging buiten de deur, hè?
1: Ja.
0: Had dat ook te maken met de slechte tijden? Of was dat...
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon... toen kreeg je al echt een beetje meer concentratie. En eigenlijk waren die aantallen van 10.000 stuks waren eigenlijk te klein.
0: Ja.
1: Dus hebben we gewoon dat soort dingen. Eerst de frames die lieten we maken bij een framebouwer in België. Dan kwamen de ruwe frames weg. We lakten ze zelf en dergelijke nog wel. Maar ja, het, toen hebben we later, dat beviel zo goed. Er was ook iemand die kon daar lakken en zo. En dat kon eigenlijk veel beter doen daar. Hadden we zelf meer tijd voor andere dingen en zo.
0: Ja, ja, het moest steeds efficiënter.
1: Het moest steeds efficiënter, ja. Terwijl wij de modernste machines hadden.
0: Ja. Wat ik leuk vond is, we hadden net over dat jullie een paar mensen van Schattenberg Molukkers in dienst hadden. Dat daar een spuiter was en dat er zelfs fietsen in de kleur van RMS gespoten zijn.
1: Ja, meneer Horisa, die spoot die stond in de lakkerij en die spoot ook al frames in de Molukse kleuringen.
0: Ja.
1: Had hij ons nooit om gevraagd. Vandaag en dat soort politiek ook helemaal niet meer kennen. Maar ze gingen wel weg.
0: Ja. Wat, je hebt op een gegeven moment gezegd, ik ben ermee gestopt. En ik had het misschien wat anders moeten kiezen. Maar wat was voor jou nou het mooiste stuk uit het hele verhaal wat jij meegemaakt hebt bij de fabriek?
1: Nou, dat was dus dat ik op die vrachtwagen zat.
0: Ja.
1: En dat ik met spullen wegging en met spullen terugkwam. Dat vond ik het allerleukste eigenlijk. Want dan was je vrij.
0: Ja.
1: Je had niet iedere keer de gezeur om de kop en de telefoon of dit of dat. Of was het kapot. Nee, je was weg. En dat was mooi.
0: Ja. En in 1984 is de fabriek gesloten?
1: 86.
0: Oké, okay, ja.
1: Toen is ze hebben nog een jaar of vier is het doorgegaan. En toen is het verkocht aan een fietshandelaar in Groningen. En die had een paar jaar later weer een projectontwikkelaar verkocht.
0: Ja,
1: en dus de boel is gewoon verpatst. Daar komt op neer.
0: Ja. En toen is de fabriek afgebroken.
1: Ja.
0: En de grond is een hele tijd gesaneerd, geloof ik. Hè?
1: Dus, ja, maar dat zeg ik wel. Ik heb het eerste natuurlijk al gezegd. Die hoek daar bij ons, dat was het eerste industrieterrein.
0: Ja.
1: En dat was allemaal door allemaal sloten liepen er door. En de garageouders die gooiden de vloopmolie en de sloot. En Stork die had de wereld afval. Nou, toen heeft dat... dat was in de 60 jaar. Toen heeft dat transformator... het transformatorhuis bij jullie tegenover, die heeft in de brand gestaan.
0: Ja,
1: nou, toen liep de brandolie liep bij ons voor de fabriek langs door de sloot.
0: Ja.
1: En dan had je de wasserij, die gooide van alles in de sloot. En dan had je nog de Napro op de hoek daar.
0: Ja.
1: Met zo'n farmaceutisch fabriekje. Nou, daar gebeurde ook van alles.
0: Aan de Nederlandse staat had je schepen, die landbouwerij met olie en toestand.
1: Ja. En aan de Polkruis daar had je een groot slachthuis daar.
0: Ja.
1: En Dexter's tankbouw. En ja. Iedereen die gooit het in de sloot, was het in de grond, waar je het kwijt.
0: Ja.
1: Zo was het dus niet.
0: Nee. Ik kan me nog herinneren dat jarenlang hebben daar machines gestaan om het grondwater te zuiveren.
1: Ja, op de hoek daar van de Paul Krugerstraat en de Nederlandse.
0: Ja, die is echt helemaal jaren gestaan.
1: Ja.
0: Wat je al zei, dat was de eerste industrietrein eigenlijk.
1: Ja.
0: Na tijd is alles zeg maar over de industrie weggegaan.
1: Ja, klopt.
0: En het kwam de andere kant terecht.
1: Klopt, ja.
0: Harry, bedankt voor dit mooie, prachtige overzicht van de Mustang.
1: Graag gedaan.
0: En je bent nog steeds actief op muzikaal gebied?
1: Ik ben nog steeds muzikaal gebied en ik doe nog een dag vrijwilligerswerk in het Museum Nienoord.
0: Ja.
1: Zit ik op de afdeling collectiebeheer.
0: Ja.
1: En daar kan ik me ook een beetje uitleven in mijn hobby's, kunst en cultuur en dergelijke, schilderijen.
0: Ja.
1: Ik ben nog best tevreden over het leven, hoor.
0: En op muziekgebied, wat bespeel je op dit moment?
1: Nou, ik speel alleen nog met de traan. En, ja.
0: En welk instrument speel je dan?
1: Piano.
0: Piano nog.
1: Ja.
0: Gezien jouw leeftijd is dat toch wel heel goed, vind ik.
1: Vind ik ook, ja.
0: Ja,
1: ik wil het nog graag een poosje volhouden zo.
0: Niet met een traan, hè?
1: Niet met een traan.
0: Wel bij de traan.
1: Een lach en een traan.
0: Okay. Harry, bedankt dat je hier was vanmorgen.
1: Graag gedaan.
0: En we hebben een heerlijk even teruggekeken in de geschiedenis van de

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen

0: om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
8: It is Wednesday, my dude.

en goedenavond allemaal. Welkom op de woensdagavond zijn we weer met Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jert en het is vandaag 19 augustus 2026. En we hebben weer een heel mooi programma voor jullie gemaakt, hopen we. Zo gaan we onder andere in een beetje op het nieuws van de week. Maar ik hoorde zo net in het journaal, want dat hadden we al eens een keer eerder behandeld. Hè, de tassen mogen niet meer op de bank bij de NS. En dat is gelukkig van de kaart. En dat vind ik op zichzelf wel natuurlijk heel goed nieuws. Dat is nieuws, dat is wel een sterretje waard. En dan kom je al heel gauw uit, denk ik dan, bij Steelers Wheel met Star. Kijk, slecht beleid moet je skippen. En dat heeft de NS nu gelukkig ook gedaan. Welkom, we gaan radio maken.

Lenny Ren van Agda en de Munnik. En daarvoor hadden we de Manic Street Preachers met If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. En in de chat gaat het er ook al een beetje over. We hebben natuurlijk te maken met een ontzettende verandering in het weer. En ik moet eerlijk toegeven, ik word er toch al snel zat van. Ik snap dat de natuur het nodig heeft, deze regen. Ik vind eigenlijk de zonneschijn en het lekkere weer en 's avonds gewoon lekker buiten kunnen zitten en noem het maar op, vind ik ook niet verkeerd. Nu moet in één keer ook volk thuis de Duplo uit de kast en de binnenspelletjes en noem het allemaal maar op. Het regent buiten en dat ben je niet zo gewend. Maar voor de natuur is het, in natuur is het beter. Ik krijg ook via de chat al een verzoekje binnen voor een beetje een regennummer. Die ga ik dan ook draaien, maar eerst ga ik nog even mijn visie op dit weer geven. En dat wordt gegeven door de heren van Blind Melon. Want ik heb dus liever no rain.

vind je toch dat je moet oppassen met het spelen met schuifjes of met jingles vooral. En dan gaat het in één keer toch mis. Want ik had dus eigenlijk helemaal niet soort van gepland. Ik had eigenlijk de volgende gepland. Omdat we het inderdaad over het weer hadden. Maar hier komt dan uiteindelijk toch nog Heather Nova met London Rain.

Loves Me Like You Do, London Rain van Heather Nova. Aangevraagd via de chat. En het is natuurlijk nu zomer, ondanks het weer. En veel mensen hebben daarom een zomerbaantje. Zo had ik in het verleden ook wel eens, toen was ik 13 jaar... en toen wilde ik heel graag een Xbox 360 hebben. Dat was toen helemaal de shit om te hebben. En ik kon gaan bollen plukken, want ik was 13, zoveel baantjes waren er niet. En als je dan ging bollen plukken, dan had je 50 euro in de week. Of ik ging mee met mijn neef, die was stratenmaker... en dan ging ik met hem mee straten... en dan kreeg ik aan het einde van de dag gewoon 50 euro in mijn hand gedrukt. En een Xbox die was toen geloof ik denk ik een 350 euro... en dan wil je nog een keer een spelletje erbij en ik geloof dat... In die periode zat er al wel een harde schijf in zo'n ding. Dus dan hoefde je geen memorykaart of zo meer te kopen. Maar ik denk, nou jongens, ik heb goud gevonden. Ik ga lekker straten hele dagen. Nou, dat heb ik ook geweten ook. Ik heb het denk ik anderhalve week volgehouden. 2 weken misschien. En toen zei ik, ik heb de Xbox bij elkaar. Ik vind het helemaal goed. Ik ga niet meer meedoen. Maar als je het dan hebt over mijn zomerbaantje goud vinden. Nou, dat hebben dus in Vlaanderen onder andere de Belgische Tina Kobe gehad. Die werkte daarmee in de bouw. Ook niet een licht zomerbaantje. En die vonden daarbij sloopwerkzaamheden in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde. Gewoon even 40 goudstaven en 4000 gouden munten... met een geschatte waarde van 9 miljoen euro. Nou, en ze hebben het ook nog netjes aangegeven ook. Hè? Dat vind ik helemaal dubbel knap. Maar dat is dan inderdaad nog eens goud verdienen met je zomerbaantje. En als je het dan natuurlijk muzikaal weer hebt over goud... ja, dan gaan we het theater in, dan gaan we op ballet. Met Spandau.

This Friday, I'm in Love van The Cure. En daarvoor hadden we Taylor Swift met een Cruel Summer, waar we nu ook wel een beetje last van hebben natuurlijk. Op dit moment dan. En we hebben daarnaast daarvoor ook Spandau Ballet natuurlijk, vanwege de goudvondst in Sint-Gilles-Dendermonde. Vorige week draaiden we dit nummer ook al. En het is een beetje nieuwe muziek. En nou, we willen wel vaker nieuwe muziek draaien natuurlijk op Radio Aanhunzen. Maar deze vond ik vorige week eigenlijk zo leuk, dat ik denk, ik doe hem deze week gewoon nog een keer. En hopelijk vinden jullie dat ook. Hier is Cage the Elephant met Beaches in Tennessee.

Operator en daarvoor The Cure met Friday I'm In Love. De AVB, daar gaat het niet zo lekker mee dit jaar. Ze moeten de broekriem aanhalen. Vacatures top hebben ze. Ze hebben minder investeringen. En dat komt vooral omdat de basisprijs voor een ton aardappelen echt stevig is gedaald. Die is nu €50. En dat is ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. En dat komt eigenlijk omdat er vorig jaar echt ontzettend veel aardappelen zijn geproduceerd. Supergoed jaar gehad. Maar dan hebben ze dit jaar hebben ze daar helaas de wrange vruchten van. En ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend dat je het op dat moment echt even wat minder hebt. Want in deze regio, ook in Aanhunzen, hebben we nogal wat mensen die aardappels telen. Dus ze hopen dat ze het nog op kunnen krikken. Nou, ik geloof €65. Laten we hopen dat het kan. Maar ja, die hard times, dat is niet fijn. En hopelijk is het dus met dit jaar, waar misschien alle oogst verpieterd is en we straks allemaal te weinig aardappelzetmeel hebben, is voor volgend jaar hopelijk de prijs misschien weer wat beter. Luisteren we hier dan even naar de hard times van Baby Huey. Leuk is anders.

Live and the Tears met Driver's Seat. En daarvoor hadden we Baby Huey, Hard Times, over onze aardappelindustrie die nu gaande is. We zijn bijna richting het einde van het eerste uur. We gaan straks nog de Break the Week plaat doen natuurlijk. En die komt deze week van niemand minder dan de Dead Kennedys. Maar voor nu gaan we er even lekker uit met Shiny Happy People van R.E.M. En dan hoop ik jullie straks weer te horen op een nieuw uur Geef ze van Jetjen bij Radio Anenze. Dus blijf er lekker bij. Tot straks. Hoi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.

0: voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Bam! Goedenavond allemaal. Daarmee breken we de week weer traditiegetrouw met een echte beuker. Welkom op Radio A en Hunze. Welkom bij Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten. En het is woensdagavond, dus dan zijn we op de radio hier. Het is woensdagavond 19 augustus. En in de chat gaat het nu al een langere tijd over een bananenbrood. Iemand is, terwijl die lekker aan het luisteren is naar Radio A en Hunze, een bananenbrood aan het bakken. Ja, als je het dan hebt over een bakker, dan kun je misschien muzikaal er ook een beetje zijlings aan ingaan met een straat voor bakkers, oftewel de Baker Street. Ik zou zeggen, saxofoon in de aanslag, want we gaan toeteren met Jerry Rafferty. En baksen bij Heel A en Hunze Bak.

Waylon Jennings en Willie Nelson. De mama's don't let your babies grow up to be cowboys. En die kennen we natuurlijk van GTA San Andreas. Ja, iemand van mijn generatie die heeft dit soort muziek ook wel een beetje gehoord via computerspelletjes, via videogames. En in GTA San Andreas zat een country zender en die draaide dit. En als je dus inderdaad, ik denk dat ik 16 was of zo, dat computerspelletje speelde, dan kwam je met deze muziek in aanraking. Andere muziek waar we nu even mee in aanraking komen. Nieuwe muziek, namelijk van Weezer, is het nieuwe nummer CEO uit. En ik kan niet anders aanraden dan ook even de clip te bekijken. Want voor die clip hebben ze een ontzettende blik aan. BN'ers, maar wat zijn het dan? Bekendelingen, bekende Amerikanen. In ieder geval een hoop bekenden hebben ze uitgenodigd. Zo zie je onder andere Mark Ruffalo, maar ook Tony Hawk zie je voorbij komen. Die figureren allemaal in deze clip van Weezer. En dus ook nieuwe muziek. Ik hou er altijd wel van. Hier is CEO.

La Room met Bulletproof. En via de telefoon werd net The Lemming met Lucifera aangevraagd. Die gaan we ook draaien natuurlijk, dus die komt er zo dadelijk aan. Maar nu eerst even een ander nummer. Namelijk, als je bij mij vraagt wat is nou het beste...

decennium voor muziek. Ja, dat ben ik heel erg bevooroordeeld. Ik ben zelf namelijk van 1990. Dat was eigenlijk wel het hoogtepunt. Hè. Dat eerste decennium, jaren 90 vind ik, qua muziek, alles was volwassen. Laat ik zo zeggen, in de jaren 80 werd nog veel geëxperimenteerd met bepaalde dingen zoals hip-hop en R&B en noem maar op. Maar in de jaren 90 was dat er echt. Maar ook bijvoorbeeld op de radio, je hoorde verschillende stijlen, verschillende stromingen. Dat wisselde gewoon nog wel eens. En ja, er is voor mij persoonlijk eigenlijk geen nummer dat mij zo in één keer terugbrengt naar de jaren 90 als deze. Ik ken hem van TMF Hitzone 6, stond hij op. En die had mijn broer dan weer, geloof ik, bij de Biep geleend. En die had ik dan weer gebrand. En op die manier had ik hem ook een mysterietoren. Maar hier komen de New Radicals met You Get What You Give. Wat vinden jullie eigenlijk het beste decennium voor muziek? Laat dat weten in de chat. Ik ben benieuwd. Ik hoor het.

Lucy Farah van de Lemming voor Jan bij deze. En we blijven een beetje in de alternatieve hoek. In het eerste uur hebben we natuurlijk al eigenlijk uitvoerig over het weer gehad. Maar ik blijf er toch een klein beetje in zitten. En dat doe ik met de klanken van de enige echte Arjen Pronk. Die heeft daar ook een mooi liedje over geschreven. In het Neder-Saksisch. We blijven ook een beetje in ons dialect hangen nu. Hier komt In de Ring.

Fall and What and Pain Now met wat lekker getoeter op Radio A en Hunze. En daarvoor hadden we Arjen Pronk met In de Ring, de oude bassist van de Buckers. Daarvoor zat hij ook bij nog meer bandjes en het ontgaat me even. Fatal Flowers? Ja, misschien, weet ik niet. Maar is voor zichzelf is die gegaan, heeft een paar albums, EP's uitgebracht. En ons helaas veel te vroeg ontvallen, ik geloof vorig jaar. Als ik me niet vergis, is die er komen te overlijden. Heel jammer. Ik hou er wel van. Het is een beetje absurdistisch, maar ook wel weer heel leuk. Afgelopen weekend was, als je het dan hebt over de Buckers, het Boeren Rock Festival. Dat was hier ook in de buurt. En ja, nou ja, hè, dat is, ik zie het toch altijd nog een beetje als de kleine neef van de Zwarte Cross. Maar dat is het volgens mij al lang niet meer. En daar zit dan ook in plaats van een cross zit een trekkertrek bij. Nou, voor een trekkertrek heb je natuurlijk ontzettend hoeveelheden pk's nodig. En toen kwam ik al gauw uit bij dit volgende nummer van de artiest Justice. Het is een beetje vaag, maar ik vind het wel lekker. Het is een beetje een soort synthesizer gebaten van de hogere orde. Dus ik zou zeggen, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het horen in de chat. Laat het horen via onze WhatsApp. Hier komt Justice met Horsepower.

Iggy Pop. Mad Candy. Ook een beetje ter ere van mijn dochter, want die komt nu in een leeftijd dat ze het doorheeft dat ik een snoepje eet en dan ook graag een snoepje wil. Vroeger kon ik gewoon rustig een snoepje eten en was het allemaal geen probleem. Maar nu in één keer is het, papa, wat heb jij? En als ik dan zeg een snoepje, nou, dan wil ik ook een snoepje. En dat is erg vervelend. Ik heb ooit wel eens van die internetfilmpjes gezien van mensen die dan uit zicht van hun kinderen verstopt gaan snacken. Maar ik snap het ondertussen een beetje. Ik begin het te snappen. In de chat hebben we het

0: beetje over synthesizer deuntjes. En ik weet ook van de meeste mensen die luisteren dat wij niet spugen in een Duitsstalig nummertje. En als wij die twee nou pakken, we pakken synthesizer deuntjes en we pakken de Duitse taal, dan kom ik eigenlijk al bij deze uit. Het is bijna tijd. We zijn bijna aan het einde van het programma, maar we gaan er nog een paar doen. Dus nein, man, ich will noch nicht gehen. Hier komt Laserkraft 3D.
1: Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

0: De dancehall days van Wang Chung. En ik zit even af te vragen. We hadden het in de chat even over afsluitende nummers die je draaide. Want eigenlijk was Lasercraft 3D Nine Man was een hele goeie. Om eigenlijk ook gewoon een avond mee af te ronden. En ik ben een beetje aan het twijfelen of ik... wat eigenlijk in de planning stond, de Foo Fighters gaat draaien. Of waar wij vroeger in de disco eigenlijk altijd mee eindigden. En ik denk dat ik dat gewoon doe. Dat is namelijk Big Daddy, een cover van Money for Nothing. Ik zou zeggen, fijne avond allemaal. Dit was Geefs van Jetje en hopelijk tot volgende week. Gaan we nu luisteren naar Big Daddy met Money for Nothing.
1: Them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
2: Yeah, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and chicks for free.
1: Man, that ain't working. That's the way you do it. And let me tell you, brother, them guys

0: fancy.
1: Man, that ain't working. That's the way you do it.
2: You get your money for nothing, get your chicks for free.
3: Radio Aap en Nunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio Aap en Nunze. Het is 10 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
5: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio Aap en Nunze, de lokale omroep van de gemeente Aap en Nunze.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Jansen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Ja, goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. We hebben weer twee uur blues en Americana voor u klaarstaan. En in de tweede uur doen we weer Summerse Ding. En dat is deze week muziek uit Woodstock. Van het iconische muziekfestival wat van 15 tot en met 18 augustus 1969 plaatsvond. Deze week dus 57 jaar geleden. Maar het is wel deze week en dan doen we dat in tweede uur. We begonnen met Blind Mississippi Morris en het titelnummer van zijn in 1994 verschenen album You Know I Like That. We draaiden het titelnummer ervan. En Morris komt uit een zeer muzikale familie, want zijn neef was niemand minder dan Willie Dixon. Wieder met Smokey Smothers uit Lexington, Mississippi. Hij speelde met binnen alle groten in de blueswereld. Van Howlin' Wolf tot Muddy Waters en van Bo Diddley tot Freddie King.

0: Ja, je heet Willy Foster. Hij nam het op zijn verjaardag, zoals al zei. Nummer heette Going to St. Louis.
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis doet het iets met de muziek van QB en Blizzards.
2: I was traveling with the Blues. Take it real cool.
0: En deze opname stamt uit 2001. QB en Blizzards live in Purmerend met een prachtige uitvoering van het door Huub van der Lubbe van de Dijk schreeuwnummer Nobody in Town.

ze komt uit Katwijk, maar woont al jarenlang in Grollo. In 2014 wij ook blues met Nederland verrast. Dit is een geweldige zangeres. Het debuutalbum Let Go or Be Dragged. Door Van Drijden ik dit nummer Train of Love. En ik heb het natuurlijk over A.G. Pluck. En als ik zo bekijk, Jos, heb ik een houding gekloost met alleen maar dames. Zoals deze, Susan Tudesky. Voordat ze in zee ging met Derek Trucks. Van het album in 2002, Wait For Me, is dit Wait For Me.

Ja, prachtig. Dit was Angela Strelli met Big Town Playboy. En het komt van een album en dat heet Antone's Women. In Austin heb je een bluesclub, dat heet Antone's. En in 1992 bracht ze een album uit met alleen maar blues ladies, zoals ik al zei, onder de titel Antone's Women Bringing You the Best of Blues. En dit was dus Angela Strelli met die Playboy nummer Big Town Playboy. En dit is Barbara Lynn van hetzelfde album I'm a Good Woman.

0: ABC of the Blues. De blues op alfabet.
1: Bij de H als het gaat om de ABC of the Blues. En met deze H duik me vanop, duik me een van de nachtclubs van Chicago in. De zangeres is Alberta Hunter. En dit is een opname uit 1930. Dus je moet die even met geluid maar een beetje aanpassen. Want ja, het is toch bijzonder. Alberta Hunter is dit, uit 1930, zoals ik zei. Met Someday Sweetheart.

what some days we are when we are far apart.

Ja, prachtig. Dit was dan eerst de laatste dame in het rijtje. En het was natuurlijk Mavis Staples. Kwam in 2008 van haar album Hope and the Hideout. En de Hideout is een club in Chicago. Je hoort het nummer van Buffalo Springfield, For What It's Worth. En we hebben nog zo'n lekker live nummer. Albert King, I'll Play the Blues For You.

0: Willem, het eerste uur zit er binnen op. En we sloten het eerste uur af met Big Dave McLean. Man komt uit Canada en van zijn album Blues from the Middle is dit St. Mary. En blijf gewoon lekker bij jongens, want we zijn er zo weer met een uurtje over onder andere Woodstock. Tot zo.
1: Music from the Deep South. Listen to cobblestones and dusty roads.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Broken Down Cowboy. Vandaag niet de band, maar de leider van de band. John Fogerty van zijn soloalbum Revival in 2007. Welkom terug bij Cobblestones in Dusty Roads. Zoals we deden deze zomer elke uur begonnen met het nummer van The Creedence. Maar ik vind dit een mooi nummer en het past wel mooi bij ons programma. En dan na Creedence gaan we elke week verder met
1: de keuze van Jos.
0: Ja, Jos duikt diep in het verleden. Peter Green's Fleetwood Mac. I need your love so bad.

Hold on to what you've got. Joe Tex nam het op 6 november 1964 en scoorde er een geweldig hit met. Het kwam uit de Fame Studios in Muscle Shoals en ja, mooi nummer van Joe Tex om ons uur die Southern Soul met te beginnen. Als aanleiding voor dit uur heb ik het soundboek genomen van Leo Blokhuis. The Sound of the South. En dat is een beetje een mix tussen soul en country in wat die bij de muziekstijlen me gevonden hebben. En dat brengt op een mooie manier eerbetoon aan de muziek tussen soul en country. Dit is ook zo'n mooi nummer uit 66. Dallas Frazier, Mohair Sam.

Nou, het is maar een veel te jong overleden. Natuurlijk heb ik het over Otis Redding. You left the water running. En die mag in het uur zeker niet ontbreken. Dan Penn en Chips Moman, die schreef het volgende nummer. En James Carr nam het op. En die scoorde er een flinke hit met. Later werd het nog eens opgenomen door onder andere de Flying Brito Brothers. En die maakten ook een hele fraaie versie van. Maar dit is van James Carr. The Dark End of the Street.

Ja, het is muziek die je niet zo vaak hoort in Cobblestones en Dusty Roads. Maar het is natuurlijk wel prachtig en het valt ook wel een beetje op de snieflakken van Cobblestones en Dusty Roads. Dit was natuurlijk de Queen of Soul, Aretha Franklin. Do right, woman, do right, man. En dit is ook zo'n fantastische zangeres die wel vaker naast komt trouwens. Etta James, Don't Lose Your Good Thing.

Nee, het was niet Bobby Gentry. Die komt verderop nog wel een keer langs. Deze dame heet Clyde King. Ze komt uit Dallas, Texas. En natuurlijk was het met wel van Bobby Gentry. Ode to Billy Joe. En dit is ook zo'n typische mix van soul en country. En dan heb ik het over Harper Valley TPA. De zangeres heet Margie Singleton.

Ja, het mooie van zo'n uur is dit, is dat je hoort zangers en zangeressen die je eigenlijk nooit door de radio hoort, die in Nederland ook niet zo bekend zijn, maar de nummers, dan denk je, hé, hey, die heb ik vaker gehoord. Dit was O.C. Smith en de Son of Hickory Holler Tramp. Prachtig nummer. En dit nummer

titel is bekend, maar het nummer is toch anders. Maar de zangeres, of de zanger kennen we ook niet. Homer Banks is dit. Hij schreef een prachtige tekst. En hij schreef het samen met Betty Crutcher en met Bonnie Bramlett. En die kennen we dan weer van Delaney en Bonnie. Het nummer gaat over Rational Lust, die ontstond na de moord op Martin Luther King. Dit is Homer Banks en The Ghetto.

Ja, ik denk niet dat ik hiervoor van hoef te zeggen. De stem heb je natuurlijk al lang gekend. Elvis Presley. De man die als geen ander de bruggen tussen blues, country en soul kan slaan. True love travels on a gravel road. Prachtig nummer. En dan nog zo'n nummer met zo'n lekkere country twist. Dit is Sammy Smith, Brownsville Lumberyard.

Ja, het zit er weer op. Gaat zo snel allemaal. Nou, mede naam Jos, dank voor het luisteren. Wij danken ook stiekem een beetje Leo Blokhuis voor de inspiratie voor dit mooie uur. Ik hoop dat je er genoten hebt. Alle week ben we er weer met een nieuwe Cobblestones en Dusty Roads. Nog 3 weken van mijn zomerse dingen dan. Weer back to normal. En we sluiten af, zoals we in de zomerse ding doen, met de astroformatie No ID 2. Prachtige Hide and Seek. Tot dan de week.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. 12 hundebedden, 1 geluid.
1: Luister dan, grappen. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van